0: OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8:00 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vandaag vanwege de hitte. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers in Duitsland nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12:00 in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK heeft Kroatië zojuist met 1-0 gewonnen van Panama. Het enige doelpunt werd gemaakt door invaller Ante Budimir. Eerder vannacht speelden Engeland en Ghana gelijk. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. En gisteravond won Portugal van Oezbekistan met 5-0. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag is er opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Donderdag wordt het nog iets warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf morgenmiddag 4:00 geniet je mee van de optredens en de sfeer live.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het allemaal meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer vaker dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nacht, Wenk. Welkom bij NPO Radio 2. Het is de nacht die je normaal alleen in film ziet, want deze nacht is heet. Oh my god, wat het heet. Ik hoop dat een hoop mensen hebben kunnen slapen, maar misschien is dat ook wel weer niet zo. Jij, Jarno, heb je een beetje kunnen slapen?
1: Dit was de eerste goede avond.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Met deze temperaturen en dan is het warmer dan de avonden ervoor en dan slaap je wel goed.
1: Ja, misschien omdat ik meer slaap nodig had omdat ik de vorige nacht niet geslapen heb.
0: Dat kan me zo maar voorstellen. Nee, ik heb helemaal niet geslapen. Gewoon niet. Helemaal niet. Oh. Maar goed, ik zat even te denken. Hier bij Radio 2 is er één man. De man der mannen. Hij kan namelijk all night long. En dat heeft hij wel eens eerder gedaan. Hij was toen op een missie om wakkerliggend Nederland een hart onder de riem te steken. En een hele nacht radio te maken. Dat is hartstikke lief, toch? Ik heb het over the one, the only, Tim op het broek. Nou, misschien moeten we hem vragen of hij het nog een keertje wil doen. Hij is natuurlijk nu wel Annemiek aan het vervangen. En is ook alweer een beetje een jaartje ouder of zo. Maar misschien kunnen we het dan splitten, dacht ik. Dan doet hij 2 uur. En dan doen wij 2 uur erbij. En dan doet hij dus dag. En wij dan dag-nacht. Nou, we gooien het eens op, wie weet. Het is 4:04 en je luistert naar NPO Radio 2... waar je zo meteen zowel Billy Ocean, maar ook Portishead langs wordt komen... waar we ook nog eens een heerlijk potje pimpam plaat gaan spelen... en waar we je ook nog eens even lichtjes op de hoogte houden... van de wedstrijd Colombia-Congo. Dat en meer. Welkom bij

Kensington en Done With It op NPO Radio 2. Eens even kijken hoe de app eruit ziet. Even wat reacties binnengekregen. Man, mensen die lief goedemorgen zeggen, wat leuk. David die zegt, of David is het volgens mij. Goedemorgen, ben er weer bij, op tijd klaar met werk. Dus nu even simracen. Beetje oefenen voor het circuit op Zandvoort, zodat hij aankomend weekend beter voorbereid is wanneer hij zelf gaat rijden op het circuit. Ja, dat is wel bizar, hè? Die spelletjes die zijn zo goed dat het gewoon lijkt alsof je echt op het circuit bent. Alles klopt tot op de millimeter. De auto's presteren precies zoals ze in het echt. Dat is ongelooflijk. David, veel plezier daarmee. En Eric die zegt, goedemorgen heren. Net als afgelopen donderdag, graag geen Shakira indien Colombia scoort. Por favor. Juanes hebben we al gehad en daarom gaan we vandaag voor Shakira. Ja, we gaan dus ook inderdaad voor Shakira. Daar zat ik wel over na te denken. Eens even kijken, wat hebben we allemaal in de bak zitten? Ja, er is, het is Ghana, of sorry, wat zeg ik nou? Ghana, Colombia, tegen Congo. Even met, bij een andere wedstrijd met mijn hoofd. Dat was voordat ik probeerde te gaan slapen, volgens mij is dat. dus we hebben twee liedjes uitgekozen. En daarvan is dit degene die je gaat horen als Congo gaat winnen.

0: Ja, dat is ook een mooie, hè? En deze dan? Ja, die is toch voor Colombia, geloof ik. Er gebeurt er nu wat even op het veld. Dus even kijken. Ik schakel even over naar de Jarno live commentaar, alsjeblieft.
1: Volgens mij bracht Shakira precies in beeld erbij en draaide.
0: Wat? Zat in het stadion?
1: Ja, voor mij zit in het stadion, ja.
0: Oh, oké. Nou ja, ja, dan heb je echt zeker weten pech, Eric UK. Want als ze zo toegewijd is dat ze dan toch daar gaat zitten in het stadion, dan gaan we er zeker draaien ook. Dus het is nu maar gewoon hopen dat dan Congo scoort in plaats van Colombia. Want dan draaien we dat Zumtier. Mijn Frans is nog een beetje gebrekkig. Ik heb wel Daniel opgevangen en die doet ook veel met Franstalige dingen, maar het is nog niet blijven plakken tot nu toe. Verder in de app zegt Judith, goedemorgen Sam en Jarno. Het was inderdaad erg warm afgelopen nacht. Ja, dat is het zeker. Maar Tom die zegt dan weer, ja, ik heb geslapen als een prins. Dus wat hem betreft is er niks aan de hand geweest. Nou, wat mij betreft wel, ik heb geen oog dicht gedaan, kan ik je vertellen, Tom. Het was één grote verschrikking. Ik lag urenlang wakker. Kon maar niet slapen. Nou ja, gelukkig hebben we goede muziek waar we ons mee kunnen troosten. Portishead, zoals beloofd, nu op je radio met Sour Times.

0: The One Day Fly, Ex-Ambassadors en Renegades. Hoor je hier op NPO Radio 2. Ik ga muziek draaien van een van, nou ja, als je de hitlijsten moet geloven, de beste live albums ooit uitgebracht. In Japan waren ze gigantisch, in hun eigen land, de Verenigde Staten, viel dat allemaal wel mee. Maar dit album veranderde dat allemaal. Ik heb het over Cheap Trick. Het Batucan uit 1979. En het grappige is dat je zou zeggen dat als je zo'n iconisch album uitbrengt, ja, dan kan je daar een beetje je hele carrière op teren. Je staat notabene bekend als een goede liveband. Alleen bij Cheap Trick is dat niet helemaal goed gekomen. De laatste keer dat ze in ons land waren was op 17 juni 2011. En dat was in De Pul in Uden. Ja. Precies, dat is een zaal waar jij en ik nog nooit hebben gehoord. En het is niet zo dat ze gestopt zijn met optreden. Nee, ze stonden begin deze maand ergens op de planken in North Carolina. En dat is van het album I Want You to Want Me.
1: I want you to want me.

0: me out.
1: Christina Aguilera en Genie in a Bottle. Pim pam, pim pam, pla. Hartstikke handig, zo'n genie in a bottle. Want op het moment als dit, met weinig slaap... en vooral gewoon als je mijn hersenen hebt... dan ben je heel slecht in pimpamplaat. Dan is het handig dat je een genie in a bottle hebt. En gelukkig heb ik hem in de vorm van Jarno.
2: In een fles.
1: Je bent een beetje mijn genie in a bottle.
2: Ja, precies.
1: Maar ja, wat, dan alleen maar met pimpamplaten.
2: Ja.
1: Andere wensen laat je niet in vervulling
2: gaan. Nee.
1: Nou, we gaan eens even draaien aan het ratje. En als je nog niet weet hoe het werkt, ik draai zo meteen aan het ratje. Er komen twee letters uit. En met die twee letters, daar gaan we mee puzzelen. Lekker ouderwets. De eerste letter is voor de artiest en de tweede is voor de titel. Dus daar gaat hij, dames en heren. De eerste letter is de T van Tinus. Ik herhaal de T van Tinus. En de tweede letter voor de titel wordt de F van Ferdinand. Dus de F van Ferdinand. Nou, Jarno, kom er maar in.
2: Ja.
1: Lekker. Mijn genie laat me een beetje in de steek deze ochtend. Nou ja, goed. Misschien moet jij die plek dan maar even invullen. Als je dit hoort en je denkt meteen... oh ja, een artiest met een T en een liedje met een F. Een titel met een F. Dat weet ik meteen. Nou, bel dan even op naar de studio. Maar wat ook wel handig is, is even de NPO-luisterapp erbij pakken. En dan geef je gewoon door wat je wil horen. Net zo makkelijk, toch? Nu op je radio nieuwe muziek van Te Vleu en Stromae. De Fleur. Of is het nou...

0: Billy Ocean, when the going gets tough, the tough get going. Ja, dat klinkt echt taf, toch? Oh, wat doe ik nou weer? Sam, wat doe je nou? Stop, dat moest je helemaal nog niet. Nu heb je het allemaal verklapt.
1: Oh, nee. Wat doe je nou? Ik moest die andere knop...
2: Pim, pam, plaat.
0: Ja, we gingen natuurlijk pim, pam, plaat. En, nou ja, goed, je hebt vast niet gehoord wat er net gebeurde. Geen idee wat er zo meteen komt. We hebben allemaal reacties gehad, want de opgave was... de T voor de artiest en de F voor de titel. En er zijn een hoop inzendingen al binnengekomen. CE, ik weet niet waar dat voor staat, maar die zegt Tom Petty.

0: Echt taf, toch? Oh, wat doe ik nou weer? Sam, wat doe je nou? Stop, dat moest je helemaal nog niet. Nu heb je het allemaal verklapt.
1: Oh, nee. Wat doe je nou? Ik moest die andere knop...
2: Pim, pam, plaat.
0: Ja, we gingen natuurlijk pim, pam, plaat. En, nou ja, goed, je hebt vast niet gehoord wat er net gebeurde. Geen idee wat er zo meteen komt. We hebben allemaal reacties gehad, want de opgave was... de T voor de artiest en de F voor de titel. En er zijn een hoop inzendingen al binnengekomen. CE, ik weet niet waar dat voor staat, maar die zegt Tom Petty en Free Falling. Is eigenlijk ook een hele goede optie. De Scene en Feest komt van Arjan. The Beatles en Free as a Bird van Marco Nijzen. Jorrit die kwam nog even met The Cure en Forest. Maar ja, moet ik wel eerlijk zijn, het is A Forest. Je had wel kunnen zeggen Friday I'm in Love. Hadden we dat dan weer wel. Marco die zegt, ik heb wel zin in de Teskey Brothers, Forever You and Me. En toen kwam Doortje en die had een beetje hetzelfde idee als Rogier. Rogier, goedenacht.
3: Goedemorgen, Sam.
0: Ja, is het al morgen? Doe jullie
3: ja,
0: bij de politie?
3: Voor mij wel.
0: Ja, zit je dienst er al op bijna dan? Nachtdienst?
3: Nog een, ja, anderhalf uur ongeveer.
0: Nog anderhalf uur, tot zes uur,
3: ja.
0: Hè? Ja. Ja, welke, jij zit bij de Popo.
3: Ja, klopt.
0: De politie. En bij welke regio zit je dan? Of is dat
3: in onze mooie hoofdstad.
0: In Amsterdam?
3: Jazeker.
0: Oh, wauw. Jullie hadden het daar toch altijd X-Pol of zo?
3: Dat is al heel lang geleden.
0: Heel lang geleden, klopt, hè? Ja, ja, ja.
3: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, dat is heel lang geleden. Dat is nog uit de tijd dat ik vroeger ook politieagent was in... Wanneer was het? Tot 2003 of zo ben ik dat geweest. En toen zat ik in Zaanstreek-Waterland.
3: Ja, oh, ja, ook leuk.
0: Ja, ik weet nog dat jullie dan op de politieschool ging het al soort van mis. Zeg maar. Als in, jullie hadden een eigen systeem en wij hadden weer een ander systeem.
3: Ja, klopt.
0: Ja, is dat tegenwoordig
3: BPS, een beetje... X-Pol en nu is het landelijk.
0: Nu is het landelijk. Ja, dat werd ook wel tijd. Want het was heel stom. Want dan kon je als wij hadden inderdaad wat je zegt, de BPS geloof ik. En dan kon je dus niet opzoeken wat er in Amsterdam allemaal aan informatie te vinden was. Tenminste, dat ging al niet zo heel soepel.
3: Nee, dat was allemaal niet aan elkaar gekoppeld.
0: Nee, maar dat via de meldkamer.
3: Ja, klopt.
0: Ja. Nou goed, nou heb ik er eens en voor altijd bewezen dat het geen broodje aap is dat ik inderdaad bij de politie heb gezeten. Hé, maar hoe is het vannacht op straat?
3: Ja, redelijk rustig, ja. Toch misschien door het warme weer.
0: Ja.
3: Wel wat meer mensen die wat alcohol genuttigd hebben en wat niet zo goed gevallen is.
0: Ja, ja, dat krijg je dan natuurlijk ook een beetje. En ik dacht dat het met warm weer dat mensen dan juist een beetje onaardiger werden tegen elkaar of zo. Zie je dat ook terug?
3: Nee, het valt mee vandaag.
0: Nou, gelukkig. Laten we het zo houden. Hey, jij hebt lopen puzzelen. Dat kon nog even tussendoor.
3: Ja, zeker, ja.
0: En waar kwam je op uit?
3: Ik zat te denken aan Tracy Chapman met Fast Car.
0: Nou, wat een goed idee, zeg dat. Nooit op gekomen. Nou ja, goed. De Hoortje die had hem ook bedacht. En ik snap het ook wel, als je bij de politie zit... ja, dan is dat wel het eerste waar je aan denkt. De snelle auto's. Ja. En die moeten bekeurd worden. Nou ja, goed. We gaan ervan genieten. Ik hoop jij ook. En een fijne nacht.
3: Zeker weten. Ja, en jij een fijne uitzending.
0: Dankjewel, Rogier. Doei.

NPO. NPO. Radio 2. Dag nacht.

van Rihanna en... Ja, een man die een groot probleem heeft. Best wel een groot probleem zelfs. Ik heb het over Calvin Harris. Hij heeft namelijk een hele grote obsessie voor Rod Stewart. Elke optreden moet hij een foto meenemen van Rod. En hij is één keer een foto vergeten. En toen liep zijn hele show dus in de soep. Nu heeft hij dus die foto 4 keer laten afdrukken en verspreiden over zijn hele crew. Want stel je voor dat hij hem vergeet. Dan gaat alles naar de klote natuurlijk. Maar dan denk ik, ja, vooral, hoezo Rod Stewart? Waarom niet gewoon Bono of zo? Of doe verstandiger en laat die foto zitten. Ga lekker hulp zoeken. Nou ja, goed. Bono hoor je nu met de vrienden. En Angel of Harlem hier op 2.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Lars Militsen met het NOS Journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer, een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. En het is onbekend wat de oorzaak is van die storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En daarom geldt vanaf 12 uur code oranje in bijna het hele land. Donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf morgenmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer.

0: Status Quo en In the Army Now. Een hele goede morgen en welkom op je woensdag. Welkom op 24 juli. En ik vraag me af, hoe gaat het nou met jou en die hitte? Nou, misschien heb je het wel eens langs horen komen, maar ik krijg de hitte niet uit mijn appartement. En dat is deze dagen echt de hel. Ik woon in een soort van monumentaal pand. En er kan dus nergens een gat in de muur voor de airco. Ramen kunnen niet open. Maar ik ben ergens achtergekomen. En dat was voor het eerst dat social media echt nuttig is geweest. TikTok was het. Daar zag ik een filmpje. Ik heb namelijk van die Velux dakramen, weet je wel. Die zitten dan zo schuin in je dak. En nou, die dingen die bleven nooit echt lekker openstaan of zo. Totdat ik een filmpje zag dat je ze dus helemaal door kan kantelen. En dat er aan de bovenkant, wat dan verplaatst is naar de onderkant, een handig schuifje zit. En er komt dan een palletje uit. En dat palletje dat past dan weer precies in het gaatje wat in het venster zit. Nou, echt, mijn mond viel open. Dat was echt zo heerlijk. Want die ramen die staan dan precies in de juiste stand om zoveel mogelijk warme lucht af te voeren. Dus ik dacht, ik deel hem eventjes met je. Handig, toch? Nou ja, die hitte die staat de komende dagen nog wel vaker op de planning. Maar er komt er ook nog eens wat bij dat het wat drukker gaat worden op de weg. En dat er vandaag dan weer kans is op files langer dan normaal. Op een normale woensdagochtend. Dus ja, mijn tip is dan ook weer, neem een extra kannetje water mee en een parapluutje. Dan als je pech hebt, dan heb je tenminste schaduw bij je. Maar waarom is het nou extra druk op de weg? Misschien heb je het al gehoord in het nieuws. Nou, dat is omdat vakbonden vandaag staken. Ze houden een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer. Dus werknemers bij bus, tram, trein en metro, die stoppen ermee vanaf 4 uur. Dus daar zijn ze al een tijdje mee bezig, denk ik. En dat duurt dan tot 8 uur 's ochtends. En dat doen ze allemaal omdat ze in actie willen komen voor een behoud van een sterk sociaal stelsel. En voor de bescherming van de WW en de WIA en zekerheid voor alle werknemers in Nederland. Nou, dat klinkt hartstikke nobel. Maar ik vind het toch wel een beetje gek dit. Staken voor behoud. Dus staken voordat het probleem is ontstaan. Staken uit voorzorg. Ja, ik weet niet. Het is een beetje voor het eerst volgens mij. Of misschien heb ik dat helemaal gemist. Het gebeurt dit vaker, geen idee. Maar dit vind ik dan wel weer mooi. Inwoners van Dokkum die houden vandaag een welkomstactie voor vluchtelingen bij het stadhuis. Dat is een beetje het tegenovergestelde van wat we afgelopen week hebben gezien. De initiatiefnemers die willen laten zien dat er in Dokkum ook mensen zijn die vluchtelingen een veilige plek willen bieden. Dus dat is hartstikke fijn. Nou goed, dan rest mij niks anders dan jou een hele fijne, rustige dag toe te wensen met al die warmte. Daar heb ik nog als klop de vuurpijl een laatste tip voor je. Vergeet die handige kiepstandjes er nou weer niet af te halen. Want code oranje later, dus dan wil je wel dat die raampjes niet meer openstaan natuurlijk. Nee.
1: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

Niks lekkerder dan wakker worden met Meatloaf op je radio. Een hele goede morgen. De oranje gloed die verschijnt weer op zijn allermooist aan de horizon. En je hebt op dit moment NPO Radio 2 aanstaan op dit zeer, zeer exclusieve tijdstip. Met nu muziek die een glimlach op je gezicht tovert. Ik weet het zeker. Hij komt uit 1968. Het is Eddie Floyd en Big Bird op NPO Radio 2. Goedemorgen.

Ja, deze mannen kun je vrijdag op Concert at Sea zien. De Counting Crows met Big Yellow Taxi. En heb je geen ticket, kun je er dus niet bij zijn. Ja, geen probleem, want wij zijn er namelijk van donderdag tot en met zaterdag live bij vanaf de Brouwersdam. Je hoort het hele weekend interviews en speciale sessies vanaf het festival. En als kers op de taart zenden we elke avond ook nog eens live optredens uit. Met morgen Direct. Vrijdag Suzanne en Freek. En zaterdag de Mannen van Bluff. Dus je mist helemaal niks van Concert at Sea als je radio op deze prachtige zender laat staan. Concert at Sea maak je dus mee op NPO Radio 2. Met nu een nummer dat het motto is voor de komende 16 uur. Nick Kershaw en I Won't Let

0: Bente en 321 op NPO Radio 2. En dan nu, op vele verzoek, omdat we hem een beetje missen deze weken, is hij nu terug, maar op een ander moment.
1: De dag nachtplaat.
0: Dat is toch wel even fijn, hè? Weer even ouderwetse dag nachtplaat. Vandaag kun je kiezen uit twee verschillende platen die alle twee te maken hebben met de warmte. Want bij de ene plaat krijg je misschien meer een verkoelend gevoel. En bij de andere ga je lekker op in de hitte. Ik heb twee voorbeeldjes voor je. Komt de eerste.
1: Dagplaat.
0: Frozen van de Ice Queen haarzelf. Het is Madonna. Daarvoor kun je gaan als je zin hebt in de dagplaat. Maar heb je zin in iets wat rustigers? Nog rustiger, maar dan weer wat warmer. Dan heb ik deze voor je.

vliegplaat voelt ook lekker broeierig. Past wel goed bij de temperatuurtje, dus... Ja, laat het me even weten. Wat gaat het worden? Wordt het of de dagplaat Madonna en Frozen... of de nachtplaat Glass Animals en Heatwaves? Gebruik daarvoor de NPO Luister-app en typ even in welke je wil horen. Je mag ook iets inspreken, dat kan ook via diezelfde app. Of als je denkt, nou, ik zit achter het stuur en ik bel liever met de hands-free set... dan kan natuurlijk ook dat je niet kan typen. Dan kan je even bellen met 0800-1122. Dan horen we zo meteen wat de uitslag gaat worden tussen deze twee... Heerlijke platen, maar wel je tegenovergesteld. Frozen of Heatwaves? You tell me. Bad English nu op je radio en time stood still.

0: Shakira, whenever, wherever. Nou, wherever. Er werd gescoord daar op het veld tijdens het WK. Want het is Colombia tegen Congo. En Colombia die scoorde. Dus we hebben ons aan ons woord gehouden. We hebben Shakira gedraaid. Wat zijn we daar gedaan?
1: De dag-nachtplaat.
0: En de dag-nachtplaat. Je mocht weer kiezen. Mensen misten het een beetje. Dus we dachten, weet je wat, laten we het toch maar even meepakken. Het is toch weer gezellig om dat te doen. En we hebben het gemerkt hoor in de app. Die stroomt helemaal vol met reacties. Het is ongelooflijk. Eens even kijken. Ik ga gewoon tellen ook gewoon. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 mensen die zijn gegaan voor Madonna en Frozen. 1, 2, 3, 4, 7, 8 voor de Last Animals in Heatwaves. Even kijken, Gwendolyn die zegt ja, die nachtplaat die past wel zowel bij de zoele nachten in Nederland als de winter die we hebben in de Land Down Under. Ja, dat is eigenlijk ook best wel waar natuurlijk. Even kijken, wie had ik ook weer aan de lijn? Ik was het even vergeten. Marcel was het. Ja, Marcel, hallo Marcel.
2: Goedemorgen.
0: Hallo Marcel.
2: Goedemorgen Sam.
0: Het is warm, hè?
2: Het is lekker.
0: Het is lekker.
2: Ja, ik reed lekker met het raampje open. Niet ja. Zo goed voor de gezondheid, maar doe maar, dat zien we dan wel weer.
0: Ja, nou en maar hoe doe je dat dan met slapen en zo?
2: Ik slaap, ik probeer overdag wat te slapen. Dat is meestal niet zo'n succes. Dus het is 2 uurtjes en dan word je weer wakker. Ja. En dan ga je wat lekker in de tuin bezig en dan val je vanzelf een keer in de tuin in slaap.
0: Je valt gewoon in de tuin in slaap?
2: Ja, daarom. Dat kan ook.
0: En oké, dus wat je bent nu onderweg, ga je dan zo meteen nog naar bed of hoe zit dat?
2: Ja, ik ga straks nog wel even, even slapen, ja.
0: En wat ga je, waar ga je slapen?
2: Nou, ik probeer nog op mijn bed te slapen en anders ga ik wel in de tuin liggen slapen.
0: Je gaat in de tuin liggen slapen?
2: Ja.
0: Maar Marcel, dan als je dan wakker wordt, dan is het toch gewoon middag. En dan ben je helemaal zo rood als een garnaal. Dan ben je helemaal verbrand.
2: Nee, dat valt wel mee. Ik heb één voordeel. Ik heb een beetje een schutkleur. Ik ben licht donker.
0: Ja, licht donker. Oké, ik ook. Maar ik verbrand gewoon als een garnaal, hoor. Ik weet het niet.
2: Nee, weet je dat? Nee, daar heb ik nog geen last van.
0: Ja, ik dacht het dus ook. Een paar jaar geleden dacht ik, nou, ik ga naar Curaçao. Weet je wel, ook niet in de zomer of zo. En ik denk, nou, ik ga in de schaduw zitten. Dus ik ga me niet insmeren. Nou, jongen, ik heb het geweten. Ik heb gewoon 4 dagen ben ik gewoon als een soort van rode strandbal over het strand gerold daar.
2: Ja, nee, daar heb ik nog geen last van.
0: Maar je doet dan niet insmeren ook van tevoren, voordat je gaat slapen?
2: Nee, dat vergeet ik meestal. Ik ga niet bewust echt slapen. Ik ga lekker wel hangen. Ja. Dan val je vanzelf in slaap, omdat je... Ja, je hebt toch je slaap nodig.
0: En hoe zit dat dan met het licht? Heb je dan een slaapmasker nodig ook?
2: Nee, daar heb ik geen last van. Ik ga gewoon met daglicht slapen. Als je maar moe genoeg bent, dan slaap je overal doorheen, geloof ik.
0: Ik vind je maar een bijzonder fenomeen, Marcel. Ik hoop ook dat het goed gaat met die getinte huid en dat het genoeg energie opneemt, zodat je niet allerlei dingen ervan oploopt later.
2: Nee.
0: Maar wel voorzichtig.
2: Ik ga dan ook wel onder een parasolletje of zo.
0: Oké.
2: Ik ga niet in de vallen.
0: Nee, dat dacht ik dus. Ik denk, die gozer...
2: Nee, ik zoek de schaduw ook wel op.
0: Ja.
2: Ben je gek?
0: Nee, maar ja, goed. Die, dat, die,

0: je lang genoeg slaapt, dan verplaatst die zon wel weer, hè? Zo is het dan ook
1: wel. Maar goed, ik heb één geluk. Ik zit tegen de bosrand aan, dus ik heb daar schaduw genoeg.
0: Wat fijn. Hey, welke wilde jij horen ook alweer?
1: Doe maar de dagplaat. Zonnetje komt zo mooi op, dus laten we ervan genieten.
0: Nou, doe dat. Hier is hij, Madonna en Frozen. Okay. Doeg Marcel.
1: Maak er een fijne dag van. Hoi, hoi.

0: Madonna en Frozen op NPO Radio 2. Soms kom je talent spontaan tegen. Dat je denkt, wow, dit is even iets bijzonders. Dit moeten we even laten horen. Vandaar dat we een extra editie hebben vandaag van...
1: Are you ready? First Play op NPO Radio 2.
0: First Play op NPO Radio 2 met aan de telefoon Hanneke. Hanneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je, Hanneke?
2: Prima.
0: Gaat het helemaal goed?
2: Redelijk.
0: Redelijk wel. Oké, want jij belde en je zei, ik heb een nieuwe WK-hit geschreven. Wij hebben een speciale rubriek, dat heet First Play op NPO Radio 2. Dus, je mag hier gewoon de ruimte nemen om dat even te laten horen. Ik zou zeggen, Hanneke, First Play op NPO Radio 2, take it away.
2: Wij gaan naar Amerika, hola Joe. Lekker juichen voor WK, hola Joe. Klaar met grappen, klaar met rollen, hola Joe. Want die bal gaat nu echt rollen, hola Joe. Met een goede rakkerkop, hola Joe.
0: Hanneke, dankjewel. Het was prachtig. Nu, ik laat je op je radio. Save Tonight. Ben benieuwd of die gaat scoren, deze hit van Hanneke.

Eagle Eye Cherry en Save the Night op NPO Radio 2. Je bent nog heel veel galmen erop. Die was van Hanneke. Ik wens je veel plezier zo meteen met de ochtendshow. De mannen staan er klaar voor. Jeroen en Jan-Willem, goeiemorgen jongens. Veel plezier. Ik spreek je morgen weer voor een nieuwe dagnacht. En ik laat je achter met UB40 en Rat in My Kitchen. En zo staat het recht. Tot morgen.

0: Radio 2.
1: 6 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend, maar de NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Vandaag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. En ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0, dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk afgelopen zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19 nu nog. Later vandaag is er weer veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lars, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jan-Willem. Ja, de ochtendspits die is eigenlijk al begonnen met drukte op de A27 van Breda naar Gorkum. Vanwege de werkzaamheden bij knooppunt Gorkum heb je daar zo'n 10 minuten vertraging. De A59 van Os naar Den Bosch tussen Os en Kruisstraat. Stilstaand verkeer met een kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De weg was daar even helemaal dicht. Maar goed, je kunt er dus nu weer langs. En verder hebben we natuurlijk, ja, we hoorden het al, het nieuws te maken met die staking bij het treinverkeer. En maar goed, ik denk toch wel dat heel veel mensen daar wel rekening mee gehouden hebben. Dus even afwachten wat voor effect dat zal hebben.
2: Dankjewel.
4: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
2: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Oranje fans opgelet.

0: Start je dag zonder barst.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
3: Precies! Worstje?
2: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
3: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
2: Nee,
3: meerdere
2: nee,
3: worstjes.
2: Dankjewel.
3: 20 worstjes.
2: Ik hoef geen worst.
3: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
2: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
3: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
2: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
4: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
5: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen en je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Ilse de Lange in concert. IlseDeLange.com.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Vanaf morgenmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Jan Willem start op.

0: nou fris hebt of heet, je nou chagrijnig bent of super vrolijk, uiteindelijk is het liefde en alleen maar liefde wat je dag kan redden. Love will save the day. En heeft ze toch gelijk in gehad, wordt die
1: eerste.
0: Zo snel, dat is het allerbelangrijkste. Goedemorgen. Welkom op woensdag 24 juni. Hopelijk heb je lekker geslapen. Vraag het even aan de man links van mij voor de kijkers thuis rechts. Jeroen, heb je lekker geslapen?
2: Hallo Jan-Willem. Ja, ik heb eigenlijk wel goed geslapen. Het was prima te doen. Ja,
0: heb je airco in huis?
2: Nee, niet in de slaapkamer.
0: Niet in de slaapkamer.
2: Even zorgen dat je strategisch lucht. Dus ik was iets eerder opgestaan vanochtend. En dan alles open. Want dan is het lekker fris buiten. Alles inbaaien. En dan ga ik van huis en alle gordijnen dicht. Alle deuren dicht. Alle ramen dicht. En dan
0: hopen dat het goed
2: komt.
0: Ik vind het een heerlijk moment. Zal ik je dat zeggen? Zo 's ochtends vroeg om 4 uur, als dan de wekker gaat.
2: Het mooiste moment van de dag.
0: En dan voel je die frisse lucht door de kamer gaan. Ja. Het is natuurlijk allemaal relatief, want het was bij ons nog 17 graden. Maar ja, ten opzichte van de 38 die het gisteren was in Veenendaal. En vandaag kan het daar ruim boven de 45 graden zijn, in de juiste hoeken. Dan is dat echt heel erg lekker.
2: Klopt. Hoe heb jij geslapen dan?
0: Ik heb heerlijk geslapen. Zo, ik ga wel iets later naar bed, moet ik zeggen. Want ik denk, om 9:30 in bed te gaan liggen met die hitte, dat lukt dan echt niet. Dus was het 10:15?
2: Nou, dat vind ik laat.
0: Ja, het is inderdaad, voor ons op het begin is dat vrij laat. Maar ik vond het wel weer even lekker. Even een moment van ontspanning gisteravond.
2: Goed zo.
0: Ja, er is van alles bedacht op de hitte, hè. Want sommige mensen die hebben er echt last van. En dat begrijp ik ook wel. In Amsterdam hebben ze wat maatregelen genomen. Dus een paar plekken aangewezen waar je dan gewoon even kan onthitten.
2: Onthitten.
0: Even gewoon onthitten. Ja, bijvoorbeeld in de bibliotheek of de supermarkt. En buurtbewoners vinden dat helemaal fantastisch.
3: Ja, het is hier lekker, hoor. Zo erg heet is ook niet lekker, hoor. Ja,
2: nee,
0: ik wist helaas niet hoe de mevrouw heette. Dus we hebben nu, maar even hete mevrouw 1 genoemd.
2: Hete mevrouw 1.
0: Ik denk dat deze mevrouw dat wel heel leuk vindt. Dus misschien moeten we een fotootje maken, deze mevrouw opsporen. En zeggen van je was vanochtend bij NPO Radio 2, was je hete mevrouw 1.
2: Ik denk dat ze Kobe heet.
0: Ja. Maar goed, je verwacht natuurlijk naar hete mevrouw 1, hete mevrouw 2. Midden in de supermarkt. Er staan er ook tafels en stoelen en wat drinken voor de mensen. En hete mevrouw 2 die denkt, oh lekker.
3: Oh, dit is heerlijk. Ik kom helemaal bij. Voel ik me weer even mens.
0: Heerlijk toch. Het is prachtig. Mocht je nu al denken dat het gisteren warm was, donderdag en vrijdagnacht wordt de warmste nacht ooit in Nederland. Dat zeggen ze tenminste. Maar dat ligt eraan waar je ligt natuurlijk.
2: In welke hoek. De Telegraaf...
0: Van 180 graden, dat is natuurlijk
2: Dat is niet leuk.
0: Dat is niet lekker. Maar het ligt wel weer
2: als een soort gegrild kipje kom je uit je bed.
0: Ja, maar het ligt wel het lekker. Stoomzak.
2: Goed. De Telegraaf die schrijft vanochtend vies, vertraagd en verhit. En dan gaat het over het openbaar vervoer. Want het wordt gestaakt vandaag, dat zou je vast meegekregen. Tenminste, dat hoop ik dat je het meegekregen hebt als je met de trein moet vanochtend. Want al het openbaar vervoer ligt plat tot 8:00 vanochtend. Dus dat wordt de fiets, de auto of misschien iets later opstarten op lekker thuiswerken. Bij de Nederlandse spoorwegen starten ze de dienstregeling vanaf 8:00 vanochtend op. Maar dan rijden er wel minder treinen in verband met de hitte ook nog. Want dat komt er dan nog bij. Vooral dubbeldekkers hebben blijkbaar last ervan als het zo warm is. Want dan hebben ze sneller problemen met de airco.
0: Oh, oké.
2: Okay. Ja.
0: We gaan even luisteren naar iemand. En het is even de vraag wie het is. Het is niet Alfred van de Weetjes die net sushi heeft besteld. Die is altijd heel enthousiast als de bezorger thuis komt.
2: Die kende ik nog niet.
0: Nee, wist je dat niet? Die houden er ontzettend van. Die vindt dat echt lekker. Nee, dit is de Kuif Maghabi. De Kuif Maghabi. Net had last er al over in het nieuws van 6:00. Je kan de aap normaal gesproken vinden in Safari Park de Beekse Bergen. Maar die is ontsnapt. Normaal gesproken leeft het dier op een eiland in het park. Maar die heeft toch vermoedelijk de oversteek naar land gemaakt door te zwemmen. En het park dacht van, Maghabi die kan helemaal niet zwemmen. Maar de aap die is al meerdere keren gespot in de omgeving. Je kunt Beekse Bergen bellen als je hem ziet. Zelf vangen of benaderen, dat wordt afgeraden. Ik zal nog één keer de aap laten horen en dan begrijp je wel waarom. Het is toch dat je denkt, dat kan natuurlijk van... Ja, je krijgt hem ook niet te pakken, denk ik.
2: Nee. Maar dan moet je dus in het safaripark bellen als je hem ziet.
0: Ja, en dan zeg je, ik heb een aap gezien. En dan komen zij...
2: Belanghebbend nieuws uit de gemeente Zuidwest-Friesland, want daar zijn ze zout aan het strooien vanwege de hitte. Huh? Wat zeg je nou, Jeroen? Nou, strooizout koelt namelijk een klein beetje de weg. En dat is handig, want met hoge temperaturen kan dat asfalt zomaar smelten. Ja, dat is het gewoon wat het is. En dan blijft het aan de banden van je auto plakken. En dat zorgt dan voor schade. Nou, door dan even te strooien, plakt het niet aan je banden.
0: Super handig. Het is trouwens voor de strooiers wel even wennen ook. En ook voor de mensen die de strooiers tegenkomen. Die krijgen al gebaren, weet je wel.
2: Wat doe jij nou? Ja,
0: en of dan dat iemand dan voor de ruit gaat zitten met de middelvinger tegen het hoofd. Zo van, ben jij nou achterlijke gek zout aan het strooien? Maar dat is dus heel normaal. Ja. Dan weet je dat even. Dan heb je het toch maar even hier gehoord. Goedemorgen, 16 minuten over 6. Heel fijn dat je erbij bent. Een nieuwe dag ligt aan je voeten. Een warme dag. Een mooie dag, hoop ik. En beetje mooier maken door je startnummer te komen afhalen. Lekker liedje om je dag mee af te trappen. Wat zou je graag willen horen? Laat het ons maar weten. We gaan back down south met Kings.

0: dachten waarschijnlijk, ja, we gaan gewoon terug naar het zuiden als het hier in het noorden al zo heet is.
1: Ja.
0: Hè, kunnen we net zo goed in het zuiden blijven. Hoe is het onderweg?
1: Nou, dat zal ik je zeggen. Het is niet heel erg druk. En de werkzaamheden op de A27 en de A44, nou is de hele week al een vaste recept voor vertraging in die omgeving. En nu ook de A59. Van Os naar Den Bosch bij Rosmalen Oost is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanaf Os sta je nu in de file met een kwartier vertraging.
2: Deze week is On My Soul van Bruno Mars, NPO, Radio 2.

0: wat een fijne topsong van Bruno Mars.
1: On My Soul. Ja. Jouw startnummer.
0: Ja, je voelt het al aankomen dat het hele album op een gegeven moment topsong is geweest. Toch? Ja, die kant gaat het een beetje op. Ja, ja, is gewoon heel goed. Tessie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Hoe maak je het?
2: Ja, best goed. Een beetje oplettend op dit moment.
0: Ja, hoor je al iets of niet?
2: Nee, ik hoor gelukkig helemaal niks. Dankjewel dat je hebt laten horen hoe die klinkt.
0: Ja, want nu weet je waar je op moet letten. Want even voor het beeld, jij loopt dus in de buurt van Beekse Bergen.
2: Ja, ik wandel daar altijd 's ochtends in de bossen met mijn honden. Ja. En van de week dacht ik nog, nou je hoort eigenlijk nooit dat er een dier ontsnapt. En ik hoor het nieuws net en denk, oh.
0: Ja.
2: Dus ja, een aap ontsnapt.
0: Maar goed, het is geen tijger, het is geen leeuw, het is ook geen olifant. Dat is het goede nieuws, maar het is wel een kuifmangabi. En dan denk je van, ja, hoe klinkt die? Weet je wel, maar als je dan nu daar wandelt, hè, tussen de bomen door. En ja, het is natuurlijk heel rustig nu nog, hè. Je hoort wat vogeltjes fluiten, denk ik.
2: Ja, precies.
0: Ja. Hier en daar misschien een eekhoorntje wegsnellen of liggen die nog te slapen?
2: Ja, een konijntje dan weg.
0: Konijntjes. En dan ineens, weet je wel, komt achter die boom vandaan. En dan denk je toch, je schrikt toch wel even, denk ik dan.
2: Ja, best wel. En ik ga er gewoon vanuit dat hij lekker in de bomen blijft hangen, maar ja.
3: Dat hij niet ineens op je rug zit.
0: Dat zou ook wat zijn, ja.
2: Dat is wel in de categorie, jammer.
0: Ja, kun je hem gelijk terugbrengen. Ze hebben wel gezegd, probeer die niet zelf te vangen. Blijf links rijden. Probeer de aap met lichtflitsen te waarschuwen. maar je moet Beekse Bergen bellen en dan komen zij hem halen. In de hoop natuurlijk dat hij dan niet ondertussen alweer ergens anders heen is gerend.
2: Ja. Ik vermoed dat ik zelf heel hard de andere kant op ga als ik hem tegenkom.
0: Ja, dat snap ik. Maar wat een leuk verhaal. Laten we het dus ook van die kant bekijken. Hoe vaak maak je nou 's ochtends vroeg om 6:15 al zoiets avontuurlijks mee?
2: Nee, daarom. Dus ik dacht, nou, dat laat ik even weten.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. En je hebt er ook een toepasselijk plaatje bij.
2: Ja, Dance Monkey.
0: Ja, nou, die klinkt ook al een beetje als een kuif Mangabi, toch?
2: Het is
0: lekker springeren. Ik ga, ja, rustig nou. Ik ga voor je draaien. En laat even weten als je veilig thuis bent, hè?
2: Oké.
0: Doei, goeie dag vandaag.

0: Tessie vroeg hem aan als startnummer Tones and I en Dance Monkey. Goedemorgen, vandaag zonnig en heet tussen de 30 en 36 graden. En de verkeersinformatie is van Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de ochtendspits komt verder op gang. Er staan vooral files door de werkzaamheden aan de A27 en op de A44. Want door de afsluiting van de A44 is het extra druk op het alternatief, de A4 richting Amsterdam. We rijden langzaam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude met een half uur vertraging. En de afsluiting van de A27 van Breda naar Utrecht veroorzaakt file bij knooppunt Gorkum. De vertraging is ruim 10 minuten en je wordt vanaf daar omgeleid via de A15 en de A2.
0: Dankjewel. Het is 6:30, Carmen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Medewerkers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd. Tot 8:00 vanochtend rijden er geen treinen, trams en metro's. De OV-medewerkers zijn boos omdat het kabinet wil bezuinigen op de sociale zekerheid. Zo zegt de FNV.
3: Terwijl de potten heel vol zitten met geld. En dat is onrechtvaardig. Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd. Of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal. En dat raakt iedereen heel hard. En iedereen die denkt, ja, het zal mijn tijd wel duren, dat kan jou ook overkomen.
2: De staking duurt nog 1,5 uur dus. Maar ook daarna zullen er nog treinen uitvallen, zo denkt de NS. Omdat de dienstregeling dan moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En vanwege die hitte geldt vanaf 12:00 vanmiddag code oranje. Volgens het KNMI wordt het echt benauwd door een hoge temperatuur en een hoge luchtvochtigheid. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid die moeten uitkijken. Maar ook als je je vandaag zwaar gaat inspannen, dan moet je uitkijken, zo zegt het KNMI. Code oranje geldt voor het hele land, behalve voor Drenthe, Groningen en Friesland. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. En dat komt door Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, zo meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne er nog een belangrijke spoorbrug op. De Krim werd in 2014 ingenomen door Rusland en Oekraïne probeert het schiereiland nu te isoleren van Rusland. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan.
4: Portugal drukt. Nieuwe voorzet. Ronaldo, daar is het moment voor Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes, Ronaldo, Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
0: Ja, ja, ja, ja. Wel leuk voor hem, denk ik. Hè? Dat, ja. Dat streelt zijn ego natuurlijk.
2: Met al die... Ja, dat was hard nodig. Hij had heel veel kritiek gekregen, maar hij stond er dan gisteren dan toch met die 2 doelpunten. Uiteindelijk won Portugal ook met 5-0. Andere uitslagen van gisteravond en vannacht. Engeland tegen Ghana bleef 0-0. Kroatië boekte een belangrijke 1-0 overwinning op Panama. En Colombia tegen de Democratische Republiek Congo werd 1-0.
0: Ja, nu verwacht je het ook wel tegen Oezbekistan natuurlijk. Dat het niet heel...
2: Het is niet de sterkste tegenstander, maar je moet ze toch maar maken.
0: Ja, daarom. En de landen waarvan je de hoofdstad niet kent, die doen het over het algemeen best wel redelijk goed op het WK. Die zorgen toch voor wat... weerstand. Tenminste, ik weet niet, kennen jullie de hoofdstad van Oezbekistan?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Jij?
2: Nee. Nee, dat moeten we weer een
5: Alma-Ata.
0: Alma-Ata. Alfred van de Weetjes, die heeft het vast opgezocht, die weet alles.
5: Tashkent. Tashkent. Oh, dit wisten we. Dit wisten we, dat heb je vorige week ook.
0: Nee, dat was een ander land.
5: Dat was Tadzjikistan of
6: Kyrgyzstan.
0: Het loopt nu een beetje uit de hand. Tadzjikistan.
6: Nu bij aflevering.
0: Heb je het bijgehouden, Carmen?
2: 2018.
0: Ja, dat is een 2018.
2: Een magisch
0: jaar.
2: Ja, dat magische jaar, ja.
0: Het klinkt als gisteren, maar het is ook alweer 8 jaar geleden.
2: Dat bedoel ik. Nee, de tijd gaat hard ineens, hoor. Ja, het was een beetje de tijd van Rita Ora, zag ik. Kraantje Papi komt vaak voor. Ariana Grande is heel populair. En Busy. Dat heb ik een beetje zo gespot daarin.
0: Maar daar ga je niet voor kiezen, gokken.
2: Daar ga ik niet voor kiezen. Ik kies voor een prachtig duet van Lady Gaga en Bradley Cooper, Shallow.
0: Oh ja.
2: Uit die film A Star Is Born natuurlijk. En ja, wat vooral magistraal was, was dat ze hem live deden tijdens de Oscar-uitreiking van 2019. En dat optreden spatte werkelijk van het scherm. Die chemie tussen die twee, ja, dat...
0: Je gewoon bijna niet kan geloven dat ze niet echt verliefd zijn op elkaar.
2: Nee, dat gerucht ging ook meteen, dat optreden van zouden ze wat met elkaar hebben.
0: Dat kan niet anders,
2: spelen,
0: ja.
5: Dat kan je niet, precies, ja.
2: Maar het bleek toch dat ze geen romantische relatie hadden, maar zo zag het er inderdaad wel uit. Het is echt een schitterend nummer, dus ik voeg hem graag toe.
0: Ach, en dat mag natuurlijk.
2: Hoi.
0: Zeker nog heel graag.

0: lallend wakker, maar wel op een hele fijne manier. Dankzij Lady Gaga en Bradley Cooper. Shallow toegevoegd aan onze Na 2000 collectie hier door Carmen uit het jaar 2018. Wat wordt er vroeg aangebeld? Kun je even de deur open doen? Oh, dat is grappig. Kun je even vragen wie het is?
1: Hallo, wie bent u?

0: Dark Before the Dawn van Sondmieu. Daarvoor hadden we Steve Miller Band en The Joker.
1: Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
2: Het is het druk? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. 72 kilometer aan files, nu alles bij elkaar.
0: Wordt een beetje de Mart Smeets van de verkeersinformatie, mag ik dat zeggen?
2: Mag ik dat zeggen?
0: Nou, wordt het druk?
2: Ik probeer het een beetje te kijken van hoe kunnen we dit eventjes gezellig brengen. Het is hetzelfde verhaal als de hele week al. Hè. De A44 is dicht, daardoor drukt op de A4. De A27 is dicht, daardoor de A15 en de A2. En vanaf Den Bosch sta je nu ook in de file. Tot aan Kerkdriel met een kwartier vertraging.
0: Ik dacht wel, is het een complot, weet je wel? Na de bekendmaking van gisteren. Zorgen ze er nu voor dat ik gewoon ook de komende 4 weken niet naar mijn werk kan. Want bij ons is de A30 afgesloten, dus ik kom niet op de A1.
2: Die is wel lang dicht.
0: En die was ook tot 5 uur de A27 Utrecht richting Hilversum dicht.
2: Dan pak ik de trein en staken tot 8 uur.
3: Nou, goedemorgen Jan-Willem.
0: Ja, goedemorgen, ik ben blij dat ik er ben, Linda. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Jeroen.
2: Hallo Nicky.
3: Is er nog nieuws?
0: Zeker. Een oorverdovend record voor Jozef uit Canberra. Hij heeft de hardste schreeuw ooit op zijn naam staan. Het ging om het woord nou in het Engels, dus hou je vast.
4: Nou!
0: Ja. De geluidsmeter tikte de 122,4 decibel aan. Goed voor een nieuw wereldrecord. Moet je even bedenken, hè? Dat is hartstikke hard. 122,4 decibel. Kijk, hier hoor je bijvoorbeeld Rammstein.
2: Ja.
0: En een concert van Rammstein tikt dan de 103 tot 107 dB aan. Je hoort ze hier in Groningen.
2: Dus dat is minder hard?
0: Dit is minder hard dan je hardste schreeuw. Wow. Ja, ja. En dit is wel opgenomen in Maastricht, hè? Het concert in Groningen. Dat zijn de geluidsapparaties in Maastricht hadden van het concert van Rammstein in Groningen. Maar ja, dit is dus echt heel erg hard. En dan denk je van, nou, wat een handig talent. Daar kun je wat mee. Nou, weet je wat zijn beroep is?
2: Ik weet het niet.
0: Ja, de heel logisch. Stadsomroeper.
4: Oh. My lords, my ladies and gentlemen, welcome to Canberra.
0: Canberra. Hij doet dat in zijn vrije tijd als vrijwilliger. Geen betaalde baan. Daarnaast heeft hij die wel natuurlijk. Hij is schoonmaker van airco's. Wat natuurlijk in deze tijd ook heel lekker is.
2: Ja.
0: Maar ja, goed. Dat is natuurlijk... hij kan schreeuwen om loonsverhoging. Dat is natuurlijk... probeer dat maar eens te weigeren.
2: Misschien draag je loafers of bergschoenen of sandalen of slippers of gewoon gimpen. Of goed, verzin het maar. Pepijn Vemer uit Drenthe, die houdt er wel een hele bijzondere hobby qua schoeisel op na. Zelfgemaakte schoenen namelijk. Gebaseerd op een model uit de prehistorie, gemaakt van damhertleer. En die knutselt hij dan zelf in elkaar. En nu wandelt hij door de Drentse natuur met zijn oerschoenen, zo noemt hij dat dan. Het is een beetje alsof je op blote voeten loopt, vertelt

0: jullie aan onze vrienden van de RTV Drenthe. Maar of het nou echt, ja, stijlvol is?
1: Het is niet wat ik normaal draag. Maar het hoort er helemaal bij.
2: Ja, het hoort er helemaal bij. Hij maakt ze toch zelf weer tekst toch vrijwillig aan. Maar,
0: is ook zo, ja. Het is gewoon een soort hobby. En er zit een grote plooi op de voorkant van de schoenen. Maar gelukkig valt dat mensen niet meteen op.
1: De grap is dat, dat mensen niet vaak naar je schoenen kijken als je langs loopt. En pas als je erop wijst zien ze het. Mooi, hè?
3: Amai, ja.
1: Hey, dat is zelf gemaakt.
2: Dat is eigenlijk wel grappig, ja. Want ik denk dat je maar heel weinig naar de schoenen van mensen kijkt.
0: Ja.
2: Weet je nog dat jij dan tijdens de show 5 keer verkleedde? Alfred en ik het niet eens zagen. Dat is dan nog gewoon je kleding. Nee, Alfred zag het ook.
0: Alfred
2: niet.
0: Deed net of hij.
2: Die moest eerst nog even opzoeken.
0: Nee, maar dan let je al helemaal niet op de schoenen, inderdaad. Nou ja, goed. De schoenen zijn voor nu goedgekeurd. Maar de test in de regen, die moet nog komen. Zien wat er dan gebeurt.
2: In de Emmapolder in Groningen wordt onderzoek gedaan naar de komst van mogelijk 2 kerncentrales. Er wordt ook flink tegen geprotesteerd natuurlijk. En er is sowieso 1 probleem, want Rijksmonument en Poldermolen, de Goliath, grenst precies aan dat gebied. Molenaar Eda Wierenga, die moet er niet aan denken dat daar dan echt een kerncentrale komt. Want dat past gewoon niet bij zo'n molen, vindt ze. Maar ze denkt wel in oplossingen.
4: Het kan wel eens weten dat ze zeggen, nu gaan we die molen verplaatsen naar een ander steeg. Maar dat zou ik ook niet gebeuren.
0: Nee.
2: Dus het zou kunnen dat ze de molen verplaatsen naar een ander plekje, maar dat ziet ze ook niet gebeuren.
0: Nee.
2: Het kabinet gaat later dit jaar bekendmaken wat de definitieve keus wordt voor een locatie van die 2 kerncentrales. En of de molen daar dan voor moet wijken.
0: Ach. Ja. Zo verdwijnt beetje voor beetje verdwijnt alles wat mooi is.
2: Ja. Nou, dankjewel voor deze toevoeging. Ik had dat in principe niet willen missen. Ik zat mee te denken, van ze kunnen natuurlijk ook de molen gebruiken voor het opwekken van energie.
0: Van kernenergie.
2: Nee, goed. Nou, hier is Edel Ramazotti, samen met Tina Turner. Ik ga even koffie voor je halen.

0: voor het betere muziekgevoel. En als je dat dan samenvoegt, heb je gewoon een fantastisch nummer van bijna 5 minuten schoon aan de haak. Cosa della vita. Hey Carmen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ziet er leuk uit. Wat is het, een basketbalshirt?
1: Ja, dit is een oversized basketbalshirt.
0: Staat goed, dat is echt super hip.
1: Lekker luchtig.
0: Wat voor schoenen heb je aan? Want we hebben net gehoord dat we op schoenen moeten letten.
1: Bootschoenen in stappertjes. Goed gekeurd,
0: ja, ik heb ook instappertjes. Lekker, hè?
2: Het is zo grappig. Carmen is zo modieus. De schoenen, die kleur, ook het biesje in de schoenen kleurt bij het shirt.
1: Daar is over nagedacht.
2: Je hebt erover nagedacht, hè?
1: Wij zien dat gewoon weer.
2: Ja, natuurlijk. Nou,
0: dat woord lately zou ik bij het volgende compliment achterwege laten.
2: Nee.
0: Want dan zeg je dus impliciet van...
1: vroeger. Vroeger eigenlijk niet.
0: Ja. Want het is een beetje van, wat zie je er tegenwoordig goed uit? En dan denk je, zag ik dat, snap je?
1: Ik had dat nog niet eens door.
0: We zijn toch onder elkaar en het wordt verder niet uitgezonden. Dus zometeen het nieuws van 7 uur. Goedemorgen.
1: Ja, het is waar dit over gaat.
3: Oh, dit is hem, de oudste. 36 jaar alweer.
1: Dat was hem.
2: De oudste 36 jaar alweer.
1: Ja, waar gaat dit over?
0: Dus dit gaat over dingen of mensen die niet zo oud worden normaal gesproken.
2: Nee, dit is iemand die een dierenverzorger in de Beekse Bergen. En die laat zijn aapjes zien.
0: Oh, deze persoon is heel lang bij de zaak. Kijk, die liet zijn contract zien. 36 jaar.
1: Al 36 jaar. Ja, kunnen we van jullie niet meer zeggen.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Maar het is niet goed, begrijp ik. Ik ga wel even koffie halen. Doe maar even wat giftigs in.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Harder dan ik hebben kan. Dans aan zee. Omarm en zoute landen. Zing mee met de Bluff Hits en laat je verrassen door alle muzikale vrienden. Bij Bluff en Vrienden in Ahoy.
5: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
6: Bluff en Vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, zonneplan.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost, autotaalglas.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
12: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig, dan is Laplace je place to be.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
4: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven, in no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud, met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
3: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Het is 7 uur op woensdagochtend met het NPO Radio 2 en NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Het aantal ontvoeringen van kinderen neemt toe. Het afgelopen jaar zijn er 270 kinderen door een van hun ouders meegenomen. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
8: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
7: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder, zo blijkt uit de cijfers. En de meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. Het openbaar vervoer ligt tot 8 uur vanochtend vrijwel plat door een staking van de vakbonden. Treinen, trams en metro's en ook sommige bussen staan stil. En met die actie wordt geprotesteerd tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Teleurstelling bij Engeland na de 0-0 op het WK gisteravond tegen Ghana. De Engelse topspits Harry Kane kreeg wel een paar kansen, maar die gingen er niet in.
9: Rice, Kane. Kane voor de eerste keer. Schot naast. Zie hoe de twee verdedigers zich in de baan van het schot werpen. Kane, eerste doelpoging. Voorzet, O'Reilly tegen de lat. En Kane jaagt hem over.
7: In de pool staan Engeland en Ghana allebei op 4 punten. Portugal wist gisteravond wel te winnen door 2 goals van Ronaldo. Het werd 5-0 tegen Oezbekistan. Verder won Kroatië met 1-0 van Panama. En Colombia versloeg de Democratische Republiek Congo met 1-0. Een echtpaar in Meerlo vangt paarden op die al een dagje ouder zijn. Zeg maar een bejaardenhuis voor paarden.
10: Dus hier staan alle oude paarden die gewoon eigenlijk extra zorg nodig hebben.
11: En om te zien dat ze bij ons ook gewoon hartstikke goed hebben en oud worden.
10: Hoe ouder ze worden, hoe meer, net zoals in de echt oude mensen, hoe meer last ze hebben van de hitte. Dus echt op het heetst van de dag gaan ze strakjes weer naar binnen. En dan gaan ze vanavond weer lekker lang naar buiten.
11: Sommige paarden komen wel eens bij ons binnen dat ik denk, nou, die die hebben wel echt even wat zorg en aandacht nodig. En die zie je hier gewoon opbloeien, dat is mooi.
10: Oh, dit is hem, de oudste. 36 jaar alweer.
12: Ach,
11: joh.
7: Ja, en ik begreep, 36 jaar, als je dat dan omrekent naar mensenjaar, is dat vergelijkbaar met iemand van boven de 80. Dus dat is echt een oudje. Ja, vroeger werd er vaak afscheid genomen als een paard niet meer kon werken, maar tegenwoordig kiezen steeds meer eigenaren ervoor om een paard een mooie oude dag te gunnen.
12: Dat is een mooi soort paardenclub. Voor bejaarde paarden, ja.
7: Zo is het. Het weer, ja, een zonovergoten dag vandaag en snikheet 30 tot 35 graden. Morgen dan wordt het zelfs nog warmer, dan misschien wel eens 37 graden.
6: En de verkeersinformatie is van Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Ja, de ochtendspits komt verder op gang. Het is niet drukker dan gebruikelijk op woensdag. Er staan vooral files door de werkzaamheden aan de A27 en de A44. Beide wegen zijn voorlopig nog dicht. En dat merk je op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam over een flinke afstand. Tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude. Daar ben je bijna 3 kwartier langer onderweg. Op de A27 van Breda naar Gorkum. Daar sta je stil voor de afsluiting bij knooppunt Gorkum vanaf Nieuwendijk. Vertraging valt overigens wel mee, 10 minuten. En vanaf Gorkum word je omgeleid via knooppunt Deel over de A15 en de A2.
12: Dankjewel. Zometeen gaat hij rollen.
14: Een dobbelsteen.
12: Met plek voor 6 verzoekjes en die van jou mag erbij. Als je denkt, nou jongens, ik weet wel een lekkere. Een lekker zomers plaatje. Een lekkere zwoele. Bijvoorbeeld Barry White. Never, never, never gonna give you up. Of iets anders.
14: Of een lekkere discoplaats. Keep the fire burning lijkt me ook wel weer zo. Ja. Gwen McRae.
15: Ja, over Fire. Arcade Fire en Everything Now.
12: Dat is ook leuk.
15: Heel leuk.
14: Maar
15: is zo leuk, die moet er gewoon eigenlijk op.
12: Of iets anders, dat mag natuurlijk ook. We hebben plek voor 6 nummers. En dat is ja, best wel wat. Dus laat maar weten via de app. Tot zo.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
18: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
21: Mart, wat ga je doen?
22: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
23: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
24: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
23: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
25: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
26: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
27: Begon jouw dag met ruitschade?
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
30: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
31: Kan het ook sneller?
30: Ondernemers pakken meteen door...
31: Ik voel dat doorpakken niet.
30: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
31: Sneller!
29: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
32: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten.

0: ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Vanaf morgenmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertessie. Jan Willem start op.
3: BNN Vara. Zomer op je radio. NPO Radio 2.
4: Goedemorgen.

ben helemaal in mijn sas. Wat een lekker nummer is dit, hè? Och, och, och. Ja. Ecuador. Goedemorgen. Ik kan heel kort zijn over het weerbericht vandaag. Het wordt zonnig en heet. De temperatuur tussen de 30 en 36 graden vandaag. Je

0: ochtendshow van 24 juni. Vanaf 12 uur is het code oranje. Misschien denk jij, hè? Maar bij mij in de straat is het eigenlijk al sinds afgelopen zaterdag. Sinds de wedstrijd Nederland 2 de code oranje. Het heeft te maken met het feit dat het dus warm, heter, heet wordt. En dat merk je aan heel veel dingen. Aan alles, zou Jeroen zeggen. Op veel scholen gaat vandaag het rooprooster in. In Groningen, in Aduard, zouden vandaag eigenlijk de draverijen zijn. Maar die gaan niet door.
1: Die paarden moeten niet een beetje hardlopen. Nee, die moeten een topprestatie leveren. En dat met 35 graden. Nou ja, dat is natuurlijk veel te, dat is natuurlijk veel te heet. Nee, dus dan moet je een prioriteit stellen. En dan is het dier en mens gaan voor.
0: Zo is het ook. Dus dan kun je dat niet maken, die draverijen.
2: Nee,
0: dat is,
2: nee,
0: dat is gewoon goed dat het afgelast is. En het is woensdag, dat betekent maar één ding. We gaan straks bellen met een mystery guest. Aan de hand van 5 liedjes moeten we dan de identiteit van deze persoon zien te ontrafelen. En de grote vraag is natuurlijk, wie is het en wat is het eerste liedje?
2: Ik heb het hier voor mijn neus en het is een, het is weer een leuke keuze. Onze nieuwe BFF, Samuel Welten, en Echte Liefde is te koop.
0: Zou hij nog onze BFF zijn? Want hij was ooit zelf mystery guest en dat was hartstikke leuk. Maar daarna hebben we hem natuurlijk niet meer gesproken.
2: Nee, maar dat maakt toch niet uit. Ed Sheeran is toch ook onze BFF?
0: Ja, maar die
2: en daarmee Elton John ook.
0: Die hebben we vaker gesproken natuurlijk.
2: Ja,
0: oké. Hoe gaat het?

0: Ja, welke persoon zou dit liedje hebben gekozen? Dat is even de vraag. Nou, over nu krijgen we de andere vier liedjes. En dan weten we meer als jij al denkt van... nou, ik weet het eigenlijk nu al. Laat het ons weten via de app.
1: Even een dienstmededeling, hallo. Ja, tot zometeen 8 uur rijden er geen treinen, bussen, metro's en trams... voor het geval je dat nog niet in de gaten had. De vakbonden FNV en CNV voeren actie tegen het kabinetsbeleid. En Henry Jansen, die is van de FNV. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het gaat dus om een politieke staking, hè?
2: Klopt.
0: En wat betekent dat dan?
2: Nou, het minderheidskabinet heeft het onzalige plan bedacht... om sociale zaken met 6,8 miljard euro te korten, te bezuinigen. En dat willen ze doen door de WW te verslechteren en de WIA te verslechteren... en de AOW-leeftijd eventueel te verouderen. En dat is voor onze leden een no-go. En wij staken dus nu nog tot 8 uur 's ochtends in het hele openbaar vervoer.
0: Ja,
2: en als deze plannen niet van tafel gaan, staken we na de zomer eventueel nog 24 uur.
0: Kijk, deze maatregelen zijn generieke maatregelen. Die gelden voor alle branches, deze bezuinigingen. Nu is vandaag de staking bij het openbaar vervoer. Waarom wordt dan juist in het openbaar vervoer gestaakt? Want je zou kunnen zeggen, nou, organiseer iets op het Malieveld... en laat de reizigers met rust.
2: We hebben gebruik gemaakt van de hindermacht. En zo wordt er ook op Schiphol is er gestaakt. De schoonmakers staken, ASML wordt gestaakt. VDA wordt er gestaakt. En ook het openbaar vervoer. En waarom het openbaar vervoer? Omdat dat nog echt een ouderwets vakbondsbolwerk is. Ontzettend veel leden. En die leden hebben tegen ons gezegd, wij gaan dit niet pikken. Dat hebben ze in maart al gezegd.
0: Ja, en als er genoeg leden meedoen, ja, dan weet je eigenlijk zeker dat er genoeg hinder is. Want dan kan eigenlijk het openbaar vervoer niet functioneren. Met andere woorden, dan ligt het plat tot 8 uur.
2: Ja, klopt. En dat doen we dus niet alleen voor het OV-personeel en met het OV-personeel. Maar dat doen we ook voor de reizigers. Want die hebben ook het probleem straks als ze in amper een WW recht opbouwen of WIA recht opbouwen. Waardoor je echt totaal onzeker wordt als je ziek wordt en uitvalt of in de WW terechtkomt. Dat je, of je nog überhaupt je hypotheek of je huur kan betalen.
0: Ja, en dat is natuurlijk iets waar veel mensen mee te maken hebben. Hebben jullie al iets van een voet of een kleine teen tussen de deur bij het kabinet? Of denk je van, nou ja, het zit er eigenlijk wel aan te komen dat we straks gewoon een hele dag de boel plat moeten leggen?
2: Ja, ik hoop dat vandaag een duidelijk signaal is, een schot voor de boeg is. Maar wat mij vreselijk boos maakt is dat de minister Verbrief zei... ja, ik ken de polder goed, laat ze maar een keer staken, dan komen ze wel aan tafel. Dat is een misvatting. Heel simpel, het kabinet en met name de VVD zeggen... als die 6,8 miljard euro omgebogen wordt, dan moet dat ook bij sociale zaken vandaan komen. Nou, dat gaat hem gewoon niet worden. Dat gaan we niet accepteren, sociale zaken... Dat gaat om geld wat van ons is, premies, WW-premie, WIA-premie. Van de arbeider of de studenten die nog moeten gaan werken... die helemaal geen zekerheden overhouden. Wij gaan dat echt niet accepteren en dan gaan we door.
0: Ja, omdat het juist ook de mensen raakt natuurlijk... die het al minder breed hebben ten opzichte van het gemiddelde.
2: Zo is dat.
1: Heel even duidelijk, want ik wil natuurlijk ook even weten... als ik met mijn treintje moet zometeen, hoe gaat dat verder? Want tot 8 uur rijdt er helemaal niks en daarna...
2: Daarna wordt de dienstregeling weer opgestart. Ik schat zelf in, 8 uur gaan de stakers weer aan het werk. Tot de eerste treinen van het station is ongeveer 8:50. Dat is een inschatting van mij, zullen gaan vertrekken. En als NS het idee heeft gehad om de eerste treinen eerder te laten vertrekken... dan gaat het een chaos worden in Nederland. Want dan reizen er niks meer op tijd.
0: Ja, dat zullen ze dus waarschijnlijk ook niet doen. NS adviseert volgens mij om dan kort voordat je wil vertrekken... de app te checken om te kijken of je trein rijdt... en of er sprake is van vertraging.
2: En dat geldt ook voor de stadsvervoerders Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. En dat geldt ook voor alle streekvervoerders in de hele regio van Nederland.
0: Henry Jansen van FNV, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Hoe is verder onderweg, Jeroen?
1: Hoe is verder onderweg? Nou, niet heel erg druk. Wel natuurlijk die afsluitingen die ervoor zorgen dat veel mensen aan het omrijden zijn. De meeste vertraging heb je nu bijvoorbeeld op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Eigenlijk op het hele stuk vanaf het knooppunt Ippenburg tot aan het knooppunt Burgerveen. Nu 3 kwartier extra reistijd.
3: Jan Willem, start op.

0: Ja, na zo'n warme nacht op zo'n hete ochtend is het lekker loom opstarten vandaag. Op NPO Radio 2, It's So Easy, Olivia Dean en The Hospital Name van America.
1: De dobbelsteen.
0: Je mag ons bellen. Als je denkt, nou jongens, even de pit erin, even de beuk erin. Wat gitaren, wat disco, een beetje dance. Alles mag, hè. Op de dobbelsteen 0800-1122. Smedia heeft ons geappt. Jongens, ik weet niet of jullie het in de gaten hebben, maar het wordt een zomerse dag vandaag. Dus graag Blauwe Dag van Suzanne en Freek op de dobbelsteen. Op 1 is mee.
2: 2 is Roy, goedemorgen. Ik heb enorm zin in Fatalist met God as a DJ. Wakker worden in de auto. Groetjes Roy uit Veldhoven.
0: Dan is plekje 3 voor Martine vandaag. Goedemorgen, Jeroen en Carmen en de rest. Voor de dobbelsteen heel graag Sitting on the Dock of the Bay van Otis Redding. Die vind ik passen bij de temperatuur. Ik mis alleen nog een dock en een bay. En nou ja, goed. Daar kunnen wij voor zorgen als we 3 gooien, Martine. Fijne uitzending, vrolijke groet van Martine.
2: 4 is Bob, goedemorgen. Team Jan-Willem start op voor mijn voorstel voor de dobbelsteen. Splitsing met wind en zeilen, voor mij echt een zomerclassic. Fijne dag. Groeten van Bob.
0: Plekje 5, goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Sylvia.
0: Hey Sylvia, je bent natuurlijk meer dan een nummertje, maar je krijgt van ons de high five.
3: Oh, die geef ik terug.
0: Nou,
3: dank
0: je wel en een kus op je voorhoofd.
3: Oh, bedankt. Altijd fijn.
0: Wat mag er op 5?
3: Alizé met Marlolita.
0: Weet jij waar ze over zingt?
3: Ja, dat weet ik, ja.
0: Maar je wilt het niet vertellen?
3: Nee, ik ga het niet vertellen.
0: Omdat de kinderen mee luisteren?
3: Precies, er luisteren misschien kinderen zo, en zo, ja.
0: Ik heb het nooit begrepen, mijn Frans is niet zo best, dus...
3: Nee, de mijne is wat weggezakt, een beetje roestig
0: dat
3: ook.
0: Maar je bent de inhoud van het liedje, heb je er nog wel... Dat staat
3: ja, dat heb ik vroeger wel eens opgezocht, ja.
0: Oh, ja. Ja, sommige dingen kun je misschien ook maar beter niet weten, toch?
2: Waar gaat het over? Gaat het over een hoertje?
0: Sorry?
3: Ja.
2: Ja.
3: Toch?
0: Ja, ja. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja. Ik weet niet, dan
3: praat
0: ik
3: wel.
0: Ja. Maar daar kun je toch gewoon over praten, Sylvia?
2: Vind ik wel.
0: Ja, dat denk ik ook.
3: Ja, dat is ook wel zo eigenlijk. Nou, vooruit.
0: Als we 5 gooien, dan komt hij op de radio.
3: Super, dank jullie
0: nou,
3: wel.
0: Het is alle kanten heet, dus dat is wel op zich zitten we daarmee helemaal goed, Sylvia.
3: Ja, precies. Nou, daarom erg toepasselijk. Ja. En het lijkt op Zuid-Frankrijk hier, hè.
0: Nee, zo is het, ja. En je voelt gewoon alsof je op de Route du Soleil rijdt.
3: Ja. Heerlijk.
0: Sylvia, wij gaan afronden. Ligt niet in jou, maar dat is omdat ik plekje 6 ook al heb hangen.
3: Ja,
0: doeg.
3: Doei.
2: Doei.
0: Nummer 6, goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Rudolf.
0: Hey Rudolf, ben je blij met plek 6?
4: Ik ben blij met plek 6, want je gooit vaker 6, toch?
0: Ja, wij gooien vaker 6. Ja, kijk, je kan iedere dag 6 gooien, maar volgens mij is het al eventjes niet meer gebeurd, dus wie zal het zeggen?
4: Precies.
0: Wat mag erop? Ga je voor de gitaren?
4: Ja, graag. Kijk. Ik wou Rush... Met The Trees.
0: Dat bedoel ik. Ik was ook alweer aan een gitaartje toe. The Trees, hè?
2: Oh, The Trees. Ja. Oké, ja.
0: Van Rush.
2: Ja.
0: Rudolf, dankjewel voor het bellen.
4: Ja.
0: Ik ga nu gooien.
4: Okay.
0: Mooie dag vandaag, hè?
4: Oké, dankjewel. Yo, dankjewel jullie ook. Hoi.
0: En, lekker veel drinken, hè?
2: Wow.
4: Ja, kan gebeuren.
0: Ja, mooi.
2: Ja.
0: Wat is het
2: Hij
0: geworden?
2: Hij is bij Alfred onder zijn stoel.
0: Gevallen. Alfred onder zijn stoel. Alfred, wat is het geworden?
5: Nummer 5.
2: 5.
0: Oh, dat is... Sylvia, ben je er nog?
3: Ik ben hem ook.
0: Hé, hey, het is je gelukt. Hey. Ja, gefeliciteerd. Hey Rudolf, bedankt voor het bellen.
4: Yo,
0: volgende keer beter. Hoi.
4: Hoi.
0: Nou, ga nu wel extra goed luisteren, Sylvia.
3: Sorry?
0: Ik ga extra goed luisteren.
3: Ja, ik ook. Ja, toch nog maar een keer.
0: Ik denk dat ik er nog steeds niks van begrijp. Mooie dag vandaag.

0: Anita van Alizé. Goedemorgen, zonnig en heet vandaag tussen de 30 en 36 graden. En waar het vast staat, hoor je van Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, de meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De ochtendspits verloopt verder heel normaal voor de woensdag, dus niet al te druk. De afsluitingen van de A27 en de A44 veroorzaken het meeste oponthoud. Nou, we zien wel een paar echt opvallende files. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum nu 3 kwartier vertraging in 7 kilometer stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A15 vanuit Europoort. Daar is een auto uitgebrand bij Rotterdam-Schaarloos op de parallelbaan. De vertraging daar is dik een half uur. Dus je kunt het beste gebruik maken van de hoofdrijbaan rijden zo langs. Op de A4 richting Amsterdam. Daar zien we extra vertraging door de afsluiting van de A44 vanwege werkzaamheden. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude ben je zo'n 3 kwartier langer onderweg. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Ja, dan zien we eigenlijk het gevolg van de afsluiting van de A27 bij knooppunt Gorkum. Daar is het extra druk tussen Rosmalen en Waardenburg. Nu een half uur vertraging.
0: Bijna, dankjewel. Dat het nieuws van 7:30. Carmen is aangeschoven. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Veel mensen denken er niet over na wat er met je sociale media gebeurt als je overlijdt. Tegenwoordig leef je voor een groot deel online, maar na je dood kan het pijnlijk zijn als je profiel nog doorleeft. Of als nabestaanden bijvoorbeeld niet bij je bitcoins kunnen. En dat kan volgens Pro leiden tot schrijnende situaties.
3: Verschrikkelijk dat mensen erover na moeten denken. Moeten we dan eigenlijk van een dood iemand nog de vingerafdruk gaan gebruiken om toegang tot een telefoon te organiseren? Ja, dat zijn allemaal verschrikkelijke dingen waarvan je helemaal niet wil dat nabestaanden daarmee bezig zijn. Want die willen gewoon ja, rouwen en vooral de tijd hebben om ook verdriet te kunnen verwerken. En niet deze rompslomp.
2: En Pro wil daarom dat de overheid met een campagne komt om mensen op te roepen dit nu allemaal te regelen.
0: Ja, je staat er te weinig bij stil, maar het hoort zo bij het leven dat je dan inderdaad dit soort dingen wellicht vergeet.
4: En wat zei, dan moet u dan een soort documentje met alle wachtwoorden of
2: ja,
4: zo?
2: Dat
4: of,
2: dus. Ja, zorgen dat je nabestaanden erin kunnen.
0: Oh ja.
2: En dit allemaal kunnen regelen, zodat ze niet, nou ja, wat je net hoorde, misschien nog denken om een duimafdruk of een vingerafdruk er nog.
0: Je gaat social media wel vaak over liken, maar.
2: Ja, dat gaat wel heel ver, toch? Nog zeker een half uur rijden er geen treinen, trams en metro's. Ook sommige bussen staan stil. Met de staking van de vakbonden wordt geprotesteerd tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De meeste mensen zijn op de hoogte van de staking, maar toch had verslaggever Mark Hamer nog iemand gevonden die van niks wist.
5: Tussen 4 en 8 wordt er gestaakt.
6: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
5: Je had het niet gehoord?
6: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
5: Nee. Ja, wat nu? Ja.
6: Geen idee nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis. Ja. Als dat zo is.
4: Ik zou eens beginnen met een bakje koffie.
2: Ja, dat is altijd een goed idee.
0: En dan een plan B. Ja,
2: ja, na 8 uur dan wordt die dienstregeling weer opgestart. Maar dan zal het ook nog even duren voordat alles weer rijdt. En ook dan houdt de NS nog rekening met uitval.
0: Had in ieder geval nog wel een fiets als alternatief, dat scheelt.
2: Ja, hij kan altijd nog terugfietsen. Harde kritiek gisteren vanuit de Kamer op minister Karremans. Er is heel veel achterstallig onderhoud aan wegen, spoorwegen, sluizen en dijken. Er is eigenlijk 80 miljard nodig om dit allemaal op orde te brengen, maar dat geld is er niet. En de Tweede Kamer maakt zich zorgen.
7: 130 kilometer aan weg krijgt geen opknapbeurt. En 104 kilometer vangrail wordt niet hersteld of vervangen.
8: Hoe is dit mogelijk in een van de meest welvarende landen ter wereld? Veiligheid moet voorop staan. Noodzakelijk onderhoud en renovatie mogen niet uitgesteld worden.
9: Heeft de ingestorte brug in Genua kabinet en coalitie niet genoeg gewaarschuwd?
2: Karremans deed in het debat geen beloftes en zegt in de zomer een lijst te maken van zaken die voorrang moeten krijgen. En in Brabant zijn ze nog steeds op zoek naar een ontsnapte aap uit het safaripark Beekse Bergen. Het gaat om een mannelijke kuif, Mangabi. Hij is afgelopen weekend zwemmend een gracht overgestoken. Iets waarvan de dierentuin niet wist dat de aap dat kon. Kuif Mangabi-apen zijn niet gevaarlijk voor mens of huisdieren, maar wie hem ziet, Beekse Bergen raadt het af om zelf op die aap af te stappen en het dier te vangen.
0: Komen jij?
10: Jij
0: door. Lelijke app. Algemeen Dagblad.
4: Nee, ik heb de Volkskrant hier. Oh. Zag je niet aan mijn luxe brilletje?
0: Ja, nu je het zegt.
4: Ja, mijn luxe brilletje. Starry, starry pool.
2: Hè?
4: Dat is de kop.
0: Dat is Vincent. En, gaat het over Van Gogh?
2: Vincent van Poel.
4: Vincent van Poel. Ja, het gaat over Vincent van Gogh. Eigenlijk wel een beetje met een zijspoortje, maar het volgende is het verhaal. We zien eigenlijk een luchtfoto, een foto van rechts boven een zwembad genomen. Dat zwembad is in Chengdu. Dat is de hoofdstad van de Chinese provincie Sichuan. die je zou kunnen kennen van de panda's en de gepeperde keuken. En daar hebben ze een attractie bij, want de Infinity Pool in het Yangjiang Park, die heeft een mozaïekvloer. Als je er zeg maar van de bovenkant opkijkt, dan denk je, wat is het voor een beetje troebel water? Ze drijven er algen in of zo? Nee. Wat ze gedaan hebben, is dat ze eigenlijk patronen uit het schilderij De Sterrennacht van Vincent van Gogh hebben nagedaan. Het is hartstikke mooi gedaan. Het advies op sociale media is om er vooral rond zonsondergang te gaan zwemmen. Nou, laten we dat maar doen dan.
0: Nou, ik heb het idee dat we het net niet gaan redden.

0: tussen Douwe, Bob en Sera en Could Have Been Us.
1: Nieuwe muziek op Rob Beens Radar.
2: Engelse zangeres komt uit Manchester. Misschien wel een van de muziekhoofdsteden van Engeland. Ja, je kan
3: het Liverpool van Engeland eigenlijk.
2: Je kan maar één muziekhoofdstad hebben. Maar ik durf inderdaad, omdat er ook Liverpool bestaat, Manchester niet de muziekhoofdstad te noemen. Terwijl het natuurlijk wel, ja.
3: Nou, het is wel een cultureel bruisend hart in Groot-Brittannië.
2: Ja, ook een beetje wat Seattle is in de Verenigde Staten. Maar goed, daar wil ik helemaal niet naartoe. We gaan daar naar een dame.
3: Tilburg van Engeland.
2: Ja. Ze heeft in het voorprogramma gestaan voor grootheden. En dan heb ik het over Gregory Porter, Gladys Knight, Lionel Richie. Die kwam ook nog even zeggen. Jamie Cullum is ook een van haar fans. Mag ik een piano alsjeblieft? Denk je al van over wie gaat het?
3: Over wie gaat het?
2: Nou, leuk. De vraag ga ik het even zeggen. Mika Miller, heb je er wel eens van gehoord?

0: Natalie Cole en This Will Be.
1: Ja.
0: Ja. Reinier, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hi. Heb je er zin in?
2: Ja, zeker.
0: Nou, ik ook. Dit is er weer zo eentje waarvan ik denk van ja, dan krijg ik straks heel veel appjes van draai ze alle vijf maar als je moet gaan kiezen.
2: Nou, dat hoop ik ook.
3: Wat ga je doen? Ja, waar ga jij mee spelen?
0: Wat denk je als ik zo enthousiast ben, Jeroen? Dat is misschien wel
3: gitaar,
0: leuk.
3: Gitaar,
0: gitaar. Oh ja, gitaar, zo denk je, ja.
3: Dat klinkt als een centrifuge.
0: Nou, Randy, waar ga je mee spelen?
2: Ik word altijd heel enthousiast van de gitaar uit de jaren 90.
3: Ja.
2: Ik heb alternatieve jaren 90 gekozen.
3: Oh. Over Seattle gesproken.
0: Ja, dat viel natuurlijk al even. Ja, die kans is groot dat we daar ook even heen gaan. Maar ja, misschien ook niet, want het was natuurlijk wel het decennium voor deze muziek.
2: Ja, 100%, zeker weten.
0: Reinier, dat bedoel ik. Ik heb er vijf voor je. Als jij denkt, kom maar door, dan gaan we beginnen.
2: Ja, is goed, kom maar door.
0: Top,
4: ronde 1.
0: Vijf intro's, ze worden steeds 2 seconden korter. De eerste is 10 seconden, komt hij aan. Heel veel succes.
2: Ja, dankjewel.

0: Ja, dat is Iels. Novocaine for the Soul.
1: Novocaine for the Soul van Iels is gronde.
2: Ik vind dit heel knap, Reinier, want ik zou bijna denken, dit klinkt bijna als een Motown-plaatje zoals die begint.
0: Ja, dat klopt. Er zit ook heel veel funk en zo in. Ja.
1: Ja, en dat is dus precies Novocaine voor de ziel.
0: Ja,
1: precies. Ja, het is alternative jaren 90 waar je mee speelt. Er gaan 2 seconden vanaf. 8 seconden op jouw teken.
0: Ja, kom maar door. Pumpkins,
1: ja.
0: Ja.
3: Pumpkins.
0: Oh, kijk, het zijn spanning, hè, zijn dit.
1: Ja, dat snap ik. En het wordt wel gezongen. Het vrij snel eigenlijk al ook, volgens mij.
0: Ja, het is niet Tonight.
1: Nee.
0: Oh, jongens.
1: Smashing Pumpkins heb je in ieder geval. Ja, dan zoek je het in de goede hoek.
0: Ja, precies. En nou,
1: de titel nog, hè?
0: Even de titel nog. Smashing Pumpkins.
1: Er zijn ongetwijfeld mensen die het nu heel hard naar de radio schreeuwen.
0: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Oh, dat is echt de zenuwen. Ik zit gewoon hier een beetje te trillen. Hè?
1: Ja, ach man, ik heb een blackout.
0: Ja, een beetje wel, want ik ken echt alles van Smashing Pumpkins. Ik heb het ook zelfs gespeeld op de gitaar.
1: Oké. Ja, je moet nu iets gaan roepen of gaan kiezen om de mokstuk te gooien. Dan krijg je hem nog een keer, wat je natuurlijk niet wil, dat snap ik. Maar
0: nee,
2: zoveel hitjes hadden ze toch ook niet?
1: Nee, echt? Nee.
0: Nee, precies. Dus je hebt... even kijken hoor. Ja. 9 nog? Nee, dat is hem ook niet.
2: Ah.
1: Ik wil nu iets horen. Of gaan we de mokstuk gooien?
0: Die mok.
1: Ja, daar. Oké, we doen net alsof dit niet gebeurd is. Komt hij nog een keertje, Reinier? Zet hem op, hè?
0: Ja.

0: Of ze is in Doornroosje, dat is in oktober. Nijmegen. Ja, in de Paarse Zaal, dan zeg ik het maar. Oh. Dat je wel de goede zaal hebt.
1: Dat je niet daar staat, ik de rode zaal staat nu, joh. Ik heb niks meegekregen.
0: Nee. Moet er in de Paarse Zaal zijn. Mika Miller dus.
2: Jan Willem, start op. Intro rally.
0: Lekker luchtig ochtendbriesje.
1: Heerlijk.

0: Oh, jongens.
1: Ja, die zit echt ergens in een zwart gat.
0: Die zit echt ergens in een zwart gat, ja. Dat is echt zo zonde.
1: Ja, dat is echt, echt jammer.
0: Oh, ik heb, weet je wat de grap is? Ik heb het nog een beetje zitten oefenen, ook nog met mijn kinderen en zo. Ja. En dit nummer is ook voorbij gekomen. Is Today?
1: Nee. Je zat al een beetje in reservetijd.
2: Een beetje?
1: Nee, ja, goed. Ik vind het altijd zo lullig als je voelt van iemand weet het, maar je komt er niet op.
2: Ik ga even onder de tafel zitten voor deze die nu komt.
1: Disarm.
0: Disarm, natuurlijk.
1: Ja, van Smashing Pumpkins. Nou, 6 seconden, Reinier. Was deze geweest?
0: Oké, nou, kom maar door. Ja,
1: nu blijf je erin hangen. Dat gebeurt vaker, hoor. Erase and Rewind van de Cardigans.
2: Ja.
1: Dat zou toch wat zijn, zeg, bij Alternative 90s. 4 seconden was deze.
0: Ja, dat is Just a Girl.
1: Ja, en 5 seconden, of zeg ik ronde 5, 2 seconden. En nu ga ik ook al, want ik ben ook helemaal van de legman. 2 seconden was deze.
0: Ja, dat is makkelijk. Dat is Glycerine.
2: Ach, houd toch op, Reinier.
1: Zit er iets bij waar je blij van wordt? Bijvoorbeeld die Novocaine voor de Soul of iets anders? Dat je zegt, van, nou, dat vind ik toch wel een lekker troostnummer.
0: Ja, doe maar Iels. Heerlijk.
1: Ja, Iels, ga ik voor je draaien. Hoeveel kinderen moet je zometeen teleurstellen? Dat het oefenen eigenlijk voor niks was?
0: Ja, met 2 kinderen.
1: Dan doen we er 3, denk ik, Jeroen.
2: 8.
1: Oh ja. Jeroen?
2: Er komen 3 sneutels. Het is Baalre, maar hij komt naar Baalre. Die sneutelhanger keer 3. Ja.
0: Nou, geweldig. Hartstikke leuk.
1: Bedankt voor het meedoen, Reinier. Iedereen heeft gehoord dat het erin zit. Het kwam er vandaag helaas niet uit. Niet te lang mokken, hè?
0: Nee hoor.
1: Mooi. Goeiedag. Hoi.
0: Maak een mooie dag van.
3: Life is hard. And so am I. You better give me something. So I don't die.

0: Eels en Novocaine voor de Soul uit de Intro Rally van Reinier.
1: Hier is Carmen met een raadsel.
0: Zometeen het nieuws van 8 uur met Carmen. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Raad eens waar dit over gaat straks.
3: Het past gewoon bij de manier waarop wij zijn, heel spontaan.
4: Ja, en het is ook lekker goedkoop, dat vind ik ook wel belangrijk.
0: Ja, het is lekker goedkoop. Het past bij de manier waarop wij... Dit is een supermarktmanager. Die zegt, weet je wat het is? Mensen achter de kassa, die kunnen misschien ook iets betekenen voor de mensen in deze hitte. Dus die krijgen allemaal een ijskoud washandje.
5: Dat lang duurt. Oh, ja, ijskoud washandje. Ja.
2: Doe de point.
0: Dus inderdaad.
2: Nee, buurtbarbecue. En dan is het ook nog eens niet goed.
5: Nee. Buurtbarbecue, hamburgers met korting.
0: Dat was kort.
6: Buurtbarbecue.
7: Dit is
6: NPO
7: Radio 2.
0: Ja, ik mag echt slecht.
8: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
11: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
13: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
14: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
14: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
15: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
18: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
19: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
2: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
19: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
2: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
4: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
1: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Het is 8:02 op woensdagochtend met het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Rond deze tijd wordt het openbaar vervoer in Nederland weer opgestart. Vanochtend werden gestaakt. De vakbonden zijn boos omdat het kabinet nog steeds wil bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens verslaggever Lidwien Gevers zijn de gevolgen van de staking nog niet voorbij.
7: De conducteurs en de machinisten die gaan vanaf 8:00 weer aan het werk. Dat wil niet zeggen dat alles dan weer meteen loopt zoals alle dagen. Want die dienstregeling die is volkomen in de war natuurlijk. Dus die moet langzaam opgestart worden. En daar zullen mensen de uren daarna nog wel last van hebben.
6: Ook Cristiano Ronaldo heeft zich gemeld bij de supersterren die op dit WK in een doelpuntenmachine zijn veranderd. Gisteravond in de wedstrijd tegen Oezbekistan maakte hij er 2, vertelt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
20: Ja, er was inderdaad veel kritiek en skepsis bij Ronaldo. Kan hij het nog wel? Is hij niet te oud? En toen kwam die wedstrijd en toen scoorde hij geweldig eerste doelpunt en ook een heel mooi tweede doelpunt. En nu staat hij ook op de topscorerslijst, niet helemaal bovenaan weliswaar. Maar het zal hem persoonlijk wel heel veel goed hebben gedaan. Dat hij er nog is, dat zei hij ook. Hij riep op het veld, I'm back.
6: En daarmee heeft Ronaldo een bijzonder record te pakken, want hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gescoord. Verder op het WK speelde Engeland gisteravond met 0-0 gelijk tegen Ghana. Kroatië boekte een belangrijke 1-0-overwinning op Panama. En Colombia won met 1-0 van de Democratische Republiek Congo. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. En dat komt door Oekraïense aanvallen op energiecentrales, zo meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne er nog een belangrijke spoorbrug op. De Krim werd in 2014 ingenomen door Rusland. En Oekraïne probeert het Schiereiland nu te isoleren van Rusland. In een theater in Almere trouwden gisteren 50 geliefden tegelijkertijd. Het was een idee van de gemeente vanwege de 50ste verjaardag van de stad. Ieder stel had zo zijn eigen reden om mee te doen.
21: Nou eerlijk, als ze dit niet hadden georganiseerd, zouden wij waarschijnlijk niet getrouwd zijn.
3: Het past gewoon bij de manier waarop wij zijn, heel spontaan.
22: Ja, en het is ook lekker goedkoop, dat vind ik ook wel belangrijk.
23: 23 juni, dat is ook de trouwdag van mijn ouders, die er ook bij zijn.
24: 3, 2, 1...
0: Was het een gemiddelde reactie van alle paren? Of was het gewoon, heb je gewoon de minst romantische eruit geknipt?
6: Nee, dit was echt een beetje de gemiddelde reacties.
0: Okay.
6: Wat ik ervan gehoord heb in ieder geval. Ja, de echtparen mochten maximaal 8 genodigden meenemen. Want anders zou het haar natuurlijk veel te druk worden.
0: Mm, te duur. En te duur.
6: En te duur, ja.
0: Ja, veel te duur. Nou, dan ga ik niet trouwen.
6: Nee.
0: Ja, maar het kost natuurlijk ook best wel heel wat.
6: Ja,
0: maar
6: je moet er wel geld voor hebben.
0: Het hoeft ook niet per se. Hè. Je kan dat ook... Er wordt een bruiloft en dat is dan ook... Niet per se op de meest dure locatie. En dan,
6: ja, en er zijn ook gemeentes die het op bepaalde dagen gratis aanbieden volgens mij.
25: Jij hoeft toch ook niet te betalen voor de drankjes?
0: Ik hoef niet te betalen voor de drankjes.
25: Op de bruiloft?
0: Ik zou de eerste bruiloft zijn waarbij je zelf moet bedanken voor het betalen voor de drankjes.
25: Dat is ook alweer een besparing.
0: Nee. Als je mij zou laten betalen, ja, dat is een idee.
25: Jij gaat daarheen, dus hoef je toch niet te betalen voor de drankjes?
0: Nee, maar ik snap je niet. Wat bedoel je dan?
25: Dat het een goedkope bruiloft voor je is.
0: Voor mij is het een goedkope bruiloft. Ja. Nee, daar heb je een goed punt. Ja, ik zat op een heel ander spoor in mijn hoofd. Sorry, Jeroen.
6: Misschien moet iedereen zijn eigen drank gewoon meenemen.
0: Ja, een Amerikaanse bruiloftsparty.
6: Het weer maar gauw. Zon overgrote dag vandaag. Snikheet 30 tot 35 graden. En morgen kan het altijd nog warmer. Ach. En mogelijk 37 graden.
0: Ja, maar ja, zolang je de drank niet zelf hoeft te betalen, dan is het
25: tijd. Is er niks aan de hand?
0: Wijnald Zwaan bij de ANWB, goedemorgen.
26: Goedemorgen. Ja, het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Er zijn niet al te veel verrassingen in deze ochtendspits. Dat neemt niet weg dat we wel wat meer oponthoud zien door de werkzaamheden aan de A44 en de A27. Op de A4 naar Amsterdam, daar rijdt het langzaam over een flinke afstand tussen Ippenburg en Nieuw-Vennep. Je bent daar ruim 3 kwartier langer onderweg. De afsluiting van de A27 Breda richting Gorkum veroorzaakt file niet alleen op de A27 zelf, daar zo'n 20 minuten vertraging, maar ook op de A2 boven Den Bosch. Daar rijdt het op veel plaatsen langzaam nog met zo'n 20 minuten oponthoud. Dan de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Daar gebeurde een ongeluk net voor knooppunt Gorkum. De vertraging is een 30 minuten vanaf Sliedrecht. De linkerrijstrook is dicht. Maar veel alternatieven heb ik niet voor die route, want de A27 is natuurlijk afgesloten. Je kunt eventueel omrijden via Gouda, maar dat gaat niet filevrij. Verder gebeurde er een ongeluk op de A12 bij Arnhem. En dat merk je vooral op de A50 vanuit Apeldoorn voor knooppunt Waterberg. Je bent er een half uur langer onderweg.
0: Ik denk met al die afsluitingen dat je elkaar moet feliciteren als je op je werk komt. Hè? En
25: stage in de toestand. Je hebt het gered.
0: Je hebt het gered. Ja, goedemorgen, het wat een wonder. Ja, wij dan dankjewel.
25: Tot straks. Expeditie Robinson. Ja. Ja.
0: Gaan ze ook mensen wegstemmen, dat wil je niet, hè?
5: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl. Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo. Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl. Ben jij toe aan een wissel?

0: hoor.
1: Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, maar het is WK!
7: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
8: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
9: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
9: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
10: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Ilse de Lange in concert. IlseDeLange.com.
11: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
12: Dat gaan we vieren.
11: Zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Dat gaan we vieren.
11: Aldi.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi.
15: Morgenmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Jan Willem start op.
16: BNN Vara.

0: Primal Scream op NPO Radio 2. En het prachtige Rocks. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik moet een beetje rustig doen, want het is zonnig en heet vandaag. De temperatuur tussen de 30 en 60.

0: voor woensdag 24 juni. Ja, een hete dag. Dat is het. We beginnen aan een super hittegolf. Oftewel een
1: super programma.
0: Nee, een super hittegolf. Dat is toch gek. Super hittegolf.
2: Is dit voor jingle, joh? Dus, die moeten we eventjes bewaren. Kunnen we straks meenemen naar...
0: Op vakantie bedoel je?
2: Op vakantie.
0: Ja, nemen die bij vakantie. Ja. Het klinkt als een term om aan te geven dat het gewoon heel heet is. Maar het is echt iets met een precieze definitie. Superhittegolf. 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden. Waarvan 3 dagen boven de 35 graden. Dus 5 dagen achter elkaar minstens 30 graden. Waarvan 3 dagen boven de 35 graden. En dan heb je een superhittegolf.
3: De mystery.
0: En het zou de eerste keer zijn dat we zo'n super hittegolf hebben in Nederland. Ja. Straks eerst even een super mystery guest.
2: Ja.
0: Ja, aan de hand van 5 liedjes moeten wij zien te raden wie het is.
2: Vorige uur kregen we de eerste al voorgeschoteld. En dat was Echte Liefde is te koop door Samuel Welten. En ik heb hier het hele lijstje. Dus luister goed mee, hè. Want misschien dat je wel denkt van... Oh, maar ik weet wie het is. Laat het dan vooral ook eventjes weten via de NPO Luister-app. Bobby Jean van Bruce Springsteen. There's a Light That Never Goes Out van The Smiths. If I Can Dream van Elvis. En Times Like These van Foo Fighters.
0: Oh, wat zijn wij ontzettend op het verkeerde been gezet. Net met Echte Liefde
2: is te koop. Samuel Welten.
0: Ja. Want dat, ja, als je zou zeggen, welke hoort er in het rijtje niet thuis? Dan zou je zeggen, Samuel Welten, Echte Liefde is te koop. Het heeft natuurlijk iets alternatiefs. Ik denk gelijk aan een radiovriend of vriendin. Ik moest gelijk denken aan Dolph Jansen. Bruce Springsteen, The Smiths, Elvis, Foo Fighters.
2: Ja, maar ja, die Samuel Welten, die vind ik dan ook wel een soort atypisch.
0: Ja, maar dan is dan misschien een sneer richting ons wellicht. Dat zou kunnen, hè? Dat vind ik ook wel typisch iets voor Dolph Jansen. Ah, ja, Maserati, huis op Bali, sukkels. Want hij is dan natuurlijk collega af.
2: Ja, ach, collega af, ja.
0: Nou, je blijft natuurlijk collega's voor het leven. Dus net als met de topzong. Maar je kan je, ja, het is in ieder geval minder dichtbij collega.
2: Nee, zo.
0: Ja. Ik ga voor Dolph Jansen.
2: Dolph Jansen, ik vind hem leuk. Nou, dan Willemijn Veenhoven.
1: Ja, dit zijn de 3.
0: Ja, ik snap het. Want je zit op een gegeven moment dan in die spijkers met koppentunnel. Ja, daar kom je dan ook niet meer uit.
2: Nee, ik heb even geen alternatief.
0: Peter Pannenkoek zou je dan ook nog kunnen zeggen.
2: Die hebben we toch al een keer gehad?
0: Peter Pannenkoek hebben we nog nooit als mystery guest gehad. Nee. Nou ja, we kijken wel. Misschien zien we iets over het hoofd. Laat het ons weten.
2: Ja, precies.
0: Via de app.
1: Nummer 3.
0: Is het even 3 dingen waar het vandaag over gaat. Cristiano Ronaldo, die staat op plek 3. Nou, het is toch wel fijn voor hem. Want gisteravond heeft hij 2 keer gescoord tegen Oezbekistan.
4: Nieuwe voorzet. Cristiano Ronaldo. Daar is zijn moment.
0: Ja, hij is nu de

0: eerste speler ooit die tijdens 6 WK's een doelpunt maakt. En daar is hij zelf heel blij mee.
1: Moesverlies.
0: Ja, moesverlies. Moesverlies.
2: Moesverlies.
0: Moesverlies.
2: Oh ja.
0: Ja, je zou dan denken van, oh, dat is misschien een dronken man die zegt ik moest verliezen. Maar dat is in zijn taal, dat is hartstikke mooi. Dat is natuurlijk...
2: Ja,
0: Portugees.
2: Feliz Navidad, dat is natuurlijk.
0: Hij scoorde ook nog een tweede keer. Portugal won uiteindelijk met 5-0. En daarmee is het finito voor Oezbekistan op dit toernooi. Maar voor Ronaldo hartstikke mooi. Hè? Want ja, hij was natuurlijk een tikje jaloers op Messi. Die ging hartstikke lekker. Mbappé die scoorde echt de pannen van het dak.
2: Nummer 2.
0: En nu Ronaldo dus ook.
2: Op 2 staat vandaag Mark Rutte. Die gaat vandaag op de koffie bij Donald Trump. In Washington bespreken ze samen alvast de komende NAVO-top voor. Dus gaan ze even over hebben. Hé, wat gaan we doen? Die begint over 2 weken in Turkije. Hij moet zich weer waar gaan maken. Mark Rutte natuurlijk, daar hebben we het over. Als een soort Trump-fluisteraar. Want hij moet Trump op het hart drukken. Om toch niet steeds zijn Europese bondgenoten te beledigen.
0: Oh,
2: dit zijn de 3 van vandaag. Met op nummer 1.
0: Ik wil me nergens mee bemoeien, met alle respect. Maar
2: wie ben ik?
0: Een moeilijk gesprek. Stakingen. Op 1. Geen bussen, treinen, metro's of trams. De openbaar vervoer lag vanochtend tussen 4 uur en 8 uur. Dus eigenlijk 20 minuten geleden helemaal stil. Inmiddels komt het allemaal weer op gang. Maar check even als je gaat rijden. Of dat ook voor jouw trein of bus geldt. Vakbonden staken tegen de plannen van het kabinet. Die willen namelijk bezuinigen op sociale zekerheid. Daar zijn de vakbonden het niet mee eens.
3: Dat is voor onze leden een no-go. En wij staken dus nu nog tot 8 uur 's ochtends in het hele openbaar vervoer.
0: Ja,
3: en als deze plannen niet van tafel gaan, staken we na de zomer eventueel 24 uur.
0: Ja, in principe rijdt het OV dus nu weer, maar je kan er nog wel de hele dag last van hebben. En nou ja, hij zei het al, als het niet doorgaat, Henry Jansen, als het kabinet niet luistert, dan volgen er binnenkort langduriger acties. Het openbaar vervoer zelfs de hele dag stil te leggen.
2: Ja.

0: twee heren die lekker aan de weg timmeren uit Nederland. Another met 54 Ultra uit New Jersey. De zomerhit van 2026. In ieder geval een van de grote zomerhits van 2026. Je hoort Talk to You met de voor Afrika van Toto. Nou, je hoeft niet naar Afrika voor warme temperaturen. Dat is natuurlijk ontzettend heet vandaag.
1: Superhittegolf.
0: Superhittegolf. Oh, ja. Het is wel zo, er zijn van die nummers, hè. Tenminste, dat heb ik. En dan komt dat ook vaak door de intro. Als je die hoort, dan zie je als het ware al die hitte trillingen boven het asfalt stijgen.
1: Ja.
0: Die hebben gewoon helemaal dat gevoel.
1: Ja,

0: vogel Joke een berichtje gestuurd. Omdat het altijd heel confronterend is, de afkondiging van het nummer van haar.
1: Oh, ja, dat is niet leuk.
0: Nee. Ja, heeft ze net de arm uit het gips, krijg je dit weer. Killing Joke, Killing Joke en Love Like Blood. Wat een lekker nummer. Goedemorgen, vandaag zonnig en heet. Temperatuur tussen de 30 en 36 graden. En de verkeersinformatie is van Wijnand Zwaan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nou, de ochtendspits lost op. De meeste drukte zien we nog op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Een paar files vallen nog wel op. In ieder geval die op de A4 richting Amsterdam. De rijdt het langzaam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep met zo'n 3 kwartier vertraging. Ja, het is inmiddels denk ik wel bekend. Dat komt door de afsluiting van de A44 tussen Sassenheim en knooppunt Burgerveen vanwege werkzaamheden. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, daar zien we wat onverwachte vertraging tussen Sliedrecht en Gorkum. Nu een half uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Er ligt daar een oliespoor na een ongeluk. Waarschijnlijk gaat dat nog een half uur duren. Op de A27 van Breda naar Gorkum, daar staat file door de wegafsluiting bij knooppunt Gorkum. Vanwege werkzaamheden vanaf Hank ben je zo'n 20 minuten langer onderweg.
0: Dankjewel. Het nieuws van 8:30, Carmen is aangeschoven, praat je bij.
3: Nederland is gedaald op een internationale ranglijst voor de rechten van kinderen. 4 jaar geleden stonden we op plek 10 en nu op plek 22, zegt de kinderombudsman.
4: Dat komt omdat we het niet goed doen op gezondheidsgebied. Met name obesitas scoren slecht op. Kindersterfte onder 5 jaar scoren slecht op. En problemen van voorgaande jaren, zoals kinderarmoede, bescherming van kinderen op internet en andere onderwerpen, weten we maar niet aan te pakken en niet te verbeteren.
3: Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Vandaag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Weer een verandering in de vroege ochtend op de radio, want Marieke Elsinga heeft gezegd dat ze stopt met de ochtendshow op Q-Music. Mattie Valk gaat vanaf september vooralsnog in zijn eentje verder in de ochtend. En Marieke gaat op vrijdagmiddag op Q een programma maken en zegt verder haar horizon te willen verbreden. En wat doe je als je een Engelse voetbalfan als Engelse voetbalfan in de stemming wil komen voor een WK-wedstrijd? Nou, dan zet je gewoon deze plaat op.

0: Spotify in het Verenigd Koninkrijk werd er voorafgaand aan de wedstrijd Engeland-Ghana van gisteravond 50% meer daar Wonderwall van Oasis geluisterd. Dat hebben ze even gepeild.
1: Oh, geweldig.
0: Ja, de stemming van de Britten zal na de wedstrijd trouwens een stuk minder goed zijn geweest, want die wedstrijd eindigde eigenlijk in een teleurstellende 0-0.
2: Toen, dus het heeft geen effect gehad?
0: Heeft geen effect gehad.
1: Nee, hebben ze ook al gedraaid als ze na de gepeild als ze na de wedstrijd draaiden?
0: Nou, wel na de eerste wedstrijd draaiden ze dit, na de eerste gewonnen wedstrijd van Engeland.
1: Toen draaiden ze dit ook. Maar na een verloren wedstrijd wordt het back and loser of zo.
0: Dat, nee, dat, ja, dat gaan we even uitzoeken.
1: Nou, leuk. Carmen, dankjewel, hè?
0: Ja, hoor.
1: Goedemorgen, het is 8:55. Lekker opstarten met Gracie Abrams. That's so true.
3: Ja, genieten, man! Yes.

0: Ja, dat is mooi, Roy. Ja, we hadden het net even over Wonderwall van Oasis. Dat het meest gestreamde nummer was. 50% meer dan normaal gesproken voor de wedstrijd van
1: voetbal,
0: Engeland.
1: Ja,
0: ja. En toen zei ik van ja, wat draaiden ze? Omdat ze toch wel teleurgesteld waren. Het werd 0-0. En Roy hebt, nou, dat weet ik denk ik wel. Don't Look Back in Anger van Oasis. Daar kunnen ze dan ook wel wat mee. Nou, we gaan het uitzoeken, Roy. Leuk. Dit was Gracie Abrams en That's So True. We hebben een mystery guest aan de lijn. De grote vraag is wie het is, want ja, dat is het hele idee van een mystery guest. We hebben wel 5 liedjes.
1: Ja, 5 liedjes. Bobby Jean van Bruce Springsteen. There's a Light That Never Goes Out van The Smiths. If I Can Dream van Elvis. Times Like These van The Foo Fighters. En Echte Liefde is te koop van Samuel Welten.
0: Ja, en dat was de eerste die we kregen.
1: Ja, dus dat was een mooie, dus dat we mooi even op het verkeerde
0: dat was een soort van misleidend. Want ja. Ik dacht heel even van, nou, we zitten misschien in de volkszangerhoek. Maar ja, met deze nummers denk ik toch eerder aan een radiocollega.
1: Wordt wat het is dat het radiocollega dat
0: nou,
1: je
0: ik weet niet, de variatie dus.
1: Je vindt het toch een zekere smaak van smaakgetuigen?
0: Nou ja, van Elvis via Foo Fighters naar The Smiths en Bruce Springsteen. Ik dacht aan Dolph Jansen ook vanwege deze muziek en de voorliefde voor Bruce Springsteen. Jack Spijkerman zou ook nog kunnen.
1: Jack Spijkerman?
0: Ja.
1: Dat is ook wel leuk.
0: Ja. Wat komt er binnen? Paolo denkt Eric Corton. Henk Westbroek wordt ook nog genoemd. God, dat wordt het wel een hele lange uitzending.
1: Christine denkt Mart Hoogkamer. Oh ja, ik weet het ook. Over oude varenconiferen gesproken.
0: We hebben hem volgens mij al eens eerder gehad als mystery guest. Mystery guest, ja. Henk, goedemorgen.
1: Nee.
0: Goedemorgen, mystery guest.
2: Oh. Goedemorgen.
0: En een man. Kennen we je van televisie?
2: Jullie kennen mij van televisie.
0: Bekende stem zeg heen.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Oh, je weet het al?
1: Nou, ik weet het. Ik zat al te denken in dit spoor.
0: Waarom?
1: Dacht ik, dat zal het vast niet zijn. En toen hoor ik deze stem en denk ik, oh, dat klinkt wel heel erg als wie ik denk dat het is.
0: Maar waarom het, welk spoor? Welk spoor
1: Elvis. Is
0: Elvis?
1: Art Rooijakkers.
0: Ben je Art Rooijakkers?
2: Goedemorgen, man.
1: Ja. Nou, ja. Maar dit is grappig, Art, want je hoeft alleen maar ja te zeggen en ik weet al dat jij het bent. Dat is toch raar?
2: Ja, dat heb ik bij jou, Tim.
1: Ja, oké.
0: Maar
2: jullie worden steeds badend in het zweet wakker van zo'n rood en zo'n groen scherm allebei.
0: Ja, nou ja, ik wel, Jeroen niet.
1: Art, hou op.
0: Jeroen die wordt alleen badend in het zweet wakker van het ontmaskerd, mogelijk ontmaskerd worden. Maar dat seizoen, ja. Was jij er in het seizoen van Jeroen nog?
1: Ja, zeker. Ja. Ik weet al dat ik tegenover jij stond, Art, dit was een moment bij een of andere paardenveiling of zo. En jij ging de opdracht uitleggen en ik denk, ik snap er helemaal niks van. En toen zei je nog tegen me, als je wil leg ik het nog een keer uit. Dat is niet in de uitzending geweest. En ik zei, nee, het is goed. Nou, met alle gevolgen van dien. Maar hoe gaat het met je?
2: Het gaat goed. Ja, nou ja, met iedereen gaat het denk ik wel goed, ondanks de hittekoepel. Maar ik geniet zo van dit zomerse weer, je mannen.
0: Ja.
2: Het is gewoon genieten. En jullie maken een overstap. Dus ik kan me voorstellen dat het voor jullie ook spannende dagen
0: het is
2: zijn.
0: Het waren hele spannende dagen, spannende weken, hele intensieve weken. Ik moet zeggen dat ik blij ben dat het eruit is. En dat we nu gewoon weer 4 weken lekker kunnen knallen alsof er eigenlijk niks aan de hand is. Of niks gebeurd is. Dat vind ik ook wel weer fijn.
2: Dan praten we er niet verder over.
0: Nou, maar ja, ik weet niet als je vragen hebt, mag je die stellen natuurlijk.
1: Maar er zijn heel veel mensen die vragen stellen. Het is alleen maar hartstikke goed.
0: Ja. Maar dankjewel voor de felicitaties, Art. Ik vroeg me af. We hadden het zo over groene en rode schermen en dat soort dingen. Wat is eigenlijk het leukste programma wat je hebt gepresenteerd?
2: Oeh, dat is een moeilijke. Wie is de Mol is natuurlijk fantastisch om te presenteren, omdat dat meer dan een programma is. Omdat daar zijn mensen zo ongelooflijk mee bezig. En die live finale in het Vondelpark bewees dat wel toen al die mensen voor de eerste keer stonden. Maar ik heb een programma gemaakt van NPO 1, het heet De Helden van de Wildernis. Het ging over mensen die in een ver weg, naar een totaal afgelegen gebied zich inzetten voor een bedreigde diersoort. Dat was voor NPO 1. Dat vond ik ook wel echt een prachtig programma om te maken.
0: Ja, waar zat hem dat dan in?
2: Nou, het waren hele avontuurlijke reizen. En toch een week was dat, waren we dan op pad. En dan een portret maken van mensen die iets doen voor de natuur. Ja, dat vind ik zelf ook belangrijk. Dat vond ik wel heel mooi om te mogen doen.
0: Ja, hoe zit je nu in je vel, zeg maar, qua werk?
2: Nou, wel goed. Ik ben veel ook met radio bezig. Dus ik voel me een klein beetje collega van jullie. Alhoewel ik niet aan jullie kan tippen, maar ik ben bij BNR.
0: BNR, ja. Wat voor programma presenteer je daar? Want ik heb het wel gelezen, hoor. Maar
2: Een interviewprogramma. De Big Five heet dat. Dus tussen 10 en 11.
0: Ja, maar dat doe je toch al hartstikke lang?
2: Doe ik hartstikke lang. Ja. Ik ga ook nog wat andere dingen doen. En een podcast ben ik met ze mee bezig. Dus nou, daar komen mooie dingen aan daar. En op televisie komt er ook weer een nieuw project aan. Maar dan mag ik dan, als dat ze stond bij tv, mag ik dan nog niks over zeggen. Maar
1: zeg het dus dan gewoon is niet, Art.
2: Maar jullie vragen
0: inderdaad. Met bekende mensen op reis.
2: Ik mag er weer niks over zeggen.
0: Nee, precies. Het nieuws doornemen met muzikanten. Nee, daar kun je ook niks zeggen.
2: Iets
0: met Elvis.
2: Dat is sowieso een goed plan.
0: Het is ook wel een leuk concept, dit. De mystery show. Dat we aan de hand van hints moeten raden wat voor televisieprogramma je gaat maken. Dat gaan we doen als je het mag zeggen. Zullen we dat afspreken?
2: Lijkt me een heel goed plan.
0: Nou ja, Elvis, dat heeft verder geen uitleg nodig. Hè? Want dat is denk ik, heel Nederland weet dat jij groot fan bent.
1: Een grote liefde, Art. Ja.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Maar die Samuel Welte, dat was even voor ons... het nummer dat ons op de... Ja, klopt.
2: Nou, dat komt, maar ik heb twee dochters, die zijn 9. En die houden ontzettend van Nederlandstalige muziek. Net als mijn lief. Dus als ik in de auto zit, dan krijg ik Samuel Welte voorgeschoten op Mart Hoogkamer, Yves Berendsen, noem maar op en zo. Dus, en vooral dit nummer van Samuel Welte is op het moment echt een grote favoriet op de achterbank.
0: Ja, en leuk is dat het gewoon allemaal samen kan gaan. Hè? Ik had het idee dat het 20 jaar geleden lastig was om te zeggen, ik vind de Smits leuk, maar ik kan ook genieten van Samuel Welte. Maar dat eigenlijk nu geen hol meer uitmaakt.
2: Nee, ik heb ook het idee. Ik vind het in ieder geval bevrijdend dat het kan.
0: Ja.
2: En ik krijg dus een hele nieuwe muzieksmaak door mijn dochters. Dat vind ik eigenlijk ook wel fijn. Ik had ooit het idee, ik ga ze indoctrineren. Dan ging ik allemaal en Marvin Gaye draaien en de Supremes in de hoop dat ze wel mee konden zingen. Maar uiteindelijk bepalen zij toch hun eigen
0: zaak. Ja, toen stond je in één keer bij de kinderdisco en toen ging het van Ja, ik herken het.
2: En het Shark liedje, maar die zal ik niet hardop doen. Ik ben veel ook met radio bezig. Dus ik voel me een klein beetje collega van jullie. Alhoewel ik niet aan jullie kan tippen, maar ik ben bij BNR.
0: Ja. Wat voor programma presenteer je daar? Want ik heb het wel gelezen hoor, maar...
2: Een interviewprogramma. De Big Five heet dat. Tussen 10 en 11.
0: Ja, maar dat doe je toch al hartstikke lang?
2: Doe ik hartstikke lang. Ja. Ik ga ook nog wat andere dingen doen. En een podcast. Ik ben met ze mee bezig. Dus daar komen mooie dingen aan daar. En op televisie komt er ook een nieuw project aan. Maar dan mag ik dan, als ze stond bij tv, mag ik dan nog niks over zeggen. Maar
1: dat komt dus gewoon niet hard.
2: Maar jullie vragen
0: daar. Met bekende mensen op reis.
2: Ik mag er weer niks over zeggen.
0: Nee, precies. Het nieuws doornemen met muzikanten. Nee, daar kun je ook niks zeggen. Iets met Elvis.
2: Dat is sowieso een goed plan.
0: Het is ook wel een leuk concept, dit. De mystery show. Dat we aan de hand van hints moeten raden wat voor televisieprogramma je gaat maken. Dat gaan we doen als je het mag zeggen. Zullen we dat afspreken?
2: Lijkt me een heel goed plan.
0: Elvis, dat heeft verder geen uitleg nodig. Hè? Want dat is denk ik, heel Nederland weet dat jij groot fan bent.
1: Een grote liefde, Art. Ja.
2: Ja, absoluut.
0: Maar die Samuel Welte, dat was even voor ons...
2: Het nummer dat ons op de...
0: Ja, ja, klopt.

0: leuk vinden.
1: Ja. Iets met Elvis.
0: Dat is sowieso een goed plan.
1: Het is ook wel een leuk concept, dit. De mystery show, dat we aan de hand van hints moeten raden wat voor televisieprogramma je gaat maken. Dat gaan we doen als je het mag zeggen. Zullen we dat afspreken?
0: Lijkt me een heel goed plan.
1: Elvis, dat heeft verder geen uitleg nodig, hè? Want dat is denk ik, heel Nederland weet dat jij groot fan bent.
2: Dat is een grote liefde, Art. Ja.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Maar die Samuel Welter, dat was even voor ons... het nummer dat ons op de... Ja, klopt.
0: Nou, dat komt, maar ik heb twee dochters, die zijn 9. En die houden ontzettend van Nederlandstalige muziek, net als mijn lief. Dus als ik in de auto zit, dan krijg ik Samuel Welter voorgeschoten op Mart Hoogkamer, Yves Berendsen, noem maar op en zo. Dus, en vooral dit nummer van Samuel Welter is op het moment echt een grote favoriet op de achterbank.
1: Ja, en leuk is dat het gewoon allemaal samen kan gaan. Hè? Ik had het idee dat het 20 jaar geleden lastig was om te zeggen, ik vind de Smits leuk, maar ik kan ook genieten van Samuel Welter. Maar dat eigenlijk nu geen hol meer uitmaakt.
0: Nee, ik heb ook het idee. Ik vind het in ieder geval bevrijdend dat het kan.
1: Ja.
0: En ik krijg dus een hele nieuwe muzieksmaak door mijn dochters. Dat vind ik eigenlijk ook wel fijn. Ik had ooit het idee, ik ga ze indoctrineren. Dan ging ik allemaal en Marvin Gaye draaien en de Supremes in de hoop dat ze wel mee konden zingen. Maar uiteindelijk bepalen zij toch hun eigen
1: jaar. Ja, toen stond je in één keer bij de kinderdisco en toen ging het van chichiwa, chichiwa, chichiwa, wauw. Ik herken het.
0: En het Shark liedje, maar die zal ik niet hardop doen, want dan krijg je
1: Shark, Shark, Shark, Shark, ben Shark, Shark. Ja, welke ga ik dan draaien? Ja. Die stond gelukkig niet in je lijstje.
0: Nee, gelukkig niet, nee. Mag ik kiezen of niet?
1: Ja, je mag gewoon kiezen. Alles kan, alles mag.
0: Dan vind ik dit wel een hele mooie dag voor Bobby Jean van Bruce Springsteen.
1: Ja, maar iedere dag is een mooie dag voor Bobby Jean van Bruce Springsteen.
0: Sowieso, ja. Dus dat had ik morgen, overmorgen de dag. Nou,
1: dus dat draaien we gewoon weer. Wat leuk dat je onze mystery guest wilde zijn.
2: Ja, leuk om je te spreken, Art.
0: Met veel plezier, vind ik ook. En, jongens, maak een mooie dag vandaag.
1: Dankjewel, hè. Geniet van alles, jij ook een mooie dag.
0: Doei, doei. Oké, hoi.
1: Art Royakkers krijgt wat mij betreft een groen scherm voor zijn muzieksmaak. Of is het dan meer een groene vrijstelling?
2: Maar de vrijstelling voor de finale.
1: Ik zet mijn joker in.

Bobby Jean van Bruce Springsteen. Van onze mystery guest. Art Rooijakkers. Frank die stuurt nog een appje. Jongens, Bobby Jean, laat je de saxofoonsolo van Clarence Clemens even helemaal open. Nou Frank, zullen we dan die live versie even... Dat is echt de saxofoonsolo. Live als Clarence Clemens helemaal een held.

0: altijd geweldig als Clarence Clemons, de Big Man, een liedje mag uitblazen. Het was Bobby Jean. Ik kijk even met de schuin nog naar het klokje. Ja.
1: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10-journaal.
0: Even de boel de boel.
2: Ja, water, water en nog eens water. En dan een lekker waterijsje voor de smaak. Het belangrijkste nieuws natuurlijk van deze vroege woensdagochtend. Met toch ook verrassend nieuws dat ons net bereikt. Dat onze buren, onze vrienden van Q-Music, die kwamen met een opvallende mededeling.
3: Mattie en Marieke gaat stoppen. Ik blijf in de ochtend met een nieuwe ochtendshow.
4: Ja.
3: En jij blijft bij Q-Music.
4: Ja, want ik wilde absoluut niet weg bij Q-Music.
2: Ja, ze hebben een uitgebreid verhaal online gezet waarin ze uit de doeken doen hoe dat gekomen is. Ze hebben het er veel over gehad. En Marieke die had zoiets van, ja, ik wil eigenlijk wel eens wat meer gaan ontdekken van het leven. En eens kijken wat er nog meer te koop is naast de ochtendshow. Nou, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Zij gooit dus die wekker uit het raam. Ze blijven wel allebei daar bij Q-Music werken. Ja. Leuk nieuws voor Frank van Leeuwen van WNL. Want hij is deze zomer de presentator van Goedenavond Nederland. Dat doen ze in een poeltje. Volgens mij zijn het uiteindelijk 3 presentatoren geworden die dat samen gaan doen allemaal. Er was nog wel wat om te doen, want Wilmoet Zeijs, maar die gaat naar RTL toe uiteindelijk. Oud-astronaut André Kuipers, die is helemaal in de wolken. Spreekwoordelijk dan, want hij is voor de allereerste keer opa geworden. Ah, hij wil sowieso elke week even langsgaan bij zijn kerstverse kleinzoon. Weet je hoe die heet?
5: Nee?
2: Kas.
5: Wat leuk. En die gaat als een raket.
2: En die gaat als een raket. Ja. En voor zijn ouders zijn de nachten naar de maan.
5: Ja, helemaal het
2: einde.
6: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
7: Dit is Ilse de Lange met Something Good.

0: belangrijk detail. Hè? Er wordt wel eens over het hoofd gezien, hè, dat de collega's dan vergeten om een programma te beginnen met muziek.
1: En Bart die vandaag opvallend gekleed gaat in een lange broek.
2: Ja, want de airco werkt hier echt bovenmatig goed altijd.
1: Oh, dus dan krijg je het koud.
2: Ja, en in mijn auto ook. Dus,
1: maar kleed je dan in de lift om?
2: Nee, thuis.
1: In de lift? Als een soort superman in de telefooncel.
0: Heel erg leuk. Dan heb je dus Bart op de nulde en Bart op de vijfde. Hele andere Bart.
2: Ja, precies. Met de jas beneden. Ja. Ja. Oké, okay, nou, zal ik de eerste doen?
0: Ja.
2: Ja?

0: is een beetje wat je krijgt van die airco.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Dat kan. Dit is voor het eerst, tenminste, dat ik me dan actief kan herinneren, dat ik dacht, oh, wat jammer dat je niet kan zingen. Ik had zo graag gehoord hoe dat dan zou klinken.
1: Deze versie?
2: Ja, deze versie.
1: Nou, ik weet toevallig dat de mannen van Haven vinden dit ook een hele mooie melodie. Die zeggen, hier zit een hele mooie...
2: Ja, maar dat is ook echt zo. Ja. Nou ja, goed. Ik ga het niet doen, want dan zou ik het verraden. Dat zou heel jammer zijn. Er zijn altijd mensen die blauwtje lopen omdat ze het niet weten. En ja. Dat is natuurlijk ook het hele idee. Hè? Want als je het weet, mag je het zeggen via de app, of luisteren, of roepen, of schreeuwen. Als je jezelf laat horen, dan loop je de kans dat je straks de show van Bart mag aftrappen. Mooi aan de slag, Bart.
3: Dank je.
2: Dit was Jan Willems Start Op voor woensdag 24 juni. Fijn dat je erbij was.
0: Houd het hoofd koel, denk aan ons. Ja. Lekker de radio aan laten staan, dan komt het sowieso goed. En tot morgen, dan zijn we er gewoon.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Hé, maar die ijsblokjes die je mee hebt, hè? Dat is echt superhandig.
2: Nou, wat er van over is.
3: Hé, hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat?

0: voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietjes stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: mee verwarmen en genieten maar.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
2: ANWB en gaan.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
4: De vriendelijke specialist.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Oh, het is een fijn stapeltje hoor, wat voor mijn neus ligt. Een hele fijne track die ik ga draaien, allemaal zometeen in Aan de Slag. Na 9 uur, als het NOS-journaal geklonken heeft met Carmerville. Goedemorgen, Carmer.
9: Goedemorgen. Steeds vaker wordt een kind door een van de ouders ontvoerd uit Nederland. Het afgelopen jaar gebeurde dat 270 keer. Meestal door de moeder, zegt deze deskundige.
10: Men denkt in Nederland dat zijn meestal mannen. Nee, het zijn echt vrouwen. 75% of meer.
9: En de meeste kinderen worden ontvoerd naar Polen, Spanje en Syrië. In het westen van Frankrijk zitten vanwege de hitte bijna 70.000 mensen zonder stroom. De hoge temperaturen veroorzaken problemen in het stroomnetwerk. Zo viel gisteravond een transformatorhuis stil. Technici proberen het probleem op te lossen, maar ze geven de prioriteit aan het herstellen van de stroom op zorglocaties. Zo worden bij verzorgingshuizen generatoren neergezet. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Daarin werken 38 landen met elkaar samen op economisch gebied, waaronder Amerika, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. En een bijzondere mijlpaal voor Luka Modric. De Kroaat speelde vannacht tegen Panama zijn 200ste interland voor het nationale elftal. De Kroaten wonnen met 1-0.
11: Stanisic loopt door. Dat is goed werk van Marko Pasalic, die die bal meegaf. En dan er tegenaan gelopen en raakt Ante Budimir. Dit is de belangrijkste goal voor Kroatië.
9: En door die overwinning houdt Kroatië zicht op de volgende ronde. Ze staan nu op 3 punten in de pool. Het weer, een zonovergoten dag vandaag. En snikheet 30 tot 35 graden. Morgen wordt het zelfs nog iets warmer, mogelijk 37 graden.
8: Zo dan. Dankjewel, Carmen. En goedemorgen, zeg ik tegen Wijnand Zwaan. Hoe is het op de weg?
12: Goedemorgen, Bart. Nou, de ochtendspits lost op. De meeste drukte zien we nog op de wegen rond Amsterdam, in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Nou, een paar files vallen echt op. In ieder geval die op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam over een flinke afstand tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep. Je bent daar bijna een uur langer onderweg. Ja, het heeft natuurlijk alles te maken met de werkzaamheden aan de A44... die dicht is tussen Sassenheim en knooppunt Burgerveen. Verder is de A27 dicht van Breda naar Gorkum door werkzaamheden bij knooppunt Gorkum. Op de A27 is de vertraging een half uur. Op de omleidingsroute via de A15 en de A2 is het ook extra druk. Op een ander stuk van de A15 van Rotterdam naar Gorkum, daar zien we vertraging door een ongeluk. Tussen Sliedrecht en Gorkum een half uur vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En op de N9 Alkmaar richting Den Helder, daar gebeurde een ongeluk bij Schorrel. Het verkeer wordt daar langsgeleid via een parallelweg. Je staat er in de file vanaf de afrit Egmond en de vertraging is ruim een kwartier.
8: Dankjewel, Wijnand. Eens even luisteren wat er binnengekomen is in de audio-app van de NPO Luister-app. En dat is eigenlijk alleen maar hetzelfde. Ik ga ze ook gewoon door elkaar heen afspelen. Alleen maar dit. Luister, Nederland heeft er zin in. Zo is het wel duidelijk. iPhone 65 is onderweg.
13: Ster. Brilbeu. Lenzen zat. Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
14: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
15: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
17: Oranje fans op.

0: mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen
4: nee,
3: door...
4: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
14: Vanaf morgenmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Aan de slag

Ja, dat was een gigantische hit in 1981 toen hij uitkwam. De vrienden de Stones hadden een enorme lading geld mee. En in de jaren 90 werd die bankrekening nog eens extra gevuld door Start Me Up. Want Microsoft betaalde $10 miljoen. 10 miljoen aan de band om de track te gebruiken in een reclamecampagne voor Windows 95. Ken je dat toch? Nummer Start Me Up duurt 3 minuten 31, hebben we net gemeten. Dat was ook ongeveer hoe lang het duurde om Windows op te starten in die tijd. Op die joekel van de metalen kast met Pentium 1 processor, weet je nog?

Goedemorgen, je luistert NPO Radio 2 aan de slag op je radio. Zon overgewoten dag, hoorde je net al bij Carmen in het nieuws. Ja, het wordt lekker als je een beetje verfrissing kan opzoeken hier en daar natuurlijk. Maar goed, wees blij dat het niet vriest, dat we niet in een wervelstorm zitten of wat dan ook. Het is toch best wel lekker weer. En de zomerse muziek komt dan vanzelf uit de krochten van NPO Radio

0: als een koe dit, hoor. The Heat Is On van Glenn Frey. En die plaat begint ook een beetje raar. Klinkt een beetje alsof als je airco die vandaag moet proberen om een beetje de boel op stoom te houden. Dit is het begin van de plaat. Als die apparaat het eigenlijk
1: lukken,
0: net niet aan kan, dat hij dan
1: heet.
0: Piep, piep, piep, piep, piep. En dan begint hij. Het is 9:30 geworden. Dit is het de hoofdpunt van het nieuws.
2: Ja, is ook heet nieuws. Want vanwege de hitte gaat Rijkswaterstaat automobilisten met pech sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Want op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden komen. Het Openbaar Ministerie eist 12 maanden cel tegen de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Hij wordt verdacht van ontucht met een man en het bezitten en verspreiden van beelden van kindermisbruik. Na Oekraïnse drone-aanvallen is in delen van de Krim de stroom uitgevallen. Onder meer in de havenstad Sevastopol. De Krim is een Oekraïns schiergebied dat sinds 2014 door Rusland wordt bezet. Al dagen valt Oekraïne doelen op de Krim aan. En dat is een poging om het schiereiland te isoleren van het Russische vasteland. Bad Bunny trad gisteren op in de Gelredome. Wereldwijd was hij vorig jaar de meest gestreamde artiest met 124 miljard streams. En deze vrouw was erbij gisteren.
3: Echt fantastisch. Het was het Gelderdoom was bloedje heet. Het dak ging niet open, was van tevoren al gezegd. Dus het was echt zweten als mallen, maar dat drukte de pret niet. Het was echt, ik denk, de beste concert waar ik ooit geweest ben. En de mensen waarmee ik was, die zeiden hetzelfde.
2: Ja, Bad Bunny zingt en rapt in het Spaans. En buiten Amerika en Latijns-Amerika is die dus ook heel erg populair hier in Europa. Het weer, een zonovergoten dag. Snikheet 30 tot 35 graden. En morgen wordt het nog warmer, mogelijk 37 graden.
0: Dankjewel. En dan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB Verkeersinformatie. Hoe is het op de weg?
4: Nou, de files die lossen nu vrij snel op. Maar op sommige plaatsen gaat dat wel moeizaam. Zeker op de A4 richting Amsterdam. Er staat echt een lange file nog tussen knooppunt Ypenburg en Roelevarensveen. Bijna 20 kilometer met 3 kwartier vertraging. En dat komt allemaal door de afgesloten A44 richting Amsterdam vanwege werkzaamheden. Die afsluiting is tussen Sassenheim en knooppunt Burgerveen. Op de A10, de ring van Amsterdam, daar gebeurde een ongeluk net na knooppunt de Nieuwe Meer. Daar staat file vanaf Amsterdam over Amstel tot Amsterdam Slotervaart. 6 kilometer met 1 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En op de N9, Alkmaar richting Den Helder, tussen de afrit Egmond en Schorrel, 1.5 uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via een parallelweg.
0: Merci. Straks weer die prachtige Nona, What a Way to Die. Ik ga Lou Reed draaien, Walk on the Wild Side.

Wat een stem, zou ik willen zeggen. Nona, What a Way to Die, naar Lou Reed en Walk on the Wild Side in Aan de Slag voor Avondros op NPO Radio 2. Waar ik regelmatig een liedje laagje voor laagje laat opbouwen. Dat heb ik nu niet gemaakt, maar het lijkt er wel op.

0: was een tijdje geleden alweer. Heel wat jaar geleden. Toen kwam de net verhuisde George Michael. Als een extreem onzekere jongen de klas binnenlopen. Hij droeg een dikke bril, had wild krullend haar en was erg verlegen vanwege zijn Griekse achtergrond. En hij voelde zich een buitenstaander die er echt niet bij hoorde. En de leraar zei toen: jongens, dit is George en George is nieuw hier. Is er iemand in de klas die zich over hem wil ontfermen? En toen stak er één iemand in de klas zijn vinger op en zei: ik neem hem wel onder mijn hoede. En dat was de best zelfverzekerde en in de klas populaire Andrew Ridgely. Hij ging naast hem zitten en nam de onhandige George Michael direct op in zijn vriendengroep. Hij hielp hem zelfverzekerder te worden. Hij introduceerde hem in de modewereld, stimuleerde zijn liefde voor muziek. En Wham was geboren. Mooi toch?
1: Er is maar één. NPO Radio 2. NPO.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
7: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal, met meer rust en uitleg.
13: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
14: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
15: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
16: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Numbers. De complete oplossing voor HR en salaris.
20: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
21: Zometeen spelen we weer het 60-seconden-spel. De highscore staat nog steeds op 15. Goed beantwoord de vragen. Meedoen, ik leg je zo meteen uit hoe. Eerst het nieuws van 10 uur. Carmen, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Vanwege de hitte gaat Rijkswaterstaat gestrande automobilisten sneller helpen. Ze hebben voor het hele land het hitteprotocol uitgerold. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. En op sommige plekken kan het asfalt boven de 50 graden komen. En dan kan een auto het lastig mee krijgen, zegt deze medewerker van de Wegenwacht.
0: auto's hebben dat gewoon een stuk zwaarder met deze temperaturen. Koelsysteem die goed moet werken. Banden. Als het buiten een graad of 30, 35 is wat echt warm is, ja, dan mag je rekening houden dat de asfalttemperatuur bijna een keer zo hoog is.
22: Na de staking van vanochtend is het openbaar vervoer weer op gang gekomen. Volgens de NS kan het zijn dat er hier en daar nog vertragingen zijn, omdat het treinpersoneel nog niet op de goede plek was. En ook rijden er minder treinen vanwege de hitte. 8 op de 10 mensen weten niet dat ze hun nabestaanden in de problemen kunnen brengen als ze niets regelen voor al hun online zaken, zoals social media of bitcoins. Het is voor nabestaanden bijvoorbeeld erg pijnlijk als iemands profiel op internet blijft staan omdat je geen wachtwoord hebt. Of ze krijgen iemands telefoon niet open. Pro wil daarom dat het kabinet in actie komt.
1: Nou, het allerbelangrijkste is dat er een grote campagne komt, zodat we eigenlijk de cijfers gaan omdraaien. Nu heeft 85% van de Nederlanders niks geregeld. 70% zelfs nog nooit over nagedacht als we dat nou omdraaien. En het tweede wat heel erg belangrijk is, we hebben het vaak over digitale vaardigheden. Gelukkig kun je steeds meer cursussen doen. Ook in het onderwijs wordt steeds meer digitale vaardigheden gegeven. Overal waar we dat doen, moeten we in ieder geval die digitale nalatenschap meenemen.
22: In Brabant zijn ze nog steeds op zoek naar een ontsnapte aap uit het safaripark Beekse Bergen. Hij is afgelopen weekend zwemmend een gracht overgestoken. Iets waarvan de dierentuin niet wist dat die aap dat kon. Het dierenpark gaat af op meldingen, maar de aap laat zich niet zo makkelijk pakken.
3: In het begin bleef hij nog wel zitten, maar nu denkt hij van ja, daar heb je ze weer. Ja, dit zijn wel slimme apen. Dus hij herkent ons al wel. Dus we gaan nu vandaag incognito gaan kijken of we hem dan kunnen verdoven.
23: Wat betekent dat?
22: Ja, ze gaan nu
23: verkleed als aap.
22: Ja, verkleed als aap. Ja.
23: Verkleed als boom, kijk.
22: Ja, precies. Kom maar hier. Of als banaan.
23: Ja.
22: Nou goed, de aap is in ieder geval niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar het safaripark zegt toch, stap er niet zelf op af. Het weer, straks code oranje vanaf 12 uur. Er zijn tropische temperaturen van boven de 30 graden. Het blijft droog en er staat weinig wind.
23: Dankjewel. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg?
24: Nou, de ochtendspits is op de meeste plaatsen wel voorbij. Toch staan er nog een paar hardnekkige files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het nog langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude met ruim 20 minuten vertraging. Dat hangt samen met de afgesloten A44 bij Sassenheim vanwege werkzaamheden. Ook de A27 is dicht van Breda naar Utrecht bij Gorkum vanwege werkzaamheden. Daar sta je in de file vanaf Nieuwendijk met een kwartier oponthoud. Die wordt omgeleid vanaf Gorkum via de A15 en de A2. Nou, op die A2 is het natuurlijk ook extra druk tussen Den Bosch en Utrecht. Hou daar rekening met een kwartier vertraging. Bij Amsterdam op de A10 Zuid. Daar staat file tussen Amsterdam over Amstel en Slotervaart. De vertraging is een kwartier. Dat komt door een afgevallen lading glas. Ze zijn het nu aan het opvegen. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A20 richting Gouda. Daar rijden het nog langzaam tussen Terbrechtseplein en Moordrecht over 5 kilometer. En je bent er 20 minuten langer onderweg.
23: Dankjewel. Oké, dan komt hier de selectievraag voor het 60 seconden spel. Ik draai zo meteen na de reclame, draai ik een nummer van een band met die eindigt qua artiestennaam met 2 cijfers. En als je die 2 cijfers bij elkaar optelt, krijg je 6. Het is even een lastig om even je kopje over te breken. Welke bandnaam is dat? Als je het gewoon echt niet weet, blijf gewoon plakken tot de plaat voorbij komt. Dan hoor je het ook wel.
25: Harder dan ik hebben kan.

0: van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Bluff en vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
7: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: De hele dag door.
1: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
2: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
1: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Vanaf morgenmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concert at Sea. Aan de slag

Nero, een joekel van de zomerrit in de jaren 90. En dit was tevens de geboorte van het Benga Boys idee. De Benga Boys hebben natuurlijk een heleboel hits gescoord. En hun allereerste was deze. En ik hoef je niet uit te leggen welke plaat hier de inspiratie van was. Hoe Bellini is dit? Dit is Chamba de Sinero 2.0. En daarna gingen de Benga Boys hun eigen identiteit ontwikkelen. En hadden ze hit na hit. De Nederlandse Benga Boys is echt hierop gebaseerd. Bellini, level 42 daarvoor en let's

0: One Republic naar Supergrass en The Sun Hits the Sky.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Nou Annemieke, jouw koppie is weer helemaal fris denk ik dan, hè?
2: Dat hoop ik maar.
0: Ja, even een ijskoude douche gepakt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Weet ik veel dat jullie dan gaan bellen, maar oké.
0: Okay. Ja, we belden ook een beetje tijdens het douchen, begreep ik.
2: Ja, ja. Ja.
0: Oké, okay. Ja. Maar dan neem je toch op.
2: Nou ja, ik had mijn telefoon voor de radio aan. Dus ja, ik denk, gezellig.
0: Ja,
2: ja.
0: Ja. Ja. Nou, je bent meer op de radio dan ooit tevoren, nu ook. Je gaat het spel spelen en ik heb begrepen dat jij zaterdag jarig bent. Dus ja. De taart komt natuurlijk fantastisch uit.
2: Ja. Echt, hè?
0: Ja.
2: En ik hoop. En als het nou, want het wordt heel warm, mag het ook een ijstaart?
0: Nou, het leuke is, je krijgt een taartbon. Dus je kan zelf bestellen wat je wil hebben. Ja, we noemen het altijd aan de slagroomtaart. Maar we laten het een beetje vrij invulbaar. Ook voor mensen die allergieën hebben. Ja, of graag vegan willen. Ja. Je kan het allemaal lekker kiezen. Dus daar is het voor.
2: Maar goed, eerst nog even die 15
0: vragen. Nou, zullen we dat eerst even doen? Precies. Vraag 1 heb jij al beantwoord via de app. Welke band heeft 2 cijfers in de naam die bij elkaar opgeteld 6 maken?
2: Level 42.
0: Level 42 is juist geantwoord. Ik start de tijd. Hier komen de rest van de vragen. Zonk het schip de Titanic in 1912 of 1932?
2: 12.
0: Wat betekent het Franse woord amour?
2: Liefde.
0: En van welke band zijn Lola Montez en Sad Man's Tongue?
2: Pas.
0: Wat is de hoofdstad van Mexico?
2: Mexico City?
0: Reken uit. 79 plus 21. Pas. Met welk koekje staat deze band in de top 2000? The Amazing...
2: Stroopwater.
0: Ja, en welke sport beoefende Erika Terpstra ooit op hoog niveau?
2: Zwemmen.
0: In welke maand leggen volgens de bekende spreuk alle vogels een ei?
2: Een mei.
0: Acta en de Munich staan 11 keer in de top 2000. Noem een titel.
2: Het regent zonnestralen.
0: Welke snack heet, als je het zou vertalen, heet de hond?
2: Hoordok.
0: En met welk beroep kun je een gouden griffel winnen?
2: Een boek.
0: Beroep.
2: Beroep. Gouden griffel. Oh, schrijver.
0: Song Bruce Springsteen, Born to be Wild of Born to Run?
2: Board to one.
0: En wat wordt in het ziekenhuis afgekort tot de OK?
2: Operatiekamer.
0: Waar moet je mee stoppen als je meedoet aan Stoptober?
2: Roken.
0: En wat zijn cheddar, mozzarella en gorgonzola?
2: Kaas.
0: Oeh, en dat is keurig binnen de tijd. Dat was vraag nummer 16. Nee. Als jij dus ook 15 vragen goed wil hebben, dan mag je dus maar eentje fout of gepast hebben.
2: Nee, ik heb er 2 gepast volgens mij.
0: Oh, wat zou dat pijnlijk zijn. Lola Montez en Sad Man's Tongue is van Volbeat. Ja. Die heb je inderdaad gepast.
2: Nee, wist ik niet.
0: En nog eentje, 79 plus 21. De rekenvraag die jij na 0,3 microseconden hebt afgebroken. Het antwoord was 100. En daarmee kom je dus op 14 goed beantwoorde vragen.
2: Ja. Nou, weet je, vind ik ook niet gek hoor.
0: Nee, het is niet goed. Maar het is niet gek, maar je krijgt er geen taart voor. Dat is het
2: dat
0: een beetje.
2: Weet ik. Nou ja, jammer dan joh.
0: Nou, ja, joh. Ga je wel een leuke verjaardag vieren?
2: Zeker. Klein, maar leuk. Ja, en ik vond dit ook al hartstikke leuk.
0: Nou, goed zo. Ik vond het leuk je even gesproken te hebben.
2: Ja, ik jou ook. Hey, fijne uitzending. Dankjewel, hè.
0: Hoi.

0: Pink Floyd en These Words komen op dit moment nu van Carmerville. Met het nieuws van 10:30.
1: Ja, het blijft onrustig bij het Openbaar Ministerie. Een speciale actiegroep die computerproblemen moest aanpakken heeft zichzelf opgeheven vanwege de hoge werkdruk. Hoewel de systemen iets beter werken, zijn volgens hen nog niet alle problemen opgelost. Duitsland wil een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopzetten. Het bedrijf zou voor de Duitse marine 6 schepen bouwen, maar haalde deadline steeds niet. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten door de hitte zeker 68.000 huishoudens zonder stroom. De extreem hoge temperaturen veroorzaken storingen op het elektriciteitsnet. En dat kan nog wel de hele dag duren. In Miami is een Messi-gekte uitgebroken. Voetbalshirts vliegen over de toonbank. Er verschijnen graffiti-tekeningen van hem op muren. En er worden ook ijsjes verkocht met een Messi-smaak. Het smaakt niet naar voetbalzweet of zo, maar...
0: Nee, dat zou je denken.
1: Nee, ze zeggen kauwgom, zegt de een. En de ander zegt weer, het smaakt naar verjaardagstaart.
0: Ja, als je denkt aan verjaardagstaart, denk je gelijk aan Lionel Messi. Dat snap ik ook wel.
1: Het weer, straks code oranje dus, hè, vanaf 12 uur. Er zijn tropische temperaturen van boven de 30 graden. Het blijft droog en er staat weinig wind.
0: Dankjewel. En dan verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg?
2: Nou, op de meeste plaatsen gaat het wel goed. Toch staat het op sommige plaatsen dan weer stil met een bijzondere oorzaak. En dat gaat in ieder geval over de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar gebeurden een paar ongelukken bij Twello. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht voor bergingswerkzaamheden. Daar sta je in de file vanaf Badmen. De vertraging loopt flink op, 3 kwartier. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen langzaam rijden en stilstaan met zo'n 20 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de A44. Op de A10, de ring van Amsterdam, daar staat file door opruimwerk bij knooppunt de Nieuwe Meer. 2 rijstroken zijn dicht richting Den Haag. Daar sta je in de file vanaf knooppunt Amstel. Vertraging is overzichtelijk, zo'n 10 minuten. En op de A27 van Breda naar Utrecht, daar rijdt het nog langzaam tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum door de werkzaamheden al daar. Je bent zo'n 10 minuten langer onderweg en je wordt omgeleid via de A15 en de A2.
0: Dankjewel.
1: Bart, die verjaardagstaart van Messi nog even.
0: Ja, ja, ja.
1: Hij is namelijk vandaag jarig. Misschien is het goed om dat nog even erbij toe te voegen. Dus daarom komen die mensen daar waarschijnlijk op.
0: Oké, dus het kauwgompje smaakt dan vandaag kloppend.
1: Ja.
0: En de rest van de overige 364 dagen niet.
1: Precies.

0: NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Raccoon en Fela met Daffodils.

Raccoon van Ella. Daffodils. Armin van Buuren ervoor in Zes Special en Larger Than Life. Oké, ik kan gitaarliefhebbers even aanraden om hun oren even dicht te doen. Het heeft te maken met een verhaal over Bryan Adams. Die heeft een paar jaar geleden heeft hij een toertje gedaan. En toen kwam hij op een bepaald moment langs Egypte. En daar moest hij door de douane. En toen dacht de douane, nou, wij gaan eens eventjes, een artiest, een rockartiest, we gaan eens eventjes zijn spullen goed doorzoeken. Dus zij mogen we jouw spullen? We gaan even in een kamertje even de boel goed doorzoeken. Op drugs en andere zaken. En die zijn daar lekker driftig bezig geweest. En uiteindelijk mocht hij door. Er was niks aan de hand. Maar toen haalde hij thuis, ze peperdure gitaar uit 1957 uit de hoes. En toen was er met een neongroene stift een bepaalde douanecode opgeschreven om aan te geven dat het product niet vol zat met drugs. Hij werd helemaal gek! Kom je erop om op een gitaar te gaan schrijven? Hè? Dat is ook echt zo'n hele, nou ja, gevoelige, kwetsbare laklagen waar het ook nooit meer uit te krijgen is.

een artiest, een rockartiest. We gaan eens eventjes zijn spullen goed doorzoeken. Dus zij mogen bij jou spullen. We gaan even in de kamertje even de boel goed doorzoeken. Op drugs en andere zaken. En die zijn daar lekker driftig bezig geweest. En uiteindelijk mocht hij door. Er was niks aan de hand. Maar toen haalde hij thuis ze peperdure gitaar uit 1957 uit de hoes. En toen was er met een neongroene stift een bepaalde douanecode opgeschreven om aan te geven dat het product niet vol zat met drugs. Hij werd helemaal gek! Kom je erop om op een gitaar te gaan schrijven? Hè? Dat is ook echt zo'n hele, nou ja, gevoelige, kwetsbare laklagen waar het ook nooit meer uit te krijgen is.

de boekhouders zal blij zijn geweest. Dus één synthesizer, één drummachine. En natuurlijk een heel slim liedje erbovenop. Dat kan je wel aan Pharrell Williams overlaten. Samen met Snoop Dogg. Drop it like it's hot. Zometeen de top 2000 shuffle. Dat gaat nog een minuutje of 20 duren, denk ik. Dus je hebt even alle tijd om je rustig aan op te geven. Dat doe je door je naam te appen via de NPO Luister app. Als je dat leuk vindt dus, om zometeen uit die prachtige top 2000 een prachtig nummer te kiezen. Wil je het graag, app dan nu je naam door via de NPO Luister app. En speel mee zo.

0: Rotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
4: Precies! Worstje?
3: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
4: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
3: Nee,
4: meerdere
3: nee,
4: worstjes.
3: Dankjewel.
4: 20 worstjes.
3: Ik hoef geen worst.
4: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
3: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
4: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
3: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
5: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Nu bij Dirk. Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
8: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Zometeen lekker met Chris Ria op het strand zitten. En Nico en Vince komen voorbij. R.E.M. nog met Shiny Happy People. Lekkere muziek onderweg dus. Allemaal na het nieuws van 11 uur. Carmen, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Er zijn 6 mensen aangehouden vanwege mogelijke stemfraude in Gorinchem. De verdachten zijn tussen de 20 en 65 en komen allemaal uit die plaats. Bij gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem afgelopen maart werd er bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. En dat veroorzaakte twijfel over de uitslag. Daarom besloot de gemeenteraad dat de verkiezingen opnieuw moesten. Het OM zegt dat de handtekeningen op de volmachten vermoedelijk zijn nagemaakt. Minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel had topoverleg over ASML in Washington. Een wetsvoorstel daar kan slecht uitpakken voor de Nederlandse chipfabrikant. Amerika zou dan kunnen bepalen wat ASML, het belangrijkste bedrijf van Nederland, nog aan China mag verkopen. Sjoerdsma wil dat voorkomen.
6: Ja, dan raakt eigenlijk op die manier het congres aan onze nationale veiligheid, ons verdienvermogen, wat Nederlandse bedrijven wel en niet zouden mogen. En dat vinden we ongelukkig, want daar gaan we zelf over. En ik heb geprobeerd vandaag ook die zorgen nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.
5: En ook de Tweede Kamer wil niet dat Amerika zich bemoeit met onze export. Maar Sjoerdsma wil ook Amerika niet boos maken, want dan zou het land weer met importheffingen kunnen komen. 11.000 mensen die vastzitten op schepen in de straat van Hormuz worden geëvacueerd. Daar zijn afspraken over gemaakt met Oman en Iran. Maar het blijft een gevaarlijke operatie, want volgens de vakbond voor zeevarenden is het niet duidelijk waar precies mijnen liggen.
7: Het schijnt dat er meer dan 80 mijnen in dat smalle stukje van de straat van Hormuz ligt. Daardoor kan ook het grootste deel van het smalle stukje niet gebruikt worden. Het schijnt dat er maar 2 smalle stroken beschikbaar zijn. Maar we weten ook niet wanneer er mijnen afdrijven naar die smalle stukken. En dat vinden wij wel heel belangrijk, want de veiligheid van zeevarenden hoort voorop te staan. We snappen het belang voor de wereldeconomie dat die straat van Hormuz zo snel mogelijk opengaat. Maar de veiligheid van zeevarenden mag niet vergeten worden.
5: En Nederland krijgt 3 bloedhete dagen voor zijn kiezen. Over een uurtje geldt code oranje. Daarom heeft de Rijkswaterstaat het hitteprotocol uitgebreid voor het hele land. Gestrande automobilisten moeten dan zo snel mogelijk van de weg af. En ook gaan veel scholen eerder dicht vanwege het tropenrooster. En daarom staan nu vaak opa's en oma's bij het hek.
8: Opa wordt ingeschakeld.
9: Had u eigenlijk iets anders te doen of viel dat mee?
8: Nee hoor. Opa is met zijn pensioen, hè.
10: Ik ben met pensioen, dus dat was makkelijk. Dan kan je dan ophalen, dus dan halen ze gewoon de hele week op.
5: En ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders.
4: We krijgen natuurlijk maaien hier, maaien daar. Dat moet je allemaal niet hebben natuurlijk.
5: Nee, precies. En dat met al die tropische temperaturen van vandaag natuurlijk van boven de 30 graden. Het blijft droog en er staat ook nog eens weinig wind.
4: Dankjewel. Dan snel naar de ANWB Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan praat je bij.
11: Ja, over het algemeen gaat het wel goed op de weg, op een enkele uitzondering na. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude met zo'n 10 minuten vertraging. De A10 Noord richting Zaanstad bij knooppunt Koenplein, een kwartier oponthoud. Daar stond even een te hoge vrachtwagen stil. Op de A27 van Breda naar Gorinchem door de werkzaamheden bij knooppunt Gorinchem nu 10 minuten vertraging.
4: Dank je.
12: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
13: De hele dag door.
12: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
14: Memphis Depay schiet.
15: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
12: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
16: Wie luistert, weet meer.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
15: Wie luistert, weet meer.
18: Vraagje.
14: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
18: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
19: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
20: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
19: Voor pallets van 100 kilo?
20: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
21: Tijd voor gesponsorde vacatures.
18: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
22: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
23: Mart, wat ga je doen?
24: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
25: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
26: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
25: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
27: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
28: doei doei!
27: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er...

0: met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
4: Vanaf morgenmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Aan de slag.

Nico en Vincent, Am I Wrong? Dames en heren, mag ik even aandacht voor Chris Rea? En als Chris Rea gedraaid wordt op NPO Radio 2... dan is dat meestal met het nummer Driving Over Christmas. Dat is en blijft een magisch goed liedje, want er zitten geen cliché kerstbelletjes in die plaat. En toch is het wat mij betreft een van de meest sfeervolle kerstplaten aller tijden. Dat is super knap gedaan. En datzelfde knappe talent voor het creëren van sfeer, maar dan in een totaal ander seizoen, heeft Chris Rea in dit nummer gelegd. On the Beach is dat. Die hoor je nu ook op de achtergrond. En ik weet niet of je wel eens in zo'n hippe strandtent bent geweest, maar ja, weet je waar ze allemaal van die loungy muziek draaien? Nou, dat steltje maakte Chris Rea al in 1986. Geniet van On the Beach.

0: Somber en Homewrecker. Maakt het de hoogste tijd voor de Top 2000 Shuffle. Die gaan we spelen nu met Jesse, 19 jaar is hij. Hij komt uit Westerhaar. Goedemorgen, Jesse.
1: Goedemorgen, Barb.
0: Jij bent op dit moment aan het werk in de trekker. Je bent gras aan het schudden op het land van de boerderij daar.
1: Ja, dat is helemaal correct.
0: Wat is gras schudden precies?
1: Nou, we hebben gisteravond het gras gemaaid. Dus dat spreekt wel voor zich, neem ik aan.
0: Ja, dat snap ik.
1: En gras schudden, dan haal je het gras erg uit elkaar, dat kan opdrogen.
0: Ah, oké. Okay. En dat wordt dan later weer gebruikt als voer voor de koeien of zo?
1: Ja, nou precies dat, ja.
0: Kijk, ja, snap ik wel hoor. Je gaat je eventjes op mijn terrein begeven, tenminste. Je mag kiezen wat we gaan draaien op de radio. Dat is meestal iets wat ik doe. Je mag dat doen naar aanleiding van prachtige liedjes uit de Top 2000. Je bent 19, maar je houdt enorm van Top 2000 muziek, heb je aangegeven.
1: Ja, ik ben opgevoed eigenlijk met de Top 2000. En ik stem er zelf ook al jaren op en ik luister ook al jaren naar. Dus,
0: En wat vind je er lekker in? Wat zijn nou echt nummers dat je zegt, oh maar Bart, als dat voorbij komt, oei.
1: Nummers van Linkin Park bijvoorbeeld of Nirvana, daar ben ik helemaal lyrisch van.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook wel gewoon nummers waar gewoon gitaren en zo voorkomen, wat ik ook hartstikke prima vind. Dus,
0: ja. Oké, maar het gitaartje wordt geprefereerd.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, nou, we gaan even luisteren of het hierin zit.
2: 537.
0: Dat
1: ja,
0: niet echt.
1: Het is wel een heel leuk nummer, want het is natuurlijk altijd leuk. Ik zet hem uit.
0: Oké. Okay.
2: 245.
1: Ja, hier kan ik geen nee tegen zeggen.
0: Rockliefhebber Jesse, 19 jaar uit Westerhaar, is overduidelijk in zijn keuze. Het moet Metallica worden met die Unforgiven.
1: Ja, 100%.
0: Okay. Nog wel benieuwd naar de laatste drie opties die je dan niet mag kiezen?
1: Ja, laat me horen, ben benieuwd.
0: Oké, let op, even snel doorheen.
2: 1075.
0: De Black Eyed Peas was dat geweest met Where is the Love?
1: Ja, leuk nummertje, maar ik ben tot nu toe vind ik het niet erg met de keuze.
0: Oké. Okay.
2: 1669. Look, my eyes are just
1: holograms. Ja, nee, dit is nog steeds een goede keuze.
0: Oké.
2: 1949.
1: Nee, ik heb de beste keuze gemaakt, zoals ik het nu hoor.
0: Ja, het zou ook de meest misplaatste plaat zijn van vandaag ongeveer, denk ik. It's Raining Again van Supertramp. Nee joh, maar dan ga je hartstikke goed. Dan is het deze.
1: Nou, super, bedankt.

0: Metallica. En The Unforgiven wordt gewaardeerd dat hij wordt gekozen in de shuffle. Onder andere door vaste luisteraar Frankie.
1: Ja, en wat een goede keus zeg van deze 19-jarige agrariër. Fantastisch. Sterker nog, ik had het hem niet vergeven als hij deze voorbij had laten gaan.
0: Ja, hij is mooi.
1: Nou, leuke woordspeling terug, omdat...
0: Ja, we snappen het. Ja. Het is 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: Het moederbedrijf van Center Parcs komt misschien in handen van een investeringsfonds uit het Verenigde Arabische Emiraten. Dat fonds heeft een bod gedaan van bijna €1 miljard. En de groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid. Dat zegt kinderombudsman Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door een speciale commissie van de Tweede Kamer. Volgens haar kwam er weinig informatie naar buiten en wisten ouders niet of ze hun kinderen zelf les moesten gaan geven. 8 op de 10 mensen weten niet dat ze hun nabestaanden in de problemen brengen als ze niets regelen voor al hun online zaken, zoals social media of bitcoins. Het is voor nabestaanden bijvoorbeeld erg pijnlijk als iemands profiel op internet blijft staan, omdat je geen wachtwoord hebt. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. In België is presentator Ben Krabbe in het nieuws. Hij gaat na 33 seizoenen stoppen met het bekende televisieprogramma Blokken. Dan heeft hij er meer dan 7000 afleveringen op zitten. Blokken is het langslopende dagelijkse quizprogramma op de Belgische tv. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. En morgen kan het in het zuiden zelfs 37 graden worden.
0: Maar het is wel bijzonder hoor, gewoon zoveel jaar, dat is gewoon bijna zijn hele werkzame leven, heeft hij die Tetris-blokjes naar beneden laten vallen.
2: Ja, 240.000 quizvragen heeft hij gesteld, uitgerekend.
0: Ja, Wijnand Zwaan bij de ANWB, hoe is het op de weg?
3: Nou, over het algemeen wel goed. Er staan een paar files, maar ze leveren niet zo heel veel vertraging op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude, met 10 minuten vertraging. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam, tussen Knopendijl en Gorkum, 10 minuten oponthoud in 7 kilometer file. En bij Roermond is de N280 vanuit Weert dicht bij de tunnel. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Daar staat file vanaf Hoorn en de vertraging is zo'n 10 minuten.
0: Dankjewel. Vermaken met Dua Lipa. Tenminste, ze komt niet bij je thuis. Maar ik ga in ieder geval wel draaien nu met Illusion. En eerlijk gezegd...

0: be with you.
1: Ruben Hill en 20 Seconds en In Excess ook gedraaid. En Never Tear Us Apart op Radio 2. Het is hartstikke lekker weer buiten. Tenminste, het is zomers. We hebben al best wel wat zomerhits gedraaid. En zo ongelooflijk veel zomerhits zijn er ook weer niet. Dus ik heb hier even een doos erbij gepakt. En in die doos staat op de doos echt zo liedjes, zomerhits die je niet zo vaak meer draait. En ik zit een beetje te zoeken in die doos wat hier allemaal voor prachtigs in zit. Ik zoek gewoon iets leuks waarvan je denkt, oh, die heb ik al een tijdje. Ja, deze! Oh, dit is lekker, hè? CJ Lewis, Sweet For My Sweet.

Verlanden als DJ Lewis en Sweets for my Sweets. Zometeen Annemieke Salens, jouw muzikale aircoachje. Tim op het broek presenteert het spektakel. En ik ontdek nu dat ik Tim nog nooit eerder heb gezien in zwembroek trouwens. Gaat het wel goed. Eentje erop, leuk. De klok geeft aan dat het op dit moment 10 tot 12 is. Mooi moment om 25 voor 6 to 4 te draaien. Veel plezier met de A-lunch. En graag tot morgen voor een lekkere verkoelende aan de slag op je radiootje.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
5: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
7: Lieslot, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is een last minute super sale bij Price5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Price5 vakanties.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
10: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
11: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
13: Dat gaan we vieren.
12: Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
15: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek. Tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi.
15: Ilse de Lange in concert. ilsedelange.com.
16: 12 uur geweest. De hoogste tijd voor het laatste nieuws. En dat hoor je van Juri Stubinitsky. Juri, goedemiddag.
17: Hey Tim, goedemiddag. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten uitkijken, want het wordt echt heet, zegt deze weerman.
18: Het is echt een bijzondere hittegolf waar we mee te maken gaan krijgen. Morgen hebben we maximumtemperaturen tussen de 34 en 37 graden. Ja, en vrijdag wordt de heetste dag van de week, met zelfs waarden ruim boven de 38 graden in het midden en zuidoosten van het land. En ik verwacht zelfs een kleine kans op 40 graden in Limburg.
17: Op de weg wordt er rekening gehouden met de hitte. Bij Rijkswaterstaat geldt het hitteprotocol. Mensen met pech langs de weg worden dan sneller weggesleept. En ook op het spoor rijden minder treinen, zegt de NS.
19: Ja, er worden inderdaad preventief een aantal treinen uit de dienstregeling gehaald. Die staan al in de reisplanner, dus dat kan je van tevoren zien of je trein wel of niet rijdt. En daarmee hopen we juist vertraging te voorkomen. Omdat als er zulke hoge temperaturen zijn, kunnen onderdelen van treinen te heet worden. Dus we halen preventief al een aantal treinen uit de dienstregeling.
17: In Frankrijk is een eerste ebola-besmetting vastgesteld. Het gaat om een arts die is teruggekomen uit de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak. Volgens de premier van Frankrijk wordt de situatie nauwlettend gevolgd. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op een internationale ranglijst staan we op plek 22. 4 jaar geleden stonden we nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen. Dat komt vaker voor. En problemen in de jeugdzorg. En bovendien is in Nederland de kindersterfte hoger dan het West-Europees gemiddelde. De onderzoeker schrikt van de conclusies.
20: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
17: En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is nog steeds niet gevonden. De kuif Mangabey maakte vorige week een flinke sprong en zwom de gracht van zijn verblijf over. Hij is volgens verzorgers niet gevaarlijk voor mensen. Het weer zonnig en temperaturen stijgen naar 30 tot 36 graden. 'S Nachts is het ook erg warm, een graad of 22. En morgen opnieuw dus zonnig en heet.
16: Dankjewel Jury, tot over een half uurtje gaan we naar de ANWB. En daar zit Rijn Baardmans. Rijn, waar staat het stil?
21: Nou, het staat onder andere stil op de A2 richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hoogt kun je er 20 minuten bij optellen. Op de A12 is het druk in de richting van Den Haag. Tussen Houten-Oost en Houten 20 minuten extra. De A15 dan richting Nijmegen. Tussen Geldermalsen en Tiel kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 10 minuten. En tot slot nog de A15 richting Rotterdam. Tussen afrit Leerdam en knooppunt Gorkum doe je er 10 minuten langer over door opruimwerkzaamheden.
16: Dankjewel Rijn. Kijk eventjes rechts van mij en daar zit fris en fruitig en verkoeld.
22: Zeker.
16: Nathan!
22: Zeker.
16: Zometeen hebben we fijne muziek hè, van Queen, David Bowie, Cara Emerald, maar...
23: 3 is voor jou.
16: Ja, die derde Nathan, wat voor dag is het vandaag?
22: Het is a Swim a Lap a Day.
16: Oh, dat is heel mooi uitgekozen.
22: en je zou zeggen dat ik heel lang gezocht heb, van ik wil iets zwemmen, ja. Want het is zo warm. Maar het was het eerste wat ik tegenkwam.
16: Echt waar, ja. Swim a Lap Day. Dat is een oproep om lekker te gaan. Ben je een zwemmer eigenlijk?
22: Ik was het vroeger wel, ja. Maar dan vond ik het heerlijk om lekker onder water te hangen. Maar ik krijg altijd water in mijn oren tegenwoordig.
16: Oh.
22: Heb jij en jij?
16: Ik heb buisjes, dus ja. Heb ik er geen last van. Oh. Dus ik zwem niet. Greenpeace belt altijd.
22: Er ligt een walvis.
16: Dat moet weer iets teruggegooid worden in zee. Maar goed. Ja, liedjes over zwemmen, over water, over de zee. Nou, de keuze is reuze. Laat het weten met de NPO Luister-app.

0: 30. Altijd laag.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
9: De vriendelijke specialist.
3: DA. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
16: Kan het ook sneller?
15: Ondernemers pakken meteen door.
16: Ik voel dat doorpakken niet.
15: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
16: Sneller.
17: Doen ze bij jou sollicitaties nog per mail? Dat kan toch veel slimmer? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van declaratie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, 0,5 kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
19: Vanaf morgenmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Annemiekes A-lunch.

0: Cara Emerald, A Night Like This. En ik kan me voorstellen, met deze temperatuur heb je misschien wel zin in kippenvel. Ik draaide daarvoor Under Pressure van Queen en David Bowie. En ik heb alleen de vocalen eruit weten te halen. En dat is... Oh, zou ik een klein stukje laten horen?
1: Ja, graag.
0: Oké, let op, hè.

0: Op 24 juni 2026. En dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 24 juni 2026
1: is
0: de dag dat prinses Laurentien namens Stichting Lezen en Schrijven de Taalheldenprijs uitreikt. Sotheby's in Londen veilt topstukken uit de privécollectie van de Britse miljardair en Tottenham Hotspur-eigenaar Joe Louis. Topstukken van onder andere Gustav Klimt.
1: Oh.
0: Ik vind dat geweldige kunst. En niet zo lang geleden ben ik in Wenen geweest. En nou ja, goed, hij heeft heel lang gewoond en gewerkt en geleefd. En daar zie je heel veel Gustav Klimt hangen. En daar word je heel erg vrolijk van.
1: Ik ga daar naartoe.
0: Oh, echt waar? Ja. Wanneer ga je?
1: Nou, ik ga deze zomervakantie naar Wenen. En ik had ook gehoord dat daar Gustav Klimt hangt. En ik zei, daar moet ik heen.
0: Daar moet je zeker doen. Ja, echt helemaal te gek. En dan in dit programma kun je weer een peper- en zoutstijl winnen. Als je een link kunt vinden tussen twee platen. Er is natuurlijk ook heel veel muziek. Een vergeten plaat mag je altijd aanvragen. Vraag natuurlijk met de NPO Luisterapp. Wat zou je graag willen horen? Ja, en die derde plaat. Vandaag is het Swim a Lap Day. Oftewel oproep om meer te gaan zwemmen. Dus we dachten liedjes over...
2: water?
0: Over water, inderdaad, ja. We krijgen allemaal heel mooie dingen binnen. Roel die zegt, wat dacht je van Billy Ocean? When the going gets tough, the tough gets going. Gezien de hitte vanmiddag gaat the going wel erg tough worden. Lars die wil alleen maar zwemmen. En Bas, hallo.
3: Hi.
0: Ja Bas, we moeten even met elkaar praten, want jij hebt echt een hele gekke dag uitgekozen om je werk uit te oefenen. Vertel.
3: Ja, dat klopt. Wij zijn op het dak bezig met het specialistisch reinigen van een dak.
0: Ja, want, dus... maar het is niet dat je iedere dag op een dak staat, toch?
3: Nee, gelukkig niet.
0: Maar vandaag was juist het moment dat ze zeiden, weet je wat nou leuk is Bas, als jij dat dak eens schoon ging maken.
3: Zoek het eens hoger op en staat het dak eens op.
0: Wat heb jij tegen je baas gezegd, eerlijk zeggen?
3: Nou ja, het is mijn eigen schuld, want ik ben een van de eigenaren. Dus, af en toe dan...
0: Maar dan had je toch zelf vrij kunnen nemen met dit weer?
3: Ja, dat klopt, maar de vakantie zit eraan te komen en de planning zit vol, dus weinig keus.
0: Ik wens je heel veel sterkte. Hoe erg is het?
3: Het is nog wel te doen. We zijn wel vroeger begonnen, dus we gaan denk ik nog een uurtje of twee door en dan... gaan we mooi een keer de tuinslang in de nek hangen en naar huis, denk ik.
0: Die klinkt nog heel coherent, dus dat is heel prettig. Wat zou je graag willen horen?
3: Ik zou graag de Simple Minds van de Simple Minds Waterfront willen horen.
0: Waterfront?
2: Water?
0: Ja, wat een goed idee. Ga ik draaien voor je, dankjewel.
3: Dank je, fijne uitzending.

net een Niall Horan in Drive Safe. Oké, dit nummer kent iedereen wel, toch? Gebruikte Rocky, Eye of the Tiger van Survivor. Ook regelmatig te zien en te horen tijdens dartwedstrijden. De opkomst van Geert Wilders. Eye of the Tiger is echt al voor verschillende doeleinden gebruikt. Het is geschreven, want ik ga hem niet draaien, dat is een beetje lullig misschien, maar ik ga hem gewoon niet draaien. Nee, het is namelijk geschreven door Jim Patrick, en die zat weer in een best wel obscuur bandje uit de jaren 60, 70. The Ides of March. En doet heel erg denken weer aan Blood, Sweat and Tears. Die zijn vaak door elkaar gehaald, die twee. Maar oh, dit is zo'n ongelooflijk lekker nummer. En speciaal voor jou draai ik Vehicle, Ides of March.

0: of Mars and Vehicle.
1: Verkeer.
0: Oef, ik heb het al warm. Na een half uur, lekker. Tijd voor het verkeer. We gaan naar de ANBB. Daar zijn Rijn Baarmans. Rijn, waar staat het stil?
2: Nou, er staat vooral een geschaarde vrachtwagen stil op de A2 richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hoogt. Daarom is je vertraging daar 30 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. Een kwartier vertraging, maar wel is de weg daar inmiddels weer vrij. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp. Daar is je vertraging ruim een half uur. En de A58 richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp doe je er een kwartier langer over.
0: Dankjewel Rijn. Straks gaan we tellen met Gloria.
3: 1, 2, 3.
0: Eerst is het tijd voor het laatste nieuws. Dat hoor je van Joeri Stubenitski.
4: Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om mensen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. Defensie in Duitsland wil definitief af van de miljardenorder voor de Nederlandse scheepsbouwer Damen. Dat zou voor de Duitse marine 6 fregatten bouwen, maar haalde deadlines niet. Duitsland weigerde toen te betalen en Damen kwam daardoor in financiële problemen. Het moederbedrijf van Center Parcs komt misschien in handen van Abu Dhabi. Een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten heeft een bod gedaan van bijna €1 miljard. En in Maasland, Zuid-Holland, heeft de politie vanochtend een hondje uit een hete auto bevrijd. De politie liet de eigenaar van de auto omroepen in een winkel aan de woonboulevard, maar het baasje kwam niet opdagen. Toen hebben ze het dier bevrijd. Volgens de politie kwam de eigenaar later wel. Die zag het probleem niet zo en zei dat hij maar 10 minuten weg zou blijven. Terwijl een auto in 10 minuten al heel erg heet kan worden.
0: Ja, ik zeg maar even niks.
3: Weer.
4: Het is zonnig en benauwd bij een graad of 30. Later vanmiddag in het midden en zuiden van het land 36 graden. Morgen ook heet en vrijdag ook.
0: Dankjewel. Oké, ik zoek dus eigenlijk een beetje een vergeten liedje. Een plaat die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Heb je een goed idee?

0: Hallo, en we hebben Raina aan de lijn. Raina, goedemiddag.
1: Goedemiddag, met Raina.
0: Oh, Raina is het. Ja,
1: ja sorry. Ja.
0: Raina, fijn jou te spreken. Want jij hebt een tijdje gezocht, dat vond ik zo geestig. Een liedje en een artiest. En ja, ga dat maar eens googlen. Dat is misschien onmogelijk.
1: Ja, het is me wel gelukt.
0: Het is je gelukt, maar... oké. Hoe ben je erachter gekomen? Dat was eerste.
1: Doorzetten.
0: Ja, dan werkt alles wel natuurlijk, hè? Ja.
1: Ik wilde het gewoon per se weten.
0: Ja,
1: ik vond dit toen zo'n leuk liedje en ik dacht, ik wil het gewoon weer horen.
0: Oké, want je hebt het dus niet op de radio gehoord een tijd geleden. Het is echt iets wat in je hoofd kwam, omdat het... Ja, het komt uit 2001 volgens mij, hè? Daar ergens.
1: Ja, en ik dacht, had ze nou meegedaan aan een van die vele talentshows? Maar dat wist ik ook niet meer zeker. En ik dacht van, ze zal wel Nederlands zijn, maar ook dat wist ik niet zeker.
0: Ja.
1: En ik dacht, volgens mij had ze rood haar.
0: En heb je daarop gezocht uiteindelijk? Op rood haar en dan You?
1: Daar heb ik ook op gezocht. Oh. En You en Liedje en...
0: You en Liedje, nou succes daarmee. Maar het is je gelukt, hè?
1: Ja.
0: Want wat zou je heel graag willen horen?
1: Ik zou het liedje You willen horen.
2: Van?
1: Oh, nou ben ik weer haar naam vergeten.
0: Nou, eerst, ik ga maar even googlen. Ik wacht wel even. Ja. Gewoon You, liedje en ik wacht wel even. Nee, ik zal je helpen. Het is Judith.
1: Oh ja, Judith.
0: Nou, nooit meer vergeten.
1: Ik ga het opschrijven.

0: Mars en Oh My Soul. De topsong van deze week. Oké, ik heb een vraag aan jou, Nathan, en aan jou, Bart. Je bent er ook nog.
1: Ja?
0: Een videoclip die nooit meer uit je geheugen is gegaan. Eén keer gezien en je dacht, dit is zo bizar mooi of apart of raar.
1: Nou, ik kwam in ieder geval vaak voorbij. Ik vond hem altijd wel intrigerend, die Massive Attack. Een Finish Sympathy, die vrouw over straat met al die verstopte boodschappen in de clip en zo. Dat vond ik al een hele vette of zo.
0: Wat gebeurde er dan? Dus een vrouw over straat en dan?
1: Ja, nou, je ziet van alles. Je ziet een pitbull met een zonnebril op. Eerst is ze met drie van die grote, van die ballen aan het draaien in haar hand en zo. Er zitten allemaal verborgen boodschappen in.
2: Okay. Slow motion ook. Het is heel mysterieus, was het toch ook een beetje?
1: Eigenlijk heel simpel. Ze liep gewoon over straat. En dan later The Verve, Bittersweet Symphony.
0: Ja, zeker. Maar die van Massive Attack, daar zit een hond. Dat is goed om te weten. Oké, Nathan. Jij?
2: Ja, ik vond...
0: Heb jij er eentje met een hond?
2: Nee, ik heb niet eentje met een hond. Imitation of Life van R.E.M. vond ik heel vet.
1: Oh ja.
2: Dat was heel tof.
0: Wat gebeurde er?
2: Nou, dat was een soort van setting waarbij allemaal mensen rond een zwembad stonden. Ja? En er werd iedere keer ingezoomd op één plekje. En het werd weer uitgezoomd, maar het was

0: Mars en Oh My Soul. De topsong van deze week. Oké, ik heb een vraag aan jou, Nathan, en aan jou, Bart. Die ben je er ook nog.
1: Ja?
0: Een videoclip die nooit meer uit je geheugen is gegaan. Eén keer gezien en je dacht, dit is zo bizar mooi of apart of raar.
1: Nou, ik kwam er in ieder geval vaak voorbij. Ik vond de man wel intrigerend, die Massive Attack, Unfinished Sympathy. Die vrouw over straat, met al die verstopte boodschappen in de clip en zo. Dat vond ik al een hele vette of zo.
0: Wat gebeurde er dan? Dus een vrouw over straat en dan?
1: Ja, nou, je ziet van alles. Je ziet een pitbull met een zonnebril op. Eerst is ze met drie van die grote, van die ballen aan het draaien in haar hand en zo. Er zitten allemaal verborgen boodschappen in.
2: Okay. Slow motion ook. Het is heel mysterieus, was het toch ook een beetje?
1: Eigenlijk heel simpel. Ze liep gewoon over straat. En dan later The Verve, Bittersweet Symphony.
0: Ja, maar die van Massive Attack, daar zit een hond. Dat is goed om te weten. Oké, okay, ja. Nathan. Jij?
2: Ja, ik vond...
0: Heb jij er eentje met een hond?
2: Nee, ik heb niet eentje met een hond. Imitation of Life van R.E.M. vond ik heel vet.
1: Oh ja.
2: Dat was heel tof.
0: Wat gebeurde
2: er? Nou, dat was een soort van setting waarbij allemaal mensen rond een zwembad stonden. Ja? En er werd iedere keer ingezoomd op één plekje. En het werd weer uitgezoomd, maar het was een repeterend ding. Dus het was een heel...
1: Van 30 seconden.
0: Ja. Oké. Ik heb er ook één. Ja. Let op, hè.
1: Vertel.
0: Vrouw in bad met Dalmatier. Dat is?
1: Een Disney-film.
2: Dan kom je de maatjes tekort.
0: Dit was een rare clip.
1: Met die Barbies.
0: Met die Barbies.
1: Smelten de Barbies.
0: Op de barbecue. Ja, barbecue. Precies. Soundgarden, daar heb ik het over. Een van de mooiste clips ooit, vind ik tenminste. Dit is Black Hole Sound op NPO Radio 2.

0: Nathan vroeg mij net van, wie is dit? Nee, de Beatles.
1: Beatles.
0: Leuk. Good Day Sunshine, van het album Revolver, liedje 1 kant B.
1: One Hit Wonder, denk ik, of zo.
0: One Hit Wonder.
1: Ja, ja.
0: Good Day Sunshine. Zometeen een goed stel. Je kunt de peper en zout stel winnen. Als je de link weet tussen twee nummers, die in principe niks met elkaar te maken hebben, maar dan toch wel. Begrijp je wel. Dat hoor je zo meteen.
2: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
3: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
15: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
16: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
17: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
18: Hola, ¿dónde está mi casa?
17: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
18: Paella, paella.
17: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
18: Buenas noches.
17: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
0: Goedemiddag, het is bijna 1 uur. Het laatste wereldnieuws, dat hoor je van Joeri Stubinitski. Joeri, goedemiddag.
19: Hey Tim, goedemiddag. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs is teruggekomen uit de Democratische Republiek Congo. Daar is nu een grote ebola-uitbraak. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt eraan. In havenstad Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Het gebeurde na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales. De grote stad op de Krim is de laatste tijd vaker doelwit, zegt correspondent Christian Pauwen.
20: Sevastopol, dat was altijd de belangrijkste havenstad op de Krim. Daar heeft de Russische marine ook een basis. Al is de vloot eerder al grotendeels weggehaald vanwege de drone-dreiging. En nu zie je dus ook verdere aanvallen op kritieke infrastructuur. En dat dus ook de hele stad nu zonder stroom zit.
19: De Krim werd 12 jaar geleden ingenomen door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland nu te isoleren van de Russen. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. En het is heet en dus geldt in een groot deel van het land code oranje. Alleen in Groningen, Drenthe en Friesland geldt die waarschuwing niet. Maar wel in Eindhoven. Daar is het markt en vanmiddag wordt het er 36 graden. Deze verkoper van gegrilde kip houdt de moed erin.
21: Mijn vader zei altijd, had maar een ander beroep moeten kiezen. Maar dat heb ik gedaan, ik vond niks aan. Dit is mijn passie. Dus, ja.
22: Ja, maar die passie achter jou, die is wel heel erg heet, hè?
21: Ja, maar ja, we hebben wel voor hetere vuren gestaan, toch?
22: Ik heb nog advies van mij, want ik heb het ook keiheet.
21: Kerstliedje zingen, dat helpt.
0: Brabant, hè, volgens mij.
19: Ja, leuk, ja. Vanwege de hitte is een uurtje geleden dus code oranje ingegaan in een groot deel van het land. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken.
0: Oh, we gaan eerst even naar het verkeer en dan doen we daarna weer. Is dat goed? Ja, mijn brein is een beetje gesmolten inmiddels. Dus gaan we eerst even naar Rijn en dan doen we daarna weer om de spanning erin te houden. Rijn Baartmans, waar staat het stil?
23: Ja, hoi Tim. Nou, onder andere op de A2 door een geschaarde vrachtwagencombinatie richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hoogt doe je er 40 minuten langer over. De rechterrijstrook is daar dicht. En hierdoor is het ook druk op de A58 richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batendorp is je vertraging een kwartier. Dan de A15 richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging een half uur. En tot slot nog de A29 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de Haringvlietbrug. Een kwartier vertraging door een kapotte auto.
0: Dankjewel. Nou, benieuwd wat het weer gaat worden. Ik ga even aan Joeri.
19: Nou, daar komt hij. Het is heel heet. Ja. Op veel plaatsen is het al boven de 30 graden. Morgen kan het maximaal 37 graden worden, maar in het noorden iets minder warm.
0: Oké, dankjewel. Ja, straks dus 2 liedjes die ik ga draaien. Ze hebben iets met elkaar te maken, maar wat, dat is de vraag. Ik ga draaien Bananarama met Robert De Niro's Waiting. En Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Nou, wat is de link? Laat het weten met de NPO Luisterapp.
24: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
24: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
27: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
28: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
29: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
30: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
31: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
31: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerleesgeschenk Petit Café, er gratis bij.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost, Autotaalglas.
3: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
9: Morgenmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Annemiekes A-lunch.
10: Avro Tros.

0: Swift. Elizabeth Taylor en daarvoor Robert De Niro's Waiting van Bananarama. Ja, die twee liedjes hebben toch echt duidelijk iets met elkaar te maken. Maar wat, dat is de vraag. Patrick die zegt Cruel Summer, dat is een songtitel van beide ex. Oh, oh, wacht even, je hebt Cruel Summer van Taylor Swift en je hebt... Bananarama, ja, dat is waar, ja. En een verandering van muziekstijl, zegt hij. Bananarama van alternative pop naar mainstream, dat klopt. En Taylor van country naar mainstream. Ja, dat is een verre link, maar wel een duidelijke link uiteindelijk. Wat krijgen we nog meer binnen?
1: Cora die zegt jaren 80, want Taylor Swift is geboren in 89... en Banana Rama had het meeste succes in de jaren 80. Ja.
0: Marco die zegt, link is huwelijk. De Niro speelde in The Big Wedding. Oh. Elizabeth Taylor heeft een stuk of zeven huwelijken achter de rug. En Taylor Swift staat ook op het punt in het huwelijksbootje te stappen.
1: Die is verloofd inderdaad, ja.
0: En dan hebben we Ger. Ger, goedemiddag.
2: Dag, goedemiddag.
0: Even kijken, Taylor Swift, Elizabeth Taylor... en Bananarama met Robert De Niro's Waiting. Nou ja, wat is volgens jou de link?
2: Het zijn allebei filmsterren.
0: Het zijn allebei filmsterren! Hartstikke goed, joh. Heb je ooit wat gewonnen eigenlijk bij ons of bij Radio 2?
2: Nee, ik heb ooit was bij Gijs. Heel lang geleden.
0: Gijs Hakkers, geeft die prijzen weg tegenwoordig? Nee, is heel lang geleden dus. Nou ja, dan mogen we jou verblijden met een peper- en zoutstel. Krijg je gewoon van ons, gratis en voor niks, namens de NPO.
2: Top.

0: Sting. Englishman in New York. Is het heerlijk weer buiten, zonnetje schijnt. Niets aan de hand. Maar er zijn mensen waarbij er altijd nog steeds gewoon donkere wolken zijn. En hoe warm het ook is, hoe zonnig het ook is buiten, die komen er maar gewoon niet uit. En Meteor, een Belgische artiest, heeft daar, vind ik, een prachtig liedje over geschreven. Het heet Nooduitgang. En dat gaat erover dat je voor iemand anders altijd een nooduitgang zou kunnen zijn. Met andere woorden, let een beetje op elkaar. Dat is eigenlijk heel simpel de boodschap van dit prachtige nummer van Meteor. Groots in België en misschien binnenkort ook wel in Nederland. Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: is 1:30. Dit is Joris Stubenitski met het laatste nieuws.
1: Om ervoor te zorgen dat de bruggen met deze hitte goed blijven sluiten, neemt de provincie Zuid-Holland drastische maatregelen. De bruggen worden daar allemaal met een slijptol ingekort. Vorig jaar werden ze nog nat gespoten om te koelen, maar volgens de provincie hoeft dit maar één keer en is het milieuvriendelijker. In Nederland is veel steun voor hogere defensieuitgaven, maar bijna de helft van de mensen twijfelt of de overheid het geld wel goed uitgeeft. Dat blijkt uit een onderzoek van instituut Klingendaal. Veel mensen zijn voor meer Europese militaire zelfstandigheid. En vanwege stemfraude zijn in Gorinchem 6 mensen opgepakt. Bij de gemeenteraadsverkiezingen werd gefraudeerd en die moesten daarom opnieuw worden gehouden in Gorinchem.
2: Weer.
1: Zonnig en heet, gemiddeld zo'n 34 graden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden en vrijdag nog iets warmer.
0: Blijf even zitten voor de goede kop.
1: Zeker.
0: Ja. Gaan we eerst eventjes naar Rijn Baardmans voor in dat verkeer. Waar staat het stil en vast op dit moment?
3: Nou, we blijven nog even bij Gorinchem, want op de A15 richting Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd bij Gorinchem. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je doet er een kwartier langer over. En ook op de A29 is het mis, richting Bergen-op-Zoom op de Haringvlietbrug. Daar is een slagboom aangereden en hierdoor is de rechterrijstrook afgesloten. Ook hier heb je een kwartiertje vertraging. En dan nog de A58 richting Eindhoven. Door een ongeluk op de A2 loop je vertraging op tussen Moergestel en knooppunt Batendorp. Ook hier is je vertraging 15 minuten.
0: Dankjewel!
4: Goeie kop.
0: En dan een bericht. Zondag kop, die moeten wij bedenken. Wat heb je gevonden, Joeri?
1: Nou, een snackbarhouder in Lier, het ligt bij Antwerpen, die kluste bij als drugsdealer. Naast puntzakken friet op patat verkocht de frituur, en heb je die discussie ook maar gehad, verkocht die frituureigenaar ook 4 jaar lang drugs. In de sausdispenser van de curry zaten 11 pakjes cocaïne, is te lezen bij het laatste nieuws. Hij bleek dus al 4 jaar te dealen. Die frituurhouder heeft een werkstraf en een boete gekregen van €8.000.
0: Oké, ik ben heel benieuwd. De laatste tijd, Joeri, ben jij zo ongelooflijk on point dat het heel lastig wordt te overtreffen.
1: Ja, deze is op zich ook wel goed. Ik dacht aan een frituurhouder heeft uitmuntende kookkunsten.
0: Ja. Zeker. Oh, dat lach je ook. Ja.
5: Dat is een tevreden lachje, is dat.
0: Heb jij er ook in, Nathan?
5: Na het bezoek aan de snackbar moet je aan de lijn.
0: Mooi! Ja!
1: Heel leuk.
0: Snacks en drugs en rock'n'roll. Ja hoor. Nou, oké, dat kun je vast beter. Wat wordt het?

Snik van Concertetsy. En luister mee naar het live verslag vanaf morgenmiddag 4 uur hier op NPO Radio 2. En ook deze band is van de partij.

0: Zullen we zien 2026, wat wordt dit een hete editie. En zij zullen er ook zijn. Van Dikhout, alles of niets. Stalunch. Met tijd voor een goede kop. Een snackbarhouder in Lier, dat ligt bij Antwerpen. Klus een beetje bij als drugsdealer. Naast puntzakken met friet of patat. Of patatfriet, dat is altijd een beetje mijn oplossing.
1: Oh, dat is een goeie.
0: Gewoon patatfriet. Ik had graag één patatfriet. Klaar.
1: Ik vind wel, als je zegt patat, dan moet het ook patatsaus zijn en geen frietsaus.
0: Nee, dat is wel gek inderdaad. Je moet wel, dan moeten we, maar laten we in godsnaam doorgaan. Goed, naast puntzakken met patatfriet verkocht de frituureigenaar ook 4 jaar lang drugs.
1: Drugs.
0: De rotzooi. In de sausdispenser van de currysaus zaten 11 pakjes cocaïne. Dat is allemaal te lezen in het laatste nieuws. Hè? En hij bleek het al 4 jaar te doen, deze man. Hij kreeg een werkstraf en een boete van €8.000. Vind ik meevallen, zou ik het ook voor doen. Ja,
1: ja.
0: Toch?
1: Ik weet niet of hij die gemaakt heeft de afgelopen tijd.
0: Ja, maar als je gewoon 4 jaar lang gewoon binnen kan lopen. Je moet hem, ja, wat was dat dan? €8.000, ja, dat betaal je zo. Oh, ik wil echt niemand op ideeën brengen. Maar mijn brein is echt aan het smelten. Tijd voor een goede kop. Marcel die zegt, snackbarhouder blijkt frikandieler.
1: En Damir die zegt, de friethouder stond bekend als de Godfather.
0: Oh, heb jij nog een goeie? Laat het even weten. Doe dat met de NPO Luisterapp. Voor een goede kop ben je meer dan welkom. Straks, Hall & Oates, Maneater. En dit is Miley.

0: betekenis. En Nelleke aan de telefoon. Dag Nelleke.
1: Dag.
0: Hallo. Nelleke, ik wil heel graag van je weten, wat was jouw goede kop? We hebben deze trouwens regelmatig binnengekregen, maar we gunnen jou de goede kop vandaag.
1: Oh, dat is hartstikke leuk. Het was frietje met. Lekker. Supervet.
0: Een frietje met TH. Ik vind het heel erg goed gevonden.
1: Met TH. Oh. Ja.
0: Nelleke, dank je wel. Stuur even een foto van je goede kop. En dan zit hem hier in de galerij, oké?
1: Ja, ik zal hem zoeken. De goede kop.

0: vraag me eigenlijk af hoe dat is gegaan. Tijdens de opname van dit nummer van Daryl Hall en John Oates. Van ik heb een saxofoon en ik heb een echo-apparaat. Volgens mij kunnen we hele leuke dingen mee doen.
1: Ja, alleen een saxofoon.
0: Moi.
1: Alleen een echo-apparaat. Moi.
0: Maar samen is dat echt gewoon werelds. Man-eater!
2: Goeie kop.
0: Een snackbarhouder in de buurt van Antwerpen, die klust een beetje bij als drugsdealer. Naast puntzakken met friet verkocht hij ook nog 4 jaar lang drugs. Dat deed hij gewoon in de sausdispenser van de currysaus. Er zaten 11 pakjes cocaïne.
1: Yo.
0: Nou, daar moet een goede kop bij te bedenken zijn, toch? Karsten die zegt, hoe wilt u uw frikandel? In 1 stuk of versneden?
1: Oh, dan moet ik deze gaan doen. Ja. Martin Verschoor die zegt, snackeigenaar. Wie is je nou de dealer? Jij of ik?
0: Heel mooi. Hella, trouwens ook heel leuk. Hella zegt, prijzen waren ook high.
1: Heel high.
0: High.
1: Zeker, ja. Bram, dat is de, die zegt dat de snackbar is waar Jos Bolle Jos geworden is.
0: Jij zegt snackbar ook, hè?
1: Ja, dat weet ik.
0: En nee, meestal...
1: Ik moet daarvan afkicken, want als ik iemand kwaad maak, is het Annemieke.
0: Oké.
1: Okay. Die begint dan altijd, het is een snackbar.
0: Ja, dat zeg ik. Eigenlijk denk ik dat nu ook, maar ik ben heel aardig.
1: Jazeker.
0: Maar man, ja, straks...
1: Zij begint dan ook over, is het stiekem bij jou of steken?
0: Ja, maar dat is wel echt waar. Snackbar, ja. William zegt, een frikandel op een wit bolletje krijgt een andere...

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
6: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan!
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
14: Water. Het is heet, het is heel heet. Alles daarover zometeen. Meer nieuws is er natuurlijk ook. Hier is Juri.
15: Ja, goedemiddag Paul. In Eindhoven en Vlissingen is de hittekracht vanmiddag opgelopen tot 10. Dat is het hoogste niveau en dat is daar eerder niet gebeurd, zegt het KNMI. Inmiddels is het weer iets minder. De hittekracht geeft aan hoe zwaar de hitte aanvoelt. Het is een combinatie van luchtvochtigheid, zonkracht en wind. Worden ook evenementen geschrapt vanwege de hitte? Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg niet door. En Hardstyle Festival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het zijn Palestijnen die hier in Nederland maanden geleden een visum hebben gekregen, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
16: Het gaat om mensen die hier voor een deel komen studeren. Het zijn 21 mensen. 3 mensen hebben hier een baan gevonden en een vergunning gekregen om hier te werken. En 19 mensen zijn meereizende gezinsleden.
15: De Nederlandse regering was eerst niet van plan de Palestijnen te helpen bij de reis naar Nederland, maar nu toch wel. Duitsland heeft een miljardenorder bij de Nederlandse scheepsbouwer Damen geannuleerd. Dat bedrijf zou 6 marineschepen bouwen voor het Duitse leger, maar haalde telkens de deadlines niet en ook ging de prijs alsmaar omhoog. Daarom bestelt Duitsland de schepen nu bij een ander bedrijf. En het Nationaal Hitteplan van het RIVM is al bijna een week actief. En met de hoge temperaturen van vandaag, morgen en overmorgen is het extra opletten voor kwetsbare mensen. Veel drinken en binnenblijven is het advies. Al trekt niet iedereen zich daar wat van aan, zag verslaggever Jeroen de Jager in het centrum van Almere.
17: Meneer hier op de scootmobiel, volgens mij heeft u ook zuurstof in uw neus.
18: Dat klopt.
17: Hoe is het om met deze hitte en beademd te worden en buiten te zijn?
18: Prima.
17: Hoe past u zich aan?
18: Met dit allemaal.
17: Normaal heeft u dit buiten niet bij u?
18: Dat is goed als niet, nee.
17: Oké, dus u heeft nu extra zuurstof vanwege de hitte?
18: Ja.
15: In een groot deel van het land geldt code oranje vanwege de hitte.
14: Bij kinderen is het extra gevaarlijk, hè? Want die gaan maar door. Die hebben geen idee dat ze zich eigenlijk moeten aanpassen.
15: Ja, dan raken ze oververhit. Ja.
14: Ja, joh. Het leek wel alsof de kinderen gewoon gezwommen hadden gisteren toen ze thuis kwamen. Gewoon helemaal tomaatjes en dan dat haar dat gewoon plakt op hun hoofd. En dan water.
15: Of aan het zuurstof.
14: Ja.
15: Het is dus heet. Waarschijnlijk wordt het vanmiddag maximaal 36 graden. 'S nachts een graad of 20. Morgen ook warm. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Wadden.
14: Daar is nog een beetje verkoeling te krijgen misschien in de Wadden. Zo'n zeewindje.
15: Ik hoop het voor ze.
14: Ik hoop ook dat het bij Confederatie ook het geval is. Zeewindje, dat een beetje helpt. Hey Rijn, goedemiddag. Waar staan die files?
19: Goedemiddag. 90 kilometer nu in het land en de files staan onder andere op de A12 richting Den Haag. Tussen knooppunt Lunetten en de Meern kun je er 10 minuten bij rekenen. Ook op de A17 is het druk richting Dordrecht. 10 minuten extra tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder. De A20 dan, richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 10 minuten extra. En tot slot een kapotte auto op de A27 zorgt voor vertraging in de richting van Gorkum, tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum.
14: En zometeen hoor je Phil Collins, maar dat doet hij niet alleen. Hij doet het met Phil LeBailey.
20: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven, in no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
21: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
22: Harder dan ik hebben kan. Dans aan zee.

0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Bluff en vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
2: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door.
6: Ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
6: Sneller!
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oh, wat een goal! Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
11: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
14: Vanaf morgenmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concert.

Ze had al die waanzinnige WK-hit 16 jaar geleden. Shakira, Shakira. Ze is terug en ook dit jaar schrijft ze weer de WK-hit, Die Die. En we zitten erin. We hebben het geschopt tot de WK-hit van Shakira. Je moet goed opletten, want het gaat snel. Op een gegeven moment aan het einde van het nummer dan doet ze een opsomming van een aantal grote spelers die erin zitten. Ja, Cristiano Ronaldo, jij zit er ook in. Niet gelijk zo beteuterd, kijk. En, nou ja, luister eens goed. Nederland zit er ook in. US, England, Germany, France, South Africa, Spanje, Mexico, Japan, Korea. Korea, Netherlands. We hebben het gewoon gered, ja hoor. En ze zitten er niet alle 72 in, dus we hebben toch iets goed gedaan. Ook nog daarvoor Phil Collins, Philip Bailey, Easy Lover. Vorige week helemaal.

ook nog even in voetbaltermen te houden, was Engeland. Ze deden het waanzinnig goed. Het volk was trots op ze. Ze gingen massaal achter Engeland staan door samen met Harry Kane Wonderwall te zingen. En gisteravond speelde Engeland weer. En na afloop van de wedstrijd klonk het zo. Ja. Dat is niet zo best tegen Ghana. Saaie, moeizame wedstrijd. Toch wel een leuke reden om Oasis nog maar weer eens te draaien. Die streams van het nummer Wonderwall die schieten de pan uit. Het is met 50% gestegen. Zakken vullen zonder op te treden tegenwoordig voor Oasis. En dit is ook een lekkere. Ik draag een steen.

James Arthur, ook hij is er dit weekend bij op Comfort at Sea. En dan zing jij misschien wel dit liedje mee, of die andere grote hit van hem. Impossible, ook mooi hoor. Impossible, impossible. Geweldige stem. En een leuke vent. Ik heb hem ooit eens te gast gehad toen ik op 3FM nog eens de ochtendshow verving van Giel Belen. Het is NPO Radio 2. Ik kreeg net nog appjes van Tim Oppenbroek, fijne collega die hiervoor zit. Die zegt, wat doe jij met Lola Jong, behalve draaien elke dag? Nou, hij vroeg eigenlijk, kan ik er ook niet eens draaien? En natuurlijk staat hem dat altijd vrij. Maar ja, hij zit nu het programma voor mij. En anders wordt het wel heel erg. Dan draaien we de plaat meer dan de topsong. Ja, zover is hij nog lang niet. Maar ik merk dus wel dat hij ook bij andere DJ's aan het groeien is. En ik krijg veel appjes van luisteraars. Ik denk dat deze plaat het nog wel eens kan gaan redden dit jaar. En dat zou heel erg terecht zijn. Want alleen al die eerste zin, echt waar, die eerste zin. Luister en huiver. Lola Jong.

0: From Down Here van Lola Jong. En weer stapels appjes. Alexander vindt dat het een nieuwe topsong moet worden. Feike die zei, Messi, dat draaide je ook al zo vroeg. Messi, het nummer, hè? Dus niet Ronaldo, dat je nou weer begint te zeiken over dat je niet over Messi mag praten. Heb je dat filmpje gezien op Instagram? Er is een interviewer die wil Ronaldo wat vragen over de topscorer aller tijden op alle WK's. En dan begint hij met, ja, Messi doet het natuurlijk heel goed. En dan zie je die kop van Ronaldo. Zegt hij, het is het Portugees van de volgende vraag. Volgende vraag, mag het er niet over hebben.
1: Oh, ijdel.
0: Nou, ja. Goed. Oké, hoe is het op de weg, Rijn?
2: Ja, het is druk. 130 kilometer file. Bij Amsterdam staat op de Ring West op de A10 een file bij knooppunt Amstel. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht en je vertraging is 20 minuten. En dan een file vanwege de Duitse grenscontroles. Hoe kan het ook anders? De A12 vanaf knooppunt Oud-Dijk, daar heb je 10 minuten oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht, 10 minuten extra. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Een kwartiertje erbij optellen tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En tot slot de N342, want de meeste vertraging heb je richting Hengelo. Tussen de aansluiting met de A1 en Hengelo doe je er 20 minuten langer over.
0: Dankjewel, Rijn. Ja, Juri is hier met het laatste nieuws.
3: Rijkswaterstaat schrapt komend weekend de wegwerkzaamheden. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt veel te heet om ermee te werken. Door de extreme hitte zijn in Frankrijk honderdduizenden kippen gestorven. Het gebeurde bij pluimveehouders die zowel binnen als buiten kippen houden.
0: Hoe is het met jouw kippen?
3: Ja goed, die krijgen vers water en je moet de grond ook een beetje koel houden. Dus af en toe een beetje sproeien.
0: Oh, ja. Je verzorgt hem met liefde.
3: Ja, zeker, ja. De Amsterdamse politie heeft drie Roemenen opgepakt die mensen oplichten rond station Sloterdijk. Ze deden zich voor als agent en zeiden tegen hun slachtoffers dat ze hun portemonnees moesten controleren op nepgeld. En daarna waren die hun echte geld kwijt. En het enige buitenzwembad van Rotterdam is dicht. Het Van Manenbad heeft te weinig personeel. Voor binnen zijn er wel mensen, maar buiten dus niet. Bij Omroep Rijnmond zegt de directeur dat ze uitzendbureaus hebben gebeld. De gemeente, een zwembad in Gouda dat dicht is vanwege een verbouwing. Maar niemand hapt. Er is gewoon niemand. Om daar te werken heb je een EHBO, lifeguard en alle zwemdiploma's nodig. Inclusief zwemvaardigheid en reddingszwemmen. Het Van Manenbad wordt inmiddels plat gebeld over wanneer het buitenbad open gaat. En ze roepen mensen op om daarmee te stoppen.
0: Ja, ze hebben nog wel mensen die dat kunnen zeggen. Stop ja, met bellen.
3: En er zit wel iemand achter de receptie, ja. Ja.
0: Nou, kom maar bij mij in de tuin dan in het zwembad.
3: Ja, dat is enorm, hè?
0: Nou, het is een opzetbad, maar het is wel... De hele buurt ligt er inmiddels in, ja.
3: Kom maar straks ook even langs. Het weer dan code oranje is van kracht en in een groot deel van het land is het echt heel erg heet. Maximaal 36 graden wordt het. Morgen ook warm en vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van de week.
0: Gelukkig is er dan nog een zwembad op de radio. Ik herinner me die videoclip met die gast met dat wasbord en dan in dat zwembad. Pieter André!

0: En met dit weer zie je ze steeds vaker. Mensen met zo'n Panama-hoed. Dat was zo'n Panama-hoed toch die hij op had in die videoclip. Die dan met één vinger zo omhoog tikt, terwijl hij er smooth onderdoor keek. Ik heb het zo vaak nagedaan voor de spiegel. Smooth Criminal, Michael Jackson.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Maar genoeg over mij. Meer over Lars en over wat hij vroeger nadeed voor de spiegel. Nou Lars, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja. Wat deed ik nou voor de spiegel?
0: Ja.
2: Nou, met name, toen was ik nog heel actief aan het voetballen. Dus het was met name voetbaldingen.
0: Oh joh.
2: Jeugd.
0: Stond je hoog, te hoog te houden?
2: Nee. De jeugdbewegingen van voetballers uit die tijd nadoen.
0: Oh, de dansjes. De celebrations heet dat, toch?
2: Ja, de celebrations, ja.
0: Wat voor celebration deed je dan?
2: Nou, ik was eigenlijk altijd al fan van Johan Cruijff. Maar dat is een hele saaie celebration, maar vergeleken met nu dan.
0: Ja.
2: Maar dat huppeltje en het springen.
0: Het huppeltje en het springen, wat goed. Ben je nog steeds aan voetballen, Lars?
2: Nee, helaas niet meer. Nee, mijn knie laat dat niet meer toe.
0: Ah, wat zonde. We gaan terug naar het moment dat je 14 jaar oud was. Wanneer ben je geboren?
2: 3 mei 1989.
0: We komen op 3 mei 2003.
3: 5.
0: Ik weet niet of je iets van de muziek van destijds hebt meegekregen van het voetballen af.
2: Ja, deels. Maar ik ben wat dat betreft echt een muziekkenner. Heel veel muziek ken ik, maar wie het zingt of wat het nummer is, dat weet ik allemaal niet.
0: Simply Red, Sunrise.
3: 4.
2: Ja.
0: Ja, dit
2: ken
0: je
2: ook gewoon. Ja.
0: Room 5, Make Love.
3: 3.
2: Ja, deze heb ik heel vaak gehoord in de discotheek, later ook nog.
0: Ja, in de club, hè, hoor je hem vooral.
2: Ja.
0: Ja, 50 cent.
3: 2.
2: Nou, dit is Coldplay.
0: Hé, kijk, helemaal raak. Kloks, inderdaad, op 2. En dit is...
3: 1.
2: Dit is Jamai.
0: Ja, dat weet je ook nog. Had je die cd ook, of niet?
2: Nee, Jamai had ik niet.
0: Ja, had je niet.
2: Nee. Ik had Coldplay wel, X en Y.
0: Ja.
2: Dus dit was een van mijn eerste cd's ook toen de tijd. Ik kreeg het voor mijn verjaardag, weet ik nog. En verder luisterde ik met name veel hard rock.
0: Ja, dat zat er niet echt in, hè. Wat vind je het leukste? Vind je dan die Coldplay het leukste, of wil je toch iets anders?
2: Ja, ik vind Coldplay, dat blijft wel een van de betere nummers. Absoluut.
0: Ben ik met je eens. Lars... Hij draait voor je.
2: Super, dankjewel. We gaan ervan genieten.
0: Tijd om een lekkere celebration te doen.
2: Tijd doen, dankjewel.
0: Huppeltje, joh.

Sonjeu en Dark Before the Dawn. Afgelopen maandag speelden ze nog in het Spoorpark in Tilburg. En dat was niet de enige band die daar speelde. Want het optreden mocht niet te lang duren. Na Sonjeu, gewoon Duran Duran op het podium. Ja hoor. Geweest. Laat even van je horen. Ik ben wel benieuwd eigenlijk hoe het was. Ze waren ooit eens in Nederland Duran Duran. In de toen nog HMH, denk ik, speelden ze alle hits, behalve de Reflex. De enige die op één gestaan had in Nederland. Nou ja. Benieuwd hoe het was afgelopen week. En anders ben ik ook vooral heel benieuwd wat je sowieso op de radio's

0: is NPO Radio 2.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: President Trump, WK voetbal, AZC-protesten. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal met meer rust en uitleg.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
5: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000 een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
9: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
10: Een heel boek? En de kinderen dan?
9: Die zijn veel te druk met spelen.
10: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
9: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
10: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
9: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
10: Proost.
9: Op sunweb.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
2: Precies! Worstje?
1: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
2: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
1: Nee,
2: meerdere
1: worstjes. Nee, dank je wel. Ik hoef geen worst.
2: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
1: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
2: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
1: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
3: Het is 3 uur geweest, 3:01. En de hoogste tijd voor het laatste nieuws, hier is Juri.
4: Op meerdere plekken in het land is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Dat getal geeft aan hoe zwaar de hitte aanvoelt. In Eindhoven, Maastricht en Vlissingen liep de hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI is dat heel zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar de politieagenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar keken toch in de systemen. De advocaat van de verdachte wilde daarom extra onderzoek, maar de rechtbank en het OM zien daar niets in, vertelt verslaggever Matthijs van de Wiel.
5: En ook de advocaat van de familie van Lisa nam, zonder dat ze het woord kregen, het woord om te zeggen dat deze hele discussie tergend is voor de ouders van Lisa. Ze noemen het onmenselijk dat het hier steeds over moet gaan. Dit gaat niet over de zaak zelf. Het is onnodig belastend.
4: Lisa werd vorig jaar in augustus vermoord. De verdachte heeft bekend. Het aantal eikenprocessierupsen is verdubbeld vergeleken met vorig jaar. Volgens het kenniscentrum Eikenprocessierups werd in 13% van ruim 122.000 eiken zo'n rups gevonden. De eikenprocessierups heeft heel vervelende brandhaartjes die kunnen leiden tot jeuk, bultjes, oogontsteking, hoesten en kortademigheid. En het is niet alleen heet in Nederland, ook de rest van Europa zucht onder de hittegolf. Deze Amerikaanse toeristen in Rome die in de rij staan voor het Vaticaan hebben het bloedje heet.
6: I think Rome is a little bit worse. California, we're from the mountains, so it's a little bit cooler there and it's very hot.
7: I'm pale, obviously, so I'm burning a little bit. My scalp really burns because my hair is dark, so it gets super warm. But I think I'm okay now that I have water.
4: In Rome is het vandaag een graad of 35.
3: Anders duik je toch even lekker in de Trevi-fontein?
4: Ja.
3: Kost je een keer €500, maar is wel verkoelend.
4: Als je goed je best doet, mensen gooien er ook geld in, hè?
3: Oh, nou, als je je zakken nog even vult, kun je misschien gelijk de boete aflossen.
4: Het weer, het is nog steeds zonnig en te heet. 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Vannacht een graad of 20. En morgen nog iets warmer. En vrijdag bijna overal in het land code oranje vanwege de hitte.
3: Dus het wordt alleen nog maar heter tot en met vrijdag.
4: Alleen maar heter, ja.
3: Natuurlijk ook code oranje morgen nacht. Want dan spelen we tegen Tunesië. Hoe is het op de weg nu, Rijn Baartmans?
8: Het begint drukker te worden, Paul. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. 115 kilometer file in totaal. Dat merk je onder andere op de A4 richting Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet. 7 kilometer met een half uur vertraging. Ook een file in de noordelijke helft van het land op de A7 richting Den Oever. Bij Horen staan ze. Sta je in de file, 7 kilometer, 20 minuten vertraging omdat er maar één rijstrook open is. En ook op de A10, Ring Zuid, richting Utrecht, daar is het druk bij knooppunt Amstel. Een ongeluk met meerdere voertuigen zorgt daar voor file, een half uur vertraging. De A27 dan, richting Gorkum, tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 6 kilometer met een kwartier vertraging door een kapotte auto.
3: Dankjewel, Rijn. Ik daag je uit, vraag een plaat aan die zomers is, maar echt heel zomers. Straks voor de 10 minuten takeover. Doe het via de NPO Luisterapp.

0: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
1: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
0: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
2: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
4: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
5: De vriendelijke specialist.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Morgenmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer live vanaf

0: één DJ, maar twee. Voor de prijs van één, dat dan wel. Hoewel, ik denk als je ze wil boeken dat je even in de buidel moet tasten. Want deze gasten gaan ongelooflijk goed. Uit Amsterdam, Another met 45 Ultra. And Talk To You. Ook nog Nirvana met About A Girl. De unplugged versie, zoals we dat ooit deden voor MTV natuurlijk. Ja, Dennis, heb je het warm?
1: Zeker, Paul, maar dat heeft iedereen, denk ik.
0: Nou, ik betrapte mezelf erop dat ik al echt veel in airco-ruimtes geweest ben vandaag. Dus ik wil eigenlijk gewoon zo lekker naar buiten om het een beetje mee te pikken.
1: Wat nou, een beetje mannetjouw erbij.
0: Ja, hè? Dat is wel wat jij wil, hè? Hoe kom jij dan de dag door vandaag?
1: Gewoon doorgaan en dit soort muziek luisteren, Paul.
0: Wat doe je?
1: Ik heb een revisiebedrijf.
0: Veel succes.
1: Gewoon werken. Ja, dankjewel. Okay. Fijne dag.

Waar denk jij aan als je 45 of 45 hoort? Nou, ja, waarschijnlijk. Ik durf wel te gokken aan dat 45 toeren plaatje. Nou, daar gaat deze plaat ook over. Over het omdraaien van die plaat en je leven weer nieuw zin geven als het kloten ging. Zo ging het bij de zanger van de Gaslight Anthem. Wat een lekker nummer. Lang niet gehoord op deze zender. 2 jaar geleden was het voor het laatst. 2 jaar geleden. En toen draaide ik hem ook. Toen waarschijnlijk op verzoek. En vandaag weer voor Peter in dit geval. Ik kreeg ook nog een appje van Irma. Die heeft het ontzettend warm, zegt ze. Ze zou heel graag iets willen horen van verkoeling. Ze dacht aan iets van Tango in the Night. Nou, ik dacht gelijk aan Big Love.

0: Hoe vind je mijn roze shirtje?
1: Leuk.
0: Ja, pink.
1: Pink, ja.
0: Jij trouwens ook, Juri.
1: Dank je.
0: Die zitten toch, zijn het roze bladeren?
1: Ik heb geen idee.
0: Tussen
1: ik denk
0: de
1: rood,
0: blauwe
1: rood,
0: bladeren.
1: Rood met blauw en doet lekker zomers aan.
0: Het is een echt Hawaii bloesje. Ja. Heb je hem ook op Hawaii gekocht?
1: Dan moet ik even in mijn nek kijken, een momentje.
0: Ga je nu echt die knoop losmaken? Rijn, heb jij files?
2: Ik heb files, 200 kilometer in totaal. En de langste files die staat op de A4 richting Amsterdam. Staat helemaal vast tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en knooppunt Hoogvliet. Een uur vertraging door een ongeluk en twee rijstroken zijn er dicht. Ook in de noordelijke helft van het land staat er file. De A7 richting Horen, bij Horen, 8 kilometer met een kwartier vertraging, omdat er maar één rijstrook open is. Op de A10, Ring Zuid, richting Utrecht bij knooppunt Amstel. Daar staat het vast vanwege een ongeluk met meerdere voertuigen. Twee rijstroken zijn er dicht en je doet er 40 minuten langer over. Dan de A15 richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Arkel. Een kwartier vertraging, dat komt door wegwerkzaamheden op de A27 bij Gorkum. En op die A27 in de richting van Gorkum staat het vast tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 6 kilometer met 20 minuten vertraging.
0: Juri heeft in zijn shirt gekeken. Het blijkt toch niet Hawaii, maar gewoon Bangladesh te zijn, denk ik.
1: Daar kan ik niks over zeggen, Paul. Goedemiddag. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie, de NVPI. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren nu het aantal AI-nummers toeneemt. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting heeft 21 jaar cel gekregen voor femicide. Volgens de rechter is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Volgens de rechter kon de man het niet verkroppen dat de relatie over was. Het is de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. In De Bild werd het vanmiddag 32,8 graden... en daarmee sneuvelde het nationale record uit 2005. Op veel plaatsen is het inmiddels nog een stuk warmer geworden. En met dit warme weer kun je een frisse duik nemen in het zwembad. Dat idee had een influencer in Amerika ook. Maar ze vulde haar zwembad niet alleen met water, maar ook met 50.000 augurken. Gewoon omdat het kan.
3: All right. There's my pickle pool.
4: 3, 2, 1. Wow!
1: Voor de views, een zuur bommetje. De influencer zegt dat de
0: mooi!
1: Leuk, hè? Ja, de influencer zegt dat de augurken beschadigd waren en niet meer konden worden gegeten. Ze heeft de hele buurt uitgenodigd voor haar augurkenfeest.
0: Pikkelpol klinkt natuurlijk wel beter dan augurken, Badka.
1: Ja.
0: Maar dat, ik heb natuurlijk ook een zwembad thuis.
1: Ja, wat ga je daar
0: help, stoppen? Luisteraars, help. Wat moet ik er vandaag ingooien? En waar moet ik een filmpje van maken?
1: Alles voor de views.
0: Ja.
1: Kun je rijk mee worden, Paul?
0: Ja, en daarna moet ik die bende weer opruimen.
1: Het weer, het is dus warm, 28 tot 36 graden. Morgen graadje erbij. Vrijdag bijna overal code oranje vanwege de extreme hitte.
0: Dankjewel, Juri. En Robert stuurt worstenbroodjes. Ja, dat vind ik wel heel vies hoor. 50.000 kleppen worstenbroodjes. Ja. Lekker.

0: C'est mon dernier mot.
1: Claude hoorde je en la da da.
2: De moeilijkste vraag.
1: En ook nog Some Like It Hot van Power Station. Was gisteren een plaat die aangevraagd werd bij de 10 Minute Takeover. Maar ik kwam er niet aan toe, dus vandaag als extraatje. Mijn kans op een waterfles. Dat is toch wel het goud wat ik kan weggeven vandaag. Wil jij die fles in handen krijgen? Geef dan antwoord op de moeilijkste vraag van vandaag. En die gaat over een nummer 1 hit die Shaggy ooit in ons land had. En die leek op dit liedje.
3: Some people call me the space cowboy.
1: Nou, weet jij welke plaats van Shaggy dat is? Die titel, één woord, kun je doorsturen via de NPO Luister-app. Misschien tot zo.

0: Nothing But Thieves, hoorde je Evolution, hun laatste plaat. En ook nog Kate Bush met de klassieker Wuthering Heights.
1: De moeilijkste vraag.
0: Ja, best een hele lastige vraag over een nummer van Shaggy, wat zelfs nog een nummer 1 is geweest is. En lijkt op de Joker.
2: Some people call me the space cowboy.
0: Ja, en welke luisteraar weet dat nou? Dat kan er maar één zijn natuurlijk.
3: Some people call me Maurice inderdaad.
2: Some people call me Maurice.
0: Hallo Maurice.
3: Hey, goedemiddag.
0: Ja, dit is jouw naamplaat gewoon natuurlijk.
3: Dat kun je wel stellen.
0: Dus je hebt hem vaak gehoord en dan wist je ook nog wel wat Shaggy ervan gemaakt had.
3: Ik had hem top of mind inderdaad. Het was Angel.
0: Angel is goed, tuurlijk. Hey, en heb ik nog een typische plaat, vraag over iets wat hoort bij het weer van nu. Hoe heet dat toch wat bijen en wespen aan hun uiteinde hebben?
3: Zou dat de angel zijn?
0: Het is weer die angel, ja, tuurlijk. De angel natuurlijk.
3: Ja.
0: Lekker gedaan, Maurice.
3: Dankjewel.
0: Jij hebt gewonnen een waterfles.
3: Dat is toch mooi.
0: En niet zomaar één, het is Pauls gemeentepils. Dus van harte gefeliciteerd. En vul hem goed, want je hebt het nodig met deze dagen.
3: Zeker weten, Paul. Dankjewel, hè.

0: het geweest is. En lijkt op de Joker. Some people call me the space cowboy. Ja, en welke luisteraar weet dat nou? Dat kan er maar één zijn natuurlijk.
1: Some people call me Maurice, inderdaad. Some people call me
0: Maurice. Hallo Maurice.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, dit is jouw naamplaat gewoon natuurlijk.
1: Dat kun je wel stellen.
0: Dus je hebt hem vaak gehoord en dan wist je ook nog wel wat Shaggy ervan gemaakt had.
1: Ik had hem top of mind inderdaad. Het was Angel.
0: Angel is goed, tuurlijk. Hey, en dan heb ik nog een typische vraag over iets wat hoort bij het weer van nu. Hoe heet dat toch wat bijen en wespen aan hun uiteinde hebben?
1: Zou dat de angel zijn?
0: Het is weer die angel, ja, tuurlijk. De angel natuurlijk.
1: Ja.
0: Lekker gedaan, Maurice.
1: Dankjewel.
0: Jij hebt gewonnen een waterfles.
1: Dat is toch mooi.
0: En niet zomaar één, het is Pauls gemeentepils. Dus van harte gefeliciteerd. En vul hem goed, want je hebt het

0: Hoe heet dat toch wat bijen en wespen aan hun uiteinde hebben?
1: Zou dat de angel zijn?
0: Het is weer die angel, ja, tuurlijk. De angel natuurlijk.
1: Ja.
0: Lekker gedaan, Maurice.
1: Dankjewel.
0: Jij hebt gewonnen een waterfles.
1: Dat is toch mooi.
0: En niet zomaar één, het is Pauls gemeentepils. Dus van harte gefeliciteerd. En vul hem goed, want je hebt het nodig met deze dagen.
1: Zeker weten, Paul. Dankjewel, hè.

Shaggy en Angel. Die had ik lang niet gedraaid. Ik denk voorlopig ook niet meer. Maar ja, met de zomer, ik kan alles, Het schiet in je bol. Veel plezier met Ruud. Je hoort hem zo na 4 uur. Dit is nog Calling Elvis.

0: omroep voor ons.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
5: Ilse de Lange in concert. ilsedelange.com.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door.
7: Ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
7: Sneller.
8: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
9: Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
3: Exact 4 uur, tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Judy Stubenitski. Jury, goedemiddag.
4: En Ruud, goedemiddag. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor het verkrachten van 4 vrouwen. Hij nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachtingen kneep hij hun keel dicht. Uit onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is, maar dat was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Duitsland stopt met het grootste naoorlogse marineproject in de Duitse geschiedenis. Het ministerie van Defensie trekt de stekker uit een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen, zegt correspondent Gien Balduk.
5: Eigenlijk zou het Nederlandse Damen Shipyard 6 fregatten, dat zijn hele grote marineschepen, gaan bouwen. Maar de kosten daarvan die liepen steeds weer op. De bouwtijd was ook vertraagd. En volgens het ministerie van Defensie ging dat ook allemaal gepaard met zeer grote risico's. En dat is onverantwoord, zegt een woordvoerder. En daarom is dus juist nu besloten het project stop te zetten en is er naar een alternatief gezocht.
4: Duitsland gaat de fregatten dus bij een andere scheepsbouwer kopen. Komende vrijdag geldt in heel Nederland code oranje, zegt het KNMI. De waarschuwing geldt nu alleen nog niet voor Drenthe, Groningen en Friesland. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI dus waarschuwt voor de gevaren van de hitte. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. En inwoners van Purmerland in Noord-Holland zijn het langs razende verkeer in hun dorp helemaal zat. Het dorp is eigenlijk alleen maar een lange, smalle straat. De gemeente Landsmeer had de snelheid al verlaagd naar 30 km per uur. Maar de bordjes zijn nog niet vervangen. Daar staat nog steeds 50 op en dus blijft het gevaarlijk.
6: De weg wordt gebruikt door heel veel verschillende soorten weggebruikers. Voetgangers, fietsers, een tractor rijdt hier, de bus rijdt hier. Dus je moet gewoon kalm rijden en voorzichtig.
7: En doen mensen dat?
6: Nee, dan wordt hier enorm hard gereden.
4: Wanneer die 30 kilometer bordjes wel komen, weet de gemeente niet. Het weer, het is 28 tot 35 graden. Morgen een graadje erbij en vrijdag nog warmer.
3: Jori, dankjewel. Tot zo weer. Bij de ANWB zit Rijn Baardmans. Is het wat?
8: Ja, het is wel wat. 270 kilometer file. Het begint drukker te worden. En het is vooral erg druk bij Gorinchem door wegwerkzaamheden op de A27. In de richting van Gorinchem sta je vanaf Nieuwedijk in de file. 20 minuten vertraging. En ook is het druk op de A15 door de wegwerkzaamheden. Ook in de richting van Gorinchem, tussen Sliedrecht-West en knooppunt Gorinchem, 20 minuten extra. Op de A4 richting Amsterdam is het druk tussen knooppunt Burgerveen en de Schipholtunnel. Er is schade aan de tunnel in de linkertunnelbuis en je doet er 35 minuten langer over. Tot slot nog de N322 richting Zaltbommel. Een ongeluk zorgt voor vertraging tussen Uitwijk en Brakel. 40 minuten oponthoud.
3: Rijn, dankjewel, tot zo weer.
9: Zometeen bij De Wildzien.

0: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
10: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
12: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.

0: heren, wees welkom. Het is 7 minuten na zonnesteek.
1: Dit is jouw middagshow. Ruud op 2. NPO.
2: NPO Radio 2.
1: Hij is de nummer 1.

0: was 1986. Right Between the Eyes van Wax. Andrew Gold en Graham Goldman. En één van mij is niet meer. Ik weet trouwens niet wie van de... Dat heb ik ook altijd met Hall & Oates.
1: Er is ook één dood dan.
0: Ja, er is ook één dood. Ja, dat is een beetje jammer.
1: Ja, ik ben natuurlijk aan het kijken. De Britse band. Even kijken. Jij zei Graham Goldman. Die leeft nog.
0: Ja. En Andrew Gold?
1: En
0: ook nog.
1: Die is overleden in 2011.
0: Ja. Goed. Dit is de middagshow. Het is overigens woensdagmiddag, mannenmiddag.
1: Het is mannenmiddag.
0: Dit is ons nog nooit overkomen.
1: Nee, volgens mij hebben wij nog nooit zonder vrouwtje de show gemaakt.
0: Zonder vrouwtje de show gemaakt.
1: Ja.
0: Daar hebben we Iris hier zitten. Zouden Iris kunnen deporteren naar een andere ruimte?
1: Ja.
0: Of naar een microfoon? Ben je bang om mee te praten, Iris?
2: Altijd. Ja? Nee, ik ben niet bang om mee te praten. Maar dan moet ik wel luisteren naar jullie mannenproblemen.
0: Hoezo? Wat is er weer voor?
2: Nou ja, soms komen die wel.
0: Zij werkt ook voor BNF. Zij is heel boos.
2: Nee, ik zou niet durven.
0: Zo woke.
2: Ik zou niet durven.
0: Wat niet?
2: Ik werk helemaal niet voor BNF.
0: Oh, oké. Okay. Oh. Je bent wel woke. Je bent woke, toch?
2: Zeker.
0: Kijk, oh, daar is Gijs zitten. Dat is wel leuk.
2: Is Gijs woke? Nee.
0: Nee, juist niet.
2: Ik wou net zeggen, het
0: CDA-mannetje. Gijs moet opgevoed worden.
2: Ja, Gijs, die mag helemaal niet weten. Ja,
1: Gijs en ik zijn geen vrienden.
0: Nee, als het daarop aankomt, niet.
2: Nee.
0: Maar als je af en toe wat wil zeggen, dan mag dat niet.
2: Want het is een
1: mannenmiddag. Ik wou net zeggen. Gewoon je hand opsteken.
0: Ja, en voor de rest zijn terug aan het aanrecht. Nee, tuurlijk. Vind je het leuk om mee af en toe mee te praten?
2: Als de ketting niet vast wordt gelegd, dan...
0: Nee, je kunt er gewoon... Je hebt genoeg... Ik zet hier koffie.
2: Oké.
0: Dus jij kunt er gewoon... Stofzuigen, dus.
2: Als ik maar niet moet koken,
0: nee,
2: dan kan ik niet.
0: Dit is de middagshow. Het is op veel plekken in Nederland hittekracht 10. Wat dat betekent, weet ik niet. Maar het is in ieder geval iets heel ergs. En je gaat er aan dood als je niet uitkijkt.
1: En het is de warmste 24 juni ooit gemeten.
0: Niet normaal.
1: En ze verwachten ook dat de komende nacht wordt de warmste nacht ooit gemeten.
0: Ja, precies.
1: Weten ze nu al.
0: Ja. En waarschijnlijk wordt morgen de warmste ochtend ooit gemeten.
1: Afschuwelijk.
0: Ja, niet normaal. En morgen wordt sowieso een dag van de hete hits. Dat sowieso, want we gaan naar Concert at Sea. En dat presenteren wij vanaf morgen 4 uur. Paul Rabbering, die is er al vanaf 2 uur, maar dat doet hij met zijn eigen programma. En dan gaan wij om 4 uur, kwart over 4, met Pascal Jacobsen van Bluff. Gaan we aftrappen.
1: Ja, jij bent vrienden met Pascal, toch?
0: Ja, sinds gisteren. Ik heb gebeld.
2: Oh. En,
1: wat leuk.
0: Ik heb hele repertoire van Bluff geluisterd, dus ja. Ik ken het nu ook.
1: Ja, jij bent fan van Bluff.
0: Ik ben nu fan van Bluff. Dus ik ga zo zeker nog een plaat van Bluff dragen.
1: Echt waar?
0: Ja, om 6 uur in de auto. Oh.
1: Leuk, ja.
0: Wat is jouw nieuws, Gijs?
1: Nou, ik zat gisteren heel kort even op mijn terras. En toen hoorde ik een paar tafeltjes verderop, hoorde ik dit. Moet je horen.
3: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.
1: Maar dit was dus een man van, ik denk in de buurt van de 60. En die had dit als ringtoon.
2: Dat is raar.
0: Dat is een crazy frog.
1: Ja, maar ik ken dus niemand die nog überhaupt zijn telefoon op geluid heeft staan. Laat staan zo'n gekke ringtoon heeft. Weet jij wat jouw ringtoon is, Ruud? Ik heb jouw telefoon nog nooit over horen gaan, volgens mij.
0: Ik heb geen idee.
1: Maar het geluid staat toch tegenwoordig altijd uit?
2: Hoe kan je het niet weten?
0: Omdat mijn geluid altijd uitstaat. Ik heb mijn geluid echt nooit aan. Kun je maar bellen?
1: Ik wil jou wel bellen. Ik heb geen idee wat mijn ringtoon ook is. Heb jij een ringtoon?
3: Ring, ding, ding, ding.
1: Ik bel jou nu. Oh?
0: Oh ja.
1: Wat saai?
0: Ja, het is heel
1: wat saai.
0: Saai. Dat vind ik deze eigenlijk wel helemaal... Dat vind ik dus helemaal niet zo gek, hoor.
1: Ik ga je die met Bluetooth sturen. Dan kun je hem instellen zo meteen.
0: En we hebben een nieuw abonnement, krijgen de 5 cadeau.
1: Ja.
0: Goed, lang gauw kort, dames en heren. Het is hit. Hit. Zitten. Het is hit, wil ik zeggen.
4: Wie?

0: Bruno Mars en On My Soul. Het is de NPO Radio 2 topsong van deze week. Harry Styles ervoor, American Girls. Dit is de middagshow. Ik heb net iemand doodverklaard. Dat was helemaal niet, dat was helemaal niet juist.
1: Nee, want jij zei één van de twee van Hall & Oates is overleden. We hebben ze even gebeld, ze namen allebei op.
0: Ja, dus precies. Ik was in de war met ABBA.
1: Ah, ja, maar er zijn er heel veel al. Hoe zat dat ook alweer?
0: Nee, klinisch dood. Nee, dat is helemaal niet aardig.
1: Nou, dat is wel goed dat je dat zegt trouwens. Want dat kwam nog binnen van Jeroen. Die zegt, Hall & Oates zijn niet dood. Ze zwijgen elkaar
0: dood. Ja, ze hebben ruzie.
1: Waar is dat misgegaan dan?
0: Ik heb geen idee, maar ze treden met hetzelfde repertoire elders op.
1: Echt waar?
0: Ja, en soms over dezelfde plek houden.
1: Dan gaan ze dan onder elkaars prijs zitten. Ik hoop dat je dan daar...
0: Wat heel pijnlijk is dat ze... Ja.
1: Oh, dat is inderdaad... maar goed. Ja. Veel vragen trouwens in de NPO Luister hebben ook over concertetie. Zo stuurt Miranda. Ik ben er dit jaar voor het eerst niet bij. Wat kan ik dan allemaal volgen via Radio 2, wil Miranda?
0: Alles, alles. We zenden alles uit. Ook via de NPO-zenders. Dus alles te zien.
1: Precies. Ook inderdaad te zien via nporadio2.nl/live. En met als kers op de taart dus morgenavond het hele concert van Direct. Vrijdag het hele concert van Suzanne en Freek. En zaterdag, zoals elk jaar, het hele concert van Bluff.
0: Ja.
1: En wat ga jij dan precies doen, Luc?
0: Ik ga morgen daar naartoe rijden, naar Zeeland.
1: Ja.
0: En dan kom ik eraan en dan zeg ik hoi. En dan doen wij het radioprogramma en doe ik wat bijdragen, denk ik. Uit het publiek of zo.
1: Ik weet niet hoe met de wandelzender ga je rond?
0: Ja, dat denk ik. Ik ben er nog nooit geweest. Dus ik dacht, laat ik eens meedoen met de groep.
1: Ja, leuk. En je hebt al aangegeven, tot 7:30 ben jij beschikbaar.
0: Nou, dan ben ik geestelijk beschikbaar. Ja. Ik blijf wel, lichamelijk blijf ik wel. Maar geestelijk, dan wil ik ook gewoon even opgaan in het publiek. Dan ga ik ook naar de... op. Wie Direct bijvoorbeeld? Morgen.
1: Direct.
0: Ja, dat wil ik wel zien.
1: Ja?
0: Ja, dat vind ik, Direct is de beste band van Nederland.
1: Nee, daar heb je
0: samen dan. Overigens met Sommier.
1: Ja. Die staan
0: en Bluff, moet ik ook lukken. En Jezus, dat was net op zijn...
1: Sophie Alice Baxter is er morgen.
0: Is die er ook?
1: Die is er morgen.
0: Nou...
1: Ja.
0: Echt waar?
1: En Cresip, en Miss Montreal, en Typhoon, en Bente.
0: Wauw. Het is echt, ja, eigenlijk iedereen.
1: Oh, eigenlijk iedereen. En dat hoor je en zie je dus allemaal op NPO Radio 2 vanaf 4 uur morgen.
0: Ik zei net al. Ik heb gisteren het hele repertoire van Bluff even doorgespit. Dan kom ik deze tegen. Die heb je in een niet-live versie en in een live versie. En dus duidelijk de live versie. Aan de kust is dit.
2: Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht.

0: the courage.
1: Mis niks van Concert Etsy en luister mee naar het live verslag.

0: gaan we alvast oefenen voor morgen. Vanavond even haar door de waterstofperoxide.
1: Hoezo?
0: Nou, die heeft een gewit haar deze
1: hand. Oh. Had jij ook een paar jaar geleden.
0: Plat er niet over. Waarom ben je geen over? Is dat, vind je dat leuk?
1: Ja, maar dat, was dat toen ook met waterstofperoxide? Ik schrik me ineens af te vragen. Was dat wit of was dat blond?
0: Nee, dat was wel blond-wit. Ja, weet ik niet. Waterstof, dat was toen in.
1: Was dat in?
0: Heel mooi, bij mijn tanden.
1: Oh ja, dus, dat was in bij jou thuis.
0: Ja, dat was bij mijn thuis hartstikke in. Ja. Dat was Scooter en End of Summer. Alleen maar, overigens ook nog Bluff en Aan de Kust ervoor. Omdat we morgen met Concert at Sea beginnen. NPO Radio 2. En dat zijn we. Overigens, daarover gesproken. Wij hebben straks in het tweede gedeelte... Zomerradio gaan we dat zo meteen doen. Vanaf 5 uur, Ruud de Soleil, een uur lang.
1: Ja, dan zijn alle zomerse platen welkom op verzoek via de NPO Luister-app. Het Radio 2 weerbericht dan, 28 tot 35 graden. Vannacht blijft het lang heet, een graad of 20. Morgen 37 graden, vrijdag mogelijk 38 graden of warmer.
0: Oh, in weekend 48, volgende week 56 en dan 1000 graden. Maar het maakt niet uit. Want als we gaan, gaan we met z'n allen.
1: En er zijn vliegtuigstoelen.
0: En
1: miljoenen bij bedoeling.
0: Jullie, hij voelt nu vast.
1: We zijn toch wel aan het voorbereiden op...
0: Precies, dit was een liedje van Bluff.
1: Ja, precies.
0: Daar zit er een baard van. Had jij het ook al door dat het een stukje Bluff was?
2: Ja, ik had het zeker door.
0: Oh ja, Bluff-poëzie. Ja, Gijs is een enorme fan, dus die weet het allemaal. Zeg, is het druk?
2: Ja, niet in Zeeland, maar wel in de Randstad en Noord-Brabant. En ook bij Gorinchem is het druk vanwege de werkzaamheden op de A27. In de richting van Gorinchem doe je er daarom vanaf vanuit Nieuwe Dijk een kwartier langer over. De A4 dan, Amsterdam richting Den Haag, want er is een heleboel aan de hand bij de Schipholtunnel. Er is schade en er staat een defecte bus bij De Hoek. Het verkeer wordt over de A5 gestuurd en de A4 is daarbij afgesloten. De A9 dan, richting Amstelveen, tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. 6 kilometer met een half uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. En dan nog de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht, 20 minuten vertraging.
0: Hey, dankjewel, tot zo weer. Het NOS Journaal van 4:30, hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net teruggekomen uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen met ebola besmet. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat die arts passagier was op een van zijn vluchten. Op meerdere plekken in het land is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven, Vlissingen en Maastricht liep de hittekracht op tot 10 en dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. In Spanje zijn het de warmste junidagen sinds 1950. De gemiddelde temperatuur in Spanje kwam inclusief de nacht erbij uit op ruim 28 graden. In sommige plekken in Baskenland werd het vandaag 42 graden.
0: Jeetje.
3: En de Belgische brandweer is vanochtend uren bezig geweest met een losgebroken Schotse hooglander. Zo'n harige koe met hoorns is dat. Het dier was ontsnapt uit natuurgebied de Kempense Heuvelrug.
4: En bij aankomst konden we inderdaad in de verte nog een koe op het fietspad zien. Maar ze vluchtte al snel via een tuin naar de bossen op de Kempense Heuvelrug. Dan is er toch een 2 à 3 uur een kat- en muisspel met een koe bezig geweest die steeds dieper in de bossen zich verplaatste. Uiteindelijk hebben we haar niet kunnen vangen.
3: De boswachters van het natuurgebied hebben de zoektocht overgenomen. Of die Schotse hooglander al terecht is, is niet bekend.
0: Waarom houden ze dat geheim? Of is dat
3: embargo? Misschien hebben ze hem gepakt, maar hebben ze dat nog niet medegedeeld.
0: Wordt hij dan gearresteerd? Of krijgt hij een straf? Hoe werkt dat?
3: Ik denk dat hij misschien wat minder hooi krijgt. Als
0: oh ja, precies. Ja. Blijf je nog even zitten, Jori. We hebben ondertussen een nieuwe... We hebben geen sidekicks vandaag, want...
3: Oh, ja, ik zie het.
0: Die zijn weg.
3: Ja, waar zijn die?
0: Die zijn weg. Die hebben... zowel Viv als Bettien hebben vrij.
3: Verplichtingen elders.
0: Verplichtingen elders.
3: Oh, misschien vanwege het tropenrooster misschien.
0: Dat denk ik
1: ook. Ja, hitteprotocol is dat.
0: Hitteprotocol. Ja. Een nieuwe top 5 over 5.
1: Ja, in de omgeving van het Brabantse Hilvarenbeek loopt dus al dagen een aap los. Het dier ontsnapte afgelopen weekend uit een dierentuin, de Beekse Bergen. En het gaat om een niet-gevaarlijke kuifmangabee.
0: Sorry? Huh?
1: Een niet-gevaarlijke kuifmangabee. Zo,
0: dat klinkt als een paardenclub.
1: Ja, nee, maar het is dus een aap die met een flinke sprong uit het verblijf is gesprongen. En ondanks dat hij al meerdere keren is gespot, krijgen verzorgers hem maar niet te pakken. En het zou dus zomaar kunnen zijn dat je opeens tegenover een aap staat.
0: Wat ga je zoiets doen? Oh, weet je, zo'n vrij huwelijk. We gaan naar kuifmangabee.
1: Mag ik mee? Wie weet is er zelfs wel een connectie en ontstaat er iets moois tussen een persoon en een kuifmangabee.
0: Ja, daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe verzie je nou een aap? Alles welkom via de NPO Luister app. Als je wilt meedenken, dus meedenken via de gratis app van NPO Luister. Hoe verzie je nou een aap?
1: Nou, ik klop graag op mijn borst voor jou.
0: Oh, mooi. Mag ik Buffy aan jou zitten?
1: Oh, mooi. Ja, Jeroen.
3: Zullen wij vanavond samen even in de touwen gaan hangen?
0: Oh, lekker hoor. Hoe verzie je een aap? Alles welkom via de NPO Luister app.
5: Er is maar één.
0: Zometeen ga ik Jurie insmeren met factor 500.

0: We hadden het over een paardenclub, hè? Dat is heel grappig. Vorig jaar was ik op de plek waar deze video is opgenomen. Want er was iemand met mij mee. Op Ibiza is dit.
1: Ja.
0: Die dacht, nou leuk, een keer kijken daar, weet je wel. En was op maandagavond. Dus ik dacht, leuk, dan kun je ook eten. En op een gegeven moment om 10 uur gingen allemaal mensen afrekenen. En ging naar een plek toe om het zwembad heen.
1: Ja.
0: Daar bij het zwembad, voor de mensen die de video hebben gezien. En daar gingen allemaal mensen heel lief doen tegen elkaar. En dat was dus een afspreekpunt, deze Club Tropicana.
1: De Club Tropicana is een plek waar...
0: Ja, dit is gewoon in een hotel op Ibiza.
1: En daar wisselen mannen en vrouwen uit.
0: Nou ja, dat zover ben ik niet gekomen. Want op een gegeven moment dacht ik, nou, dit wordt me iets te lief. Dus ga ergens anders een biertje drinken. Maar dat vond ik wel leuk. En toen heb ik daarop gegoogeld. Dat klopt ook. Dat was die avond hoe noem je dat nou? Een
1: exchange.
0: Mensen voor mensen.
1: Dat uitwisseling.
0: Ja, uitwisseling. Ja.
2: I was saved by God to make America great again.
3: USA. Today.
0: Nou kom ik bijna nooit op het eiland. In de afgelopen jaren ben ik 2 keer geweest. 1 keer dus met deze persoon en 1 keer met Michiel Vos.
1: Nee.
0: Dat is wel een gemiste kans.
1: In die paardenclub?
0: Ja. Nee, daar dus niet. Dat hebben we dus gemist. Dat wist ik toen nog niet.
4: Ja, dit klinkt heel verdacht, Ruud. Alsof we dat toen nog niet wisten. Nee, dat wisten we toen nog niet.
0: Maar hoe is het terug om...
4: Dat heet toch swingers?
0: Swingers,
4: in Amerika noemen we swingers. Ja, dus niet exchange, maar swinging.
0: Nee, hij noemt het exchange. Die Gijs doet net alsof hij niks weet.
4: Maar dat wisten we toen nog niet, hè? Dat wisten we toen nog niet. Dat we dat niet gedonder over krijgen.
0: Zeg, je bent weer terug in Tandyland. Want je hebt een koptelefoon, of tenminste een microfoon van Tandy, hoor ik, waar je me belt.
4: Ja, een Temu-microfoon. Temu-microfoon.
0: Ja,
4: heel slecht.
0: Moet ik nog even zeggen, Wem uit 1983, Club Tropicana, ook nog Douwe Bob en This World is Our Home. Anders krijg je dat gedoe. Over dat laatste gesproken...
4: Weet je wie een grote hit was in New York? Nou. Douwe Bob.
0: Echt?
4: Ik heb wel eens met Douwe Bob door New York gefietst voor een itempje voor Boulevard. Maar die man die was een hit in New York. Een soort van alsof hij de Schotse fanclub was op het WK, zeg maar.
0: Oh.
4: Die ook een grote hit zijn in Amerika.
0: Ja, ja.
4: De Tartan Army. Die, van die dikbuikige mannen in een Schotse rok die om 10 uur 's ochtends al volledig dronken zijn en kaal staan te zingen. Werkelijk, heel Amerika loves those guys. Maar Douwe Bob dus ook. Die reed op een fiets door New York met mij. En die had overal chance. Dat zei hij zelf ook. Ik heb heel dik vet chance hier. Hij vond de energie fantastisch.
0: Hij loved it.
4: Okay.
0: Hoe zit het om sweet home te zijn, Michiel?
4: Het is fantastisch. Ja. Elke dag. Oh, het is heerlijk. Het is heerlijk. Het is zo fantastisch.
0: Wat was het eerste wat je ging doen? Nou, koffie?
4: Ja, eerst koffie. Eerst koffie en toen intimiteit, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
4: Een beetje ingaan op jou.
1: Eerst koffie en dan intimiteit.
0: Jezus, Mia. Je hebt niet alles te delen.
1: Hoe lang was je niet thuis geweest?
4: Maar jij had net een heel raar verhaal over Ibiza. Dus dan denk ik, nou, dan ga ik dat ook even zeggen. Over als je toch terug bent in het gezin, hè, met je vrouw en zo. Nou, goed. Afijn. Oké, let's move on.
0: Wacht even, deelde jij nou net dat je koffie ging halen en dan intimiteit en dan...
4: Ik vond intimiteit wel een mooi woord. Dat is ik ga het zo meteen
0: even checken bij je vrouw of die tegen allemaal
1: waren. Maar weet hij dan dat jij thuis komt, Michiel, en die zit dan echt te wachten?
4: Nee, oh god, het gaat helemaal de verkeerde kant op. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. Ik had het niet onder controle.
0: Oké, nee, dat...
4: We zouden het toch gewoon over Rutte en Trump gaan hebben? En
0: nee, helemaal niet. Waarom zouden we dat doen? Dat is toch zonde van de tijd.
4: Goed, zonde van de tijd.
0: Je bent terug in Amerika. Is er iets veranderd toen jij weg... Want je bent natuurlijk 3 maanden in Nederland geweest. Is Amerika...
4: Nee. Wat je vergeet als je 3 maanden of 2 maanden Nederlands nieuws ziet over Amerika, is hoe vriendelijk de gemiddelde Amerikaan is en hoe vriendelijk het land is. Je denkt van een afstand, oh mijn god, die gasten zijn alleen maar, die staan tot de tanden bewapend tegenover elkaar, op het randje burgeroorlog, hun politiek is volledig gek geworden, et cetera. En als je dan hier bent, dan denk je, oh, het valt eigenlijk gewoon wel mee. Het is gewoon aan de grens, je loopt gewoon door, het is normaal, dingen doen het. Het is niet zo onvriendelijk als dat je van buitenaf zou zien. Hmm. En je ziet het dus tijdens het WK. Nou, even afgezien van het spel, je ziet gewoon al die Europeanen, die worden met open armen onthaald. Of het nou de Oranje Legioen is, of dus die Schotten die vandaag spelen tegen Brazilië. Die zijn gewoon waanzinnig populair. En niet alleen in New York, maar gewoon in Boston, of in Miami, of nou ja, de Nederlanders natuurlijk in Kansas City.
0: Dus eigenlijk is alles lekker. Ja, America is great again.
4: Ja, nee, America is great. Ja, maar het is, je weet, de media vertekent ook, weet je wel? Als je gewoon van ver af kijkt, denk je van, nou ja, die zijn toch helemaal gek geworden daar. Maar dat valt dus wel mee. Er wordt gewoon gevoetbald en er wordt gewoon
0: als een linksmannetje ging je weg, en nu ben je weer rechtsmannetje.
4: Ja, ik ben weer lekker rechts. America first.
0: Ja, zeg, afgelopen nacht heeft de Amerikaanse Senaat voor het eerst tegengas gegeven in de oorlog met Iran. Wat is daar dan aan de hand?
4: Ja, ze hebben nu voor het eerst geloof ik gezegd, luister vriend, als jij wilt doorgaan met die oorlog, om wat voor reden dan ook, dan moet je aan ons toestemming vragen. Tot nu wordt er natuurlijk onderhandeld, dus er is op dit moment geen oorlog, maar stel dat het uit de hand loopt, bijvoorbeeld dat Israël Hezbollah blijft bombarderen, Zuid-Libanon blijft bezetten, dat is wel een ding natuurlijk in Amerika. Hè? Netanyahu dreigt de hele tijd zeg maar de deal op te blazen en dat Trump in een lastig pakket, die zit tussen zijn eigen wens om de oorlog te eindigen en de wens om Netanyahu te vriend te houden. Dus dan zegt de Senaat, dan moet je wel terug naar ons. Dan moet je eerst langs de Senaat om te vragen, luister, ik ga nu oorlog voeren.
0: Hey, die stomme technische details waar niemand iets van snapt. En jullie noemen Hezbollah toch anders?
4: Jullie zeggen Hezbollah. Nee, dat zeggen ze in Nederland. Hezbollah.
0: En hoe zeg je dan?
4: Hezbollah. Hezbollah. Wij zeggen Hezbollah of the whole Middle East. I don't know. All those bad guys. Hey. The bad guys.
0: En tot slot nog even, de WK in Amerika is op stoom. Is het anders daar dan dat je hier kijkt?
4: Het is toch leuk om al die mensen verkleed. Gisteren was natuurlijk Kroatië, dan heeft iedereen zo'n idioot shirt aan. Vandaag zie je natuurlijk Brazilië, je ziet Schotten, je ziet oranje mensen. Ik kijk buiten op straat voor mijn huis met een televisie, gewoon ordinair op straat. Dat is fantastisch. En dan komen mensen langs en die zeggen dan, oh, orange. En dan zit je daar met je oranje petje op. Ja, dat heeft iets heel leuks.
0: En ga je op straat zitten om, zeg maar, om herkend te worden?
4: Nobody knows who the fuck I am in Amerika.
0: Nee, er zijn heel veel Nederlanders nu, toch?
4: Ja, nee, maar die lopen dan net weer niet in mijn straatje. Die zijn dan net weer te veel bij Times Square op aan het shoppen in Soho, weet je wel, in Tribeca. Ik woon natuurlijk net in de duffe buurt.
0: Dus eigenlijk, je bent heel, heel blij dat je daar bent. Kom je nog terug in de zomer? Of
4: nooit meer. Okay, nee, ik moet nog één keer terugkomen. Volgende week donderdag, 2 dagen. Maar dan is het echt afgelopen, Ruud.
0: Ja?
4: 1 en 2. Okay. 1, 2 en 3. Dan vlieg ik op 3 weer terug.
0: Okay.
4: Dus en dan dus nog terug voordat de Nederland, zeg maar, doorbekert. Zoals we dat vroeger noemden. Mark Smeets noemde dat vroeger doorbekeren. In de 16 of in de 32, in de 16 en dan in de 8.
0: Okay. Kan niet anders. Dus je kon er 1 keer bij me eten dit jaar en dan is het klaar?
4: Nog 1 keer en dan is het echt klaar.
0: Goed,
4: en dan wil ik dat nieuwe tafeltje ook inhuldigen.
0: Ja, goed, begin mag je ontzettend bedanken.
4: Voor Ruud, vanuit een duf Greenwich Village in New York City. Michiel Vos oont Radio 2 de middag.
0: Mooi. Hey, en dat duf, dat zijn je eigen woorden, hè?

0: volgende week donderdag 2 dagen. Maar dan is het echt afgelopen, Ruud.
1: Ja?
0: 1 en 2. Okay. 1, 2 en 3. Dan vlieg ik op 3 weer terug.
1: Oké.
0: Okay. Dus, en dan dus nog terug voordat de Nederland, zeg maar, doorbekert. Zoals we dat vroeger noemden. Mark Smeets noemde dat vroeger doorbekeren in de 16 of in de 32, in de 16 en dan in de 8.
1: Oké. Okay. Kan niet anders. Dus je kon er 1 keer bij me eten dit jaar en dan is het klaar?
0: Nog 1 keer en dan is het echt klaar.
1: Goed,
0: en dan wil, ik dat nieuwe tafeltje ook inhuldigen.
1: Ja, goed, Michiel, mag ik je ontzettend bedanken.
0: Voor Ruud, vanuit een duf Greenwich Village in New York City. Michiel Vos oont Radio 2 de Hilde in de middag.
1: Mooi. Hey, en dat duf, dat zijn je eigen woorden, hè?

0: sidekick hebben. Ik wil ook al een keer aanschuiven.
1: Oh? Van vrouwmens?
0: Vrouwmens.
1: Oké. En zet het leuk, vrouwmens?
0: Dat moeten we dan maar afwachten. Zullen we dat een keer doen?
1: Ja.
0: We hebben nogal wat gaten daar komen de...
1: We al een paar gaten, ja.
0: Ja, dan kunnen we dat toch opvullen dan?
1: Ja.
0: Dat is wel leuk.
1: Nou, dan gaan ze gebeld worden.
0: Dus ken jij een vrouw? Ben jij een vrouw? Stuur een cassette... Nee, stuur een...
1: Foto.
0: Ik heb er weer glazen mee. ben je leuk? Heb je een team spirit?
1: Ja. Hou je van grapjes?
0: Hou je van grapjes? Over vrouwen?
1: Door vrouwen? Voor vrouwen? Met vrouwen?
0: Je hoeft niet te drinken per se.
1: Maar het wordt gewaardeerd.
0: Wordt wel gewaardeerd.
1: Ja.
0: En niet in over.
1: Zeker niet de voor of de na.
0: Ja, de voor of de na. Dus niet zeg maar niet het centrum, niet het oog van de storm. Dat is allemaal niet.
1: Nee, precies.
0: En nieuwe top 5 over 5, zometeen aan 5 uur.
1: Die gaat dus over ontsnapte aap. Want sinds dit weekend mist Dierentuin de Beekse Bergen een kuifmangabee. En Anke Taals uit Esbeek, die kwam tijdens een uitlaatrondje met haar herder, de herdershond, gewoon die aap tegen. En het lukt verzorgers nog steeds niet om dat beest te vangen. En dus is er nog steeds een kans dat je een aap ergens in Nederland tegenkomt. En tegenwoordig kan natuurlijk alles, dus wij zaten te denken, misschien ontstaat er wel iets heel liefdevols tussen mens en dier.
0: Dat wordt natuurlijk heel plat weer, hè?
1: Hoort het dat, denk je?
0: Dat vrees ik. Daarom vandaag in de top 5 over 5. Ja. Hoe verzie je nou een aap? Alles welkom via de gratis NPO Luister-app.
1: Ik vind het niet heel plat, hoor, want Sophia denkt mee via de NPO Luister-app. Hoe verzie je nou een aap? Nou, zij zegt, mag ik jou Bevianen?
0: Oh, nee, dat niet plat.
1: Niet plat, nee. Ja.
0: Thijs, dankjewel voor het meedenken. Mag ik een keer aan jou liaan slingeren?
1: Ook niet plat.
0: Nee, zeker niet. Helemaal niet plat. Zo meteen is Ruud de Soleil. Dames en heren, heb je een plat in je hoofd en je krijgt hem niet uit je kop? Dan heel makkelijk, je geeft hem bij ons aan.
1: Ja, je pakt de NPO Luister-app, je stuurt hem deze kant op. Mag ook in een audio-appje trouwens. Ja. Dat is altijd leuk.
0: Alle platen, als ze maar met zomer te maken heeft, dat zo dadelijk na 5 uur.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
13: De hele dag door.
12: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
14: Memphis Depay schiet.
15: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
12: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
16: Wie luistert, weet meer.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
16: Wie luistert, weet meer.
17: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Het zit in ons bloed.

Maar nou, la tribune daarna. Over van Soto, Jonas Blue en Melef en Edge of Desire. Dit is de middagshow, dames en heren. Er gaan van ze allemaal berichtjes binnen van mensen in mijn DM. Hey, ik hoor dat jullie geen

0: om te geven om elkaar.
1: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
2: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
3: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
4: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
0: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
6: Enter de 5 uur tijd van de NPO Radio 2 en NOS Journaal. Hier is Yuri Stubenitski. Jury, goedemiddag.
7: Hey Ruud, goedemiddag. Een man die in Leiden zijn ex-vriendin om het leven heeft gebracht met een hondenketting heeft 21 jaar cel gekregen. De rechter zegt dat de dader een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Het femicide-slachtoffer was 30 jaar. Volgens de rechter kon de man het niet verkroppen dat de relatie over was. De Wereldgezondheidsorganisatie is niet bezorgd over de eerste ebola-besmetting in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net teruggekomen uit Congo, waar een grote ebola-uitbraak is. Bij safaripark De Beekse Bergen wordt nog steeds met man en macht gezocht naar een ontsnapte aap. De kuif Mangabi ging er afgelopen weekend al vandoor, maar de verzorgers krijgen hem maar niet te pakken. En inmiddels maakt de dierentuin zich flinke zorgen. Niet vanwege de hitte, maar vanwege andere gevaren voor de aap.
8: Het zijn vooral de omstandigheden eromheen, zoals auto's, huisdieren, dat is die niet gewend. Dus we moeten zorgen voordat daar iets misgaat, dat de kuifmangabee bij ons terug is. Dus we nemen het heel erg serieus.
9: En die warmte, dat is u wel gewend?
8: De warmte is die kuifmangabee beter gewend dan dat ik dat ben. Dus dat is het probleem niet.
7: De aap is voor het laatst gespot in Esbeek. Dat ligt op zo'n 8 kilometer van de Beekse Bergen. En niet alleen ouderen moeten opletten met dit weer. Ook kinderen lopen extra risico op oververhitting. Bij een kinderopvang in Zeeland hebben ze daar iets op bedacht.
10: Nou, momenteel hebben we dus modderweek. Dus de kinderen spelen lekker met water buiten. Er staat een sproeier aan die water spuit. Dus het is nu ook één grote modderklas. En we hebben dus allemaal attributen om in het water mee te spelen. We hebben eentjes vissen, maar ook bootjes om mee te spelen.
7: En die kinderen worden vervolgens lekker vies weer naar huis gestuurd. Het weer, het is de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in De Bilt warmer dan 32,6 graden. Op veel plaatsen is het inmiddels nog veel warmer. Morgen maximaal 36 graden en vrijdag wordt de heetste dag van de week.
6: Oh, hoe heet? Dat hou je nog geheim een beetje.
7: In het zuiden kan het al richting de 40 graden.
6: Wow. Ja, dat is echt heel heet. Dat is echt heet.
7: Dat is heet. Wat heet.
6: Rijn Baartmans bij de ANWB, hoe druk heb jij het?
11: Nou, het is druk en vooral rond Gorkum. Op de A27 richting Gorkum is een deel van de weg afgesloten voor werkzaamheden. Daarom is het erg druk bij het knooppunt Gorkum. 7 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A27 richting Breda bij knooppunt Gorkum is ook nog eens een ongeluk gebeurd. Nou, de weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Een heleboel aan de hand bij de A4 richting Amsterdam bij de Schipholtunnel tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt Hoek. Er is schade aan de Schipholtunnel en er staat ook nog een kapotte bus. De weg is afgesloten en het verkeer wordt over de A5 gestuurd. De A16 dan Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tot slot nog de A20, Hoek van Holland richting Gouda. 20 minuten extra tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht.
6: Rijn, dankjewel, tot zo weer.
12: Zometeen bij

Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: 20. Altijd laag.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1+1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.

0: verhaal verleggen. Ik vind het namelijk een heel zielig verhaal. Iedereen zegt altijd, dit is het Love Generation van Bob Sinclair. Maar dat is niet zo.
1: Oh?
0: Dus Bob Sinclair en Gary Pye.

0: tweede gedeelte van dit radioprogramma. Ik zei net al dat met DM... ik krijg DM'tjes binnen dat van overigens hele leuke dames.
1: Die, ah, dus toch, ja.
0: Ja. Die zich aanmelden als sidekick, als Vief of Bettina, dat niet is.
1: En,
0: niet in de overgang.
1: Niet in de overgang. Nee. Dat heb je al geverifieerd.
0: Dat heb ik al gevraagd.
1: Dat is goed. En daar wordt ontkennend op gereageerd.
0: En ook, er wordt gedronken, maar dat hoeft niet tijdens de uitzending, maar wel daarna.
1: Zeker.
0: Ja. Ja. We zetten die af bij de galagal. Maar dat is... ik kijk even naar Iris, die doet... Wat is eigenlijk je functie, Iris?
2: Ja, dat weet ik zelf ook nog niet. Ik weet wel dat ik net koffie op de tafel heb gegooid, dus ik was net wel even schoonmaakster.
0: Oh, oké. Maar als je eigen koffie is, dan ben je gewoon je eigen zooi aan het opruimen, toch?
2: Dat is waar.
0: Dus,
2: dat is waar. Maar wat voor leeftijd zoek je van vrouwen, of mag je dat natuurlijk niet zeggen?
0: Nee, dat is ook weer zoiets.
2: Ja, dat mag dan misschien wel niet.
1: Wat we al hebben gedeponeerd als stelling is, voor of na de overgang.
0: Ja, dus eigenlijk
2: en ze
0: heel...
2: moet drinken.
0: En ze moet niet drinken, ze moet niet daarover janken.
2: Dan kan ze niet 14 zijn.
0: Sorry?
2: Ze kan ze niet 14
0: nee,
2: zijn.
0: Nee, nee, nee. Nee, het gaat erom dat een beetje leuk met de groep meedoet en dat ze gezellig is. En dat het niet anti is. Anti niks.
2: Niet boos.
0: Geen mannenhater.
1: Dat is ook wel een keer leuk. Geen mannenhater.
0: Wordt wel saai.
1: Ja, dat is wel waar. Ja, een beetje tegengas af en toe ook wel leuk.
0: Ja, is ook leuk.
1: Maar dat kan ze misschien ook spelen dan. Daar gaan we dan aan werken.
0: Ja, precies. Ja, nou. Tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over. Hè?
1: Ja, het gaat er veel over. Hè, dat in de omgeving van de Brabantse Heelvarenbeek een aap losloopt. Jullie hadden het er net ook nog over. Het dier ontsnapte afgelopen weekend uit een dierentuin in de Beekse Bergen. En het gaat om een niet gevaarlijke kuifmangabee. Die met een flinke sprong zo uit het verblijf is gesprongen. En ondanks dat hij al meerdere keren is gespot, krijgen ze maar niet te pakken. En nou zou het dus zomaar kunnen zijn dat je vanavond lekker gaat wandelen en in één keer oog in oog staat met een aap.
0: Oh ja.
1: Dat er
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Maar de vraag die ons het meest bezighoudt: hoe versier je nou een aap?
3: De top 5 over 5.
0: Ja, hoe versier je nou een aap?
3: Nummer 5.
0: Suus en Saskia, dankjewel voor het meedenken. Nou, dan geef je hem gewoon een gouden ring.
4: Nummer 4.
1: Jan op 4, hoe versier je nou een aap? Nou, dan spreek je af in de bananenbar.
3: Nummer 3.
0: Hoe zie je een aap? Trudy, dankjewel voor het meedenken. Chimpanseetje, wat ben je mooi.
4: Nummer 2.
1: Huisdealer Damir op 2, hoe zie je nou een aap? Nou, dan zeg je, wil jij aapnoot misschien mee?
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Hoe zie je nou een aap? Linda, dankjewel voor het meedenken. Word jij mijn King Kong?
1: Ja, dat is lekker. Dankjewel voor het meedenken. En maandag is er weer een.

0: Celebration uit 1980, Kul en de Gang ook nog direct. En One Fall, dit is de middagshow. Ik heb hier een heel dik boek. En ik kan hem ook gewoon neerzetten, dan blijft hij gewoon staan.
1: E-reader aanrader.
2: E-reader
0: aanrader. Elke ouder vraagt zich wel eens af wat er omgaat in het hoofd van hun kind. En hoe je je kind dan kunt helpen omgaan met een bijvoorbeeld druk hoofd. Daarvoor is er het doelboek Op avontuur in je koppie. Ik praat erover met Levi van Dam. Hij is bijzonder hoogleraar veerkrachtig opgroeien aan de Universiteit van Amsterdam. Levi, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Laat ik bij de eerste vraag beginnen, de belangrijkste van alles. Waarom is Op avontuur in je koppie een e-reader aanrader?
3: Het is een e-reader aanrader, omdat als je wil weten wat er speelt bij je kind, dit is eigenlijk een soort van klein gordijntje wat je even opentrekt en dat je dan weet van, hey, dit staat nou in het kopje om. En kun je een mooi gesprek over hebben. Ja.
0: Wat is nou eigenlijk een doeldagboek?
3: Ja, kijk, dit is echt voor kinderen. Dus je moet niet alleen maar lezen, je moet ook tekenen, lekker pennen. Dat kan in dit doeldagboek. Dus je wordt als kind en als ouder heel simpel in meegenomen, doordat je emoticons kan
0: Levi, we hebben een hele slechte lijn. Ik hoor alleen maar medeklinkers, dat is een beetje jammer. Gijs, heb jij een technische
4: Ja, ik weet niet of Levi op de, dat klinkt heel technisch, op de wifi zit of op de 4G, maar dat je iets beter internet hebt, Levi.
3: Ik sta hier buiten.
0: Oké. Okay. Probeer ik toch nog, wat is een doeldagboek?
3: Het is een heel simpel boekje waarmee je met oefeningetjes er doorheen wordt geloodst. Dus je kunt zelf aan de hand van emoticons invullen van, nou, ben ik nou bang, boos, blij, verdrietig? En je krijgt dan ook kleine opdrachtjes om te tekenen wat je leuk vond van vandaag. Dus je gaat echt dingetjes doen, samen met je ouders.
0: Ja, misschien een hele gekke vraag, Levi, maar zijn niet alle kinderen van nu in bezit van een iPad overprikkeld en toe aan dit boek?
3: Ja, ik zou zeggen van wel, dus doen.
0: Ja, toch? Ik bedoel, op de achterflap staat hij klaar om je te voelen als een panter in een badjas. Hoe werkt dat?
3: Ja, kijk, het leuke is dat dit is heel haalbaar als het ware voor kinderen. Dus we hebben gespeeld met dieren waar kinderen zich mee kunnen identificeren. En ook, zeg maar, die powers, die superkrachten van die dieren als het ware aan kunnen trekken. En zich daarmee kunnen verplaatsen in van, als ik nou die panter ben of die olifant, wat helpt mij dat dan, of hoe helpt mij dat dan om met die mentale druk die ik wel eens ervaar op school of met vriendjes, om daarmee om te gaan?
0: Ja. En voor welke leeftijd is dit?
3: Dit is voor de leeftijd van 6 tot 12.
0: Oké. Dus eigenlijk als je begint met bewust lezen, schrijven, delen, dagboek, dat, die periode. Ik heb even doorheen gebladerd door je boek, Levi. Het is wat je net al zegt, het is ook een doelboek, een schrijfboek. Is het een soort journalen? Is dat het?
3: Ja, nee. Gewoon journalen. En we weten vanuit positieve psychologie dat supergoed werkt. Dus we willen daarbij kinderen ook helpen om dat eigenlijk op jonge leeftijd al als een vaardigheid, als een ritueel, onderdeel te maken van hun dag. Om gewoon even terug te blikken van hoe was het, wat was leuk, wat was minder leuk. En op die manier ook meer zicht te krijgen op hun eigen emoties.
0: Het boek Op avontuur in je koppie ligt nu in de boekhandel. Levi van Dam, bijzonder hoogleraar, veerkrachtig opgroeien aan de Universiteit van Amsterdam. Dankjewel, hè.
3: Dankjewel.
0: Dames en heren, dan morgen gaan wij onze studio verhuizen van het communistische Hilversum naar het vrijgevochten Zeeland.
4: Ben je Zeeland vrijgevochten?
0: Ja, echt waar. Dat is heel nodig. Hoe moet het nou? Dat kan ik niet in woorden. Dit kan ik niet zeggen. Dat kan ik eigenlijk alleen maar zingen.

0: Zeeland. Zomer in Zeeland. En het allermooiste is, hij gaat op een gegeven moment meezingen. Ik heb het in een auto opgezocht.
1: Oh.
0: En ik dacht, dat wil ik even laten horen.
1: Is het een beetje Pascal en Gijke af van Alet?
0: Ja, nou, dat dus, maar dit dan 100 jaar geleden. Dan, ja. Maar dus zometeen gaat hij dus meezingen. En van mij is dat voor zijn zangles.
1: Serge.
0: Ja, dit is Saskia.

0: dat helemaal de bedoeling was dat hij ging mee.
1: Al ben ik al per ongeluk binnen. Ja. Oh, ben jij? Oh, zing even een stukje mee. Ja. Kan helemaal niet zingen. Ja, maak er gereed uit.
2: NPO Radio 2. Er is maar één.

0: Jean-Paul, maar noem ze zelf Jean-Paul. Leuker.
1: Dat klinkt ook wel wat zomerse weer.
0: Vind ik ook veel leuker. Uit 2012 en Simple Plan ook nog. Dus samen Simple Plan en Jean-Paul. Summer Paradise. Ook nog Sarah Larsson was uit. Weer helemaal hip.
1: Zeker.
0: Want er komt een dansje, heb ik net... hoe is dat ook weer?
2: Ja, dat is een dansje op Lush Live. Dat is niet dit dansje. Het was een wat oudere plaat. En op een gegeven moment ging ze weer concerten doen. En toen werd dat dansje helemaal booming. En iedere keer had ze dan iemand uit het publiek.
0: Wat leuk. En die wordt dan gefolterd? Oh, die mag... Wat dan?
2: Nee, die mag dan met haar dansen. Dat gaat dan helemaal viral.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja.
1: Er was ook al Pinkpop weer afgelopen weekend.
0: Ja, het was dat heb ik wel gezien, ja.
1: Ja.
0: Midnight Sun heet de plaat. Overigens, we gaan zometeen Ruud de Soleil. Heb je nou een plaat in je hoofd die te maken heeft met je vakantie? Of waar je zonnige gevoelens van krijgt? Allemaal welkom.
1: Zeker, pak je de NPO luisteren, want het is ook wat onduidelijk. Doreen zegt, heb ik het nou verkeerd begrepen? Is er geen Ruud de Soleil? Wel, dan beginnen
0: we. Ja, ik had gezegd vanaf 5 uur en ik heb gelogen.
1: Het Radio 2 weerbericht krijg je wel. Vanavond en vannacht nog lang warm, ongeveer 20 graden. Morgen 36 graden. Vrijdag
0: 40 graden.
1: Nou, het wordt de heetste dag van de week. Het zou 40 graden kunnen worden.
0: Niet normaal. Dat is toch echt...
1: het is gewoon niet normaal.
0: Niet normaal. Wat ook niet normaal is Rijn Baardmans. Nou, tenminste, Rijn wel normaal, maar de file is niet.
3: Ja, het is niet normaal. En het is vooral niet normaal bij Gorkum. Vanwege wegwerkzaamheden en ongelukken lopen mensen daar al de hele dag vertraging op. Op de A27 richting Gorkum, bij het knooppunt, 30 minuten vertraging vanwege de wegwerkzaamheden. Maar er is ook een ongeluk gebeurd richting Breda. Tussen Noordeloos en knooppunt Gorkum, 10 minuten vertraging door een ongeluk. De A20 dan, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht, 20 minuten extra. En op de A50 richting Arnhem staat het vast tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer met 20 minuten vertraging.
0: Rijn!
3: Ja?
0: Dankjewel, tot zo, hè.
3: Tot zo.
0: Nationaal van 5:30, hier is Yuri Stubinitsky. Yuri, goedemiddag.
4: Goedemiddag Ruud. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook meldt het Libanese staatspersbureau dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. Een meisje dat vrijdag gewond raakte bij een bootongeluk in Leiden is vandaag overleden, meldt Omroep West. Een meisje van 16 jaar sloeg overboord tijdens een boottochtje op de Rijn tussen de brug over de A44 en de Haagse Schouwburg. Het is opnieuw een drukke dag voor de ANWB. Er komen honderden extra pechmeldingen binnen door de hitte. Het gaat om kapotte accu's, oververhitte auto's en kapotte banden. Om iedereen te kunnen helpen wordt tot en met zondag gewerkt met een maximale bezetting van wegenwachten. En ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat zegt de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Volgens streamingdienst Deezer worden er inmiddels dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig met AI zijn gemaakt. We hebben de proef op de som genomen. Het volgende stukje muziek is in 3 minuten gemaakt. Het gaat om 25 seconden AI-muziek over. Gijs Hakkert op de motor. Vroom!

0: Nou, dit soort drek staat dus ook op de streaming.
1: Nou, drek, dat is leuker dan een gemiddelde muziek, toch?
2: Het is wel een... Ik zie een potentie. Ja.
0: Nou, dan gaan we het uitbrengen.
1: Niet zo leuk als deze.
2: Is dit ook AI?
1: Dit is geen AI. Dit is prachtig.
3: Ochtend in Zeeland.
1: Dat is vanmorgen.
2: Oh ja. Goed. En nu? Wat gaan we nu doen?
0: Ik denk dat er misschien nog wel een plekje bij Concert at Vier is.
3: Ja.
0: Om dit te laten horen.
1: Daarvoor hebben we de stage voor jou. Backstage.
4: Mes amis.
5: Beste vrienden.
4: De wild dans l'après-midi.
5: De wild in de middag.
4: Présenté.
5: Presenteert.
4: Rue du Soleil.
1: Tot 6 uur, Ruud de Soleil, want het is tropenrooster deze week. Hitteprotocol, code rood, oranje, welke kleur dan ook, als je het überhaupt nog overleeft. We gaan er gewoon uiteindelijk allemaal aan.
2: Denk het wel, en al je zomerse verzoeken zijn welkom via de gratis NPO-luisterapp. Anderstalig, niet anderstalig, maakt niet uit, als het maar zomers klinkt. En Richard kwam dus al met een plaat van Jacques Dutronc, denk ik, maar ik heb geen idee hoe ik die titel uitspreek.
1: Oh, il est un cœur Paris se veille.
2: Hoe?
1: Il est un cœur Paris se veille.
5: Gaan beginnen.
6: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: Zo meer van Carol G. Si antes hu guebera con
1: conocido. Schitterend. Daarvoor voor Richard Jacques Dutronc. En nu naar Bert. Bert heeft het warm.
0: Wacht even. Het was Si antes te guebera con... Bert, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hoe hou jij... Sorry?
2: Ik zeg alles OK.
0: Dat heb ik afgesloten. Een tijdje geen OK meer gehad. Maar,
1: tegenwoordig zeggen wij alles oké. Okay.
2: Sinds
0: de wederkomst van Jeroen van Inkel zeggen we inderdaad oké. Okay. Maar hoe oké okay ben jij?
2: Goed.
0: Ja? Wat ben je aan het doen?
2: Ja,
0: Hoe hou jij je hoofd koel?
2: Ik heb een overheerlijk koud biertje voor me staan.
0: Lekker.
2: En mijn ventilatortje staat lekker aan.
0: Oh. Ben jij iemand van een 0.0 biertje?
2: Nee.
0: Niet? Oké.
2: Okay. Nee, ben ik gewoon heel eerlijk in.
0: Ja, heel goed. Ja, dan moet je, bij ons mag je ook eerlijk zijn over alles, Bert.
2: Ja.
1: Zijn wel benieuwd, want het is vandaag een beetje de mannenshow. Bert, welk bier is het?
2: Hertog Jan.
0: Hertog Jan. Ja, dat is Gijs echt bier. Gijs die... Die wil met je samenwonen, denk ik.
1: Absoluut.
0: Goed, Bert, welke plaats wil je horen en met welke reden?
2: Ik zat eraan te denken omdat het zo warm was. En dan moet ik altijd denken, toen ik naar Frankrijk reed, midden in de zomer. Zonder airco in mijn Deux Chevaux.
0: Maar dat was er niet nodig, Deux Chevaux? Dan kon je toch het dak oprollen?
2: Ja, wel nee joh, al die wind, dat werkt
0: niet.
2: En dan ging dat ding 20 kilometer zachter.
0: Oh ja, dat was natuurlijk ook nog... met mensen die een lelijke eend, hè, die als een eend reden, die kunnen beter gaan lopen. Dat was je sneller in Frankrijk, denk ik.
2: Ja.
0: Maar heb je die eend nog, of dat niet?
2: Nee joh, die is al lang overleden.
0: Oh, oké. Okay.
2: Toen was ik nog jong en knap.
0: Oh, ja. Oké, okay. Bert, ik wil nog heel lang met je praten, maar ik moet de plaat draaien.
2: Ja.
0: Dus als jij zegt, ik ga hem zelf aankondigen, dan start ik hem.
2: Ja, ik dacht aan Zas met, ik weet niet of dat ik het goed uitspreek, Je Veux.
0: Je Veux is lekker.

0: En Ritmo della Noche was voor Jetske. Ze vroeg hem aan via de NPO Luisterapp.
1: Gaan we nog even terug naar De Cheveux van Zas. Bert wilde die dan weer horen. En Marcel heeft zich gemeld via de NPO Luisterapp. Hij vraagt om een zomerklapper uit 2008. Infinity, laat hij weten.
0: Oh, dat was Guru Josh Project.
1: Dat was hem.
0: Lekker. Die met...
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.
0: En dan de... sluitband. Dat kun je dan helemaal zo aankondigen.
1: Ja.
0: En dan kun je helemaal druk doen, maar dat hoeft helemaal niet.
1: En dan nu al toeten.
2: Relax.
0: Relax. Oh.

0: Ritmo della Noche was voor Jetske. Ze vroeg hem aan via de NPO-luister-app.
1: Dan gaan we nog even terug naar De Cheveux van Zas. Bert wilde die dan weer horen. En Marcel heeft zich gemeld via de NPO-luister-app. Hij vraagt om een zomerklapper uit 2008. Infinity, laat hij weten.
0: Oh, dat was Guru Josh Project.
1: Dat was hem.

0: Ritmo della Noche was voor Jetske. Ze vroeg hem aan via de NPO-luisterapp.
1: Dan gaan we nog even terug naar De Chauffeur van Zas. Bert wilde die dan weer horen. En Marcel heeft zich gemeld via de NPO-luisterapp. Hij vraagt om een zomerklapper uit 2008. Infinity, laat hij weten.
0: Oh, dat was Guru Josh Project.
1: Dat was
0: lekker. Die met...
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
0: En dan de sluitband. Dat kun je dan helemaal zo aankondigen.
1: Ja.
0: En dan kun je helemaal druk doen, maar dat hoeft helemaal niet.
1: En dan nu al toeten.
2: Relax.
0: Relax. Oh.

0: Dus dat doe ik. Dus,
1: Weet je wat ik ook zo leuk vind? Achter onze studio is een soort baaitje. Oh. Want het is de Brouwersdam. En daar zitten allemaal zeehonden. Echt dichtbij. Waar? Ja, echt. En die hielden van die kopjes en dan gaan ze zo op jagen. Het is echt heel gek, ja.
0: Maar het is wel, ik vind het iets te vroeg, hoor, om een jas uit te zoeken nu nog.
2: Het is wel warm op, ja.
0: Zeg, weet jij waarom Hollow Notes uit elkaar zijn? Elkaar, tenminste, doodzwijgen.
1: Ja, die hebben gewoon altijd ruzie, toch?
0: Ja, waarom?
1: Maar ik dacht dat ze weer bezig waren met een nieuw album wat Jet Rowell zou produceren, toch?
0: Oh, dat is toch niet? Zo, dat is heel gek.
1: Ja, ja, het is echt wel tof. Maar volgens mij zijn ze nou weer oké.
0: Oh wel, oké. Wat ga je doen zo?
1: Wij hebben in 80 seconden voor de 80's de Wee Papa Girl rappers. Ken je dit nog?
0: Ja,
1: Wee
0: Rule.
1: Ja, deze.
0: Dit vind ik echt een te gekke plaat. Er zat nog een hit. Nog een hit had
1: zij. Ja, ja, ja. Klopt. Heat it up.
0: Ja, ook nog. Zaten er drie. Wee Papa Girl rappers.
2: Je echt niet over meepraat.
0: Nee, dat weet ik. Dat is voor je tijd. Sterker nog, was je min 30. Min 20, weet ik veel. Wie was het elke weer? Ik moet het weer weten. Wee Papa Girl rappers.
1: Wacht, ik zoek het even op.
0: Wee Papa Girl rappers.
1: Was het Faith? Of was, ja, Faith. Of was het Faith. Soulmate?
0: Nee, Faith. En die heb ik thuis nog wel eens opstaan, serieus.
1: Serieus? Deze, ja. Wacht even. Ja.

0: Summer Josh en Infinity, dames en heren. Morgenochtend heel vroeg gaan wij onderweg voor Concert at Sea. En dan kan ik meezingen.
1: Ochtend in Zeeland, een dorp aan een duinrand.
2: Oh, jezelf. Zeeland is toch geen dorp? Hoezo zomer in Zeeland een dorp aan de duinrand?
0: Die vrouw wil dat gaan zingen, laat dat gewoon dat lekker zingen.
2: Excuus.
0: Misschien zingt ze over een dorp in Zeeland. Kan ook.
2: En dan gaat ze dan later benoemen dan.
0: Oh, dat kan ja.
2: Dat ken ik wel niet eigenlijk.
0: Emily, ken jij dit liedje of niet?
3: Nee, het klinkt als een hit.
0: Saskia en Serge.
3: Oh. Hmm.
1: Zomer in Zeeland, met jouw hand in mijn hand.
2: Oh, wacht. Jouw hand in mijn hand.
0: Ja, nee, laat maar even. Dat loopt helemaal uit de hand.
3: Kun je wel morgen draaien, als je daar
0: dat,
3: bent.
0: Ja, dat ga ik zeker
3: ben
0: doen.
3: Ben je eerder geweest op Concert at Sea of niet?
0: Niet bij kennis.
3: Dat is leuk hoor.
0: Ja, is echt,
3: ja, superleuk. Okay. Echt leuk.
2: Cool.
0: Nou, ik ben er dus morgen.
3: Ja, bij kennis.
0: Want ik ben er overdag.
3: Oké.
0: En wij, sterker nog, wij presenteren een radioprogramma daar.
2: Wat leuk.
0: Dus, nee, dat wist je toch?
2: Oh ja.
0: Okay. Zometeen op deze radiozender Emily de Wild met het programma Het Oor Wil Ook Wat. Morgen doe jij het oor niet, want dan doen we Concert at Sea.
3: Ja.
0: En doe ik dan ook bijdragen bij jou? Is dat dan...
3: Volgens mij is Evelien bij mij de verslaggever. Maar stel, jij wil verslaggeving doen.
0: Ik wil.
3: Vind ik wel leuk. Als
0: ik ben morgen
3: doet.
0: Gewoon helemaal beschikbaar.
3: Ben je multi-inzetbaar?
0: Ja, want ik heb 10 weken geleden heb ik dit beloofd. En ik heb me daar aan gehouden.
2: En Evelien moet ook eten, dus dan kun jij even.
3: Heel leuk, ja.

0: Saskia en Serge en dan deze.
1: Ja, heerlijk. Ja, oké. Okay. Oh, dit wordt... morgen een klankencarnaval bij ons.
2: Er wordt dus heel druk... Er wordt heel druk geappt dat dit helemaal niet over Zeeland gaat.
0: Oh,
2: als in Zeeland is een dorp in Brabant. En daar zingen ze.
0: Oh, natuurlijk, ja.
1: Nou, ik heb, dat heb ik niet gehoord. Ik draai hem gewoon morgen.
3: Oké, okay, goed. hoe gaan we dit afsluiten?
0: Ik weet niet.
1: Oh ja, de eerste maand.
0: Oh ja.
1: Simple Minds, Someone, Somewhere in Summertime.
0: Wow. Maar dit, had jij dit geweten, Gijs, überhaupt?
2: Ja, Simple Minds wel, maar verder kwam ik niet, denk ik.
0: Oké, knap.
1: Maar Gijs, heel eerlijk, had je dit geweten?
2: Ja, dit is Saskia en Serge. Dat gaat over dat dorp in Brabant bij de Duinrand.
1: En we lieten op morgen.
4: Dit is NPO Radio 2.
1: Emily? Emily?
0: Nee, ik wil niet meer.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
8: Hallo ondernemer, verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
13: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
15: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
14: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
16: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
0: 1:06, goede avond. Je bent bij NPO Radio 2. NOS Journaal krijg je van Joris Stubenitski. Joris, goedenavond.
19: Hey Emily, goedenavond. In 16 veiligheidsregio's is een grotere kans op natuurbranden. Vooral in het westen, midden en oosten van het land is de brandweer extra alert. Bij droog weer kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zegt de brandweer. Het was vandaag de heetste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Daarvoor kijkt het KNMI altijd naar de temperatuur in de beeld en daar was het halverwege de middag 32,8 graden. In het onderzoek naar stemfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden. De politie en het OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Volgens justitie gaat het om ernstige verdenkingen.
20: Nou, als daadwerkelijk sprake is geweest van inmenging in democratische verkiezingen, dan is dat natuurlijk een buitengewoon ernstig feit. En dan tillen we daar ook heel zwaar aan. Dat is ook de reden geweest waarom we echt heel serieus onderzoek hebben gedaan naar aanleiding van de aangifte van de burgemeester.
19: Het onderzoek naar fraude bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem loopt nog. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes tot €75.000 krijgen. Die Australiër zit al 10 jaar vast. Hij heeft levenslang gekregen. En de Taalheldenprijs is weer uitgereikt. Dat is een prijs van Stichting Lezen en Schrijven voor mensen die hard werken om beter te leren lezen en schrijven. De 85-jarige Jaap en zijn zoon André waren ook genomineerd. André ging pas terug naar school om beter te leren lezen en hij moedigde zijn vader aan om hetzelfde te doen. Hij kan het iedereen aanraden.
21: Ik ben er heel open voor. Ik heb die angst heb ik niet gehad en die schaamte heb ik ook niet. Helemaal niet. Maar kom, ga. Ga naar school.
19: Jaap en André wonnen de Taalheldenprijs niet. Die ging naar Anita en Karim, die ook allebei beter hebben leren lezen en schrijven. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Vannacht is het een graad of 20, morgen mogelijk 37 graden, maar in het noorden iets minder heet.
0: Dankjewel Joeri. Dan de files bij de ANWB is Rijn Baardmans. Hi Rijn.
22: Hi Emily. Ja, de files nemen langzaam maar zeker af. De meeste files staan nu nog bij Gorinchem en de drie grote steden. En dat merken ze in Amsterdam bij de A10, ringzuid richting de A4. Bij knooppunt Amstel is een rijstrook gesloten. Dat komt door een ongeluk. De A20 dan, hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, 7 kilometer en ook hier heb je een kwartier vertraging. Naar Gorinchem dan, A27 richting Gorinchem, vanaf Nieuwedijk beland je in de file 6 kilometer, ook hier een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. De A50 richting Apeldoorn, tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderloo. Er staat een kapotte vrachtauto en hier heb je een uur vertraging. Tot slot nog de A67 richting Eindhoven tussen afrit Zomeren en Gelderop. Er liggen voorwerpen op de weg, de linkerrijstrook is dicht en je vertraging 20 minuten.
0: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wat. We beginnen met Simple Mind. Somewhere, someone, somewhere in summertime. Veel essen.
23: Ster.
24: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
25: Sorry, maar het is WK!
26: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
27: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
28: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
27: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
28: Ilse de Lange in concert. ilsedelange.com.
29: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
30: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
29: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
31: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
32: Rustig, adem in,
31: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
32: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost, Autotaalglas.
3: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel.

0: Nasi Goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Vanaf morgenmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Het oor.

0: Someone Somewhere in Summertime. Kijk, ik kan het wel.
1: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Hi. Goedenavond, hoe is het? Ben je nu je hoofd in de vriezer aan het steken? Snap ik, hou vol. Misschien ben je trouwens echt al maanden aan het azen op een nieuwe leren tas of op een high-tech glimmende keukenmachine. Maar al die dingen kosten natuurlijk geld. Je zou kunnen overwegen om gewoon een hit met de hand te schrijven en die vervolgens te verkopen voor ontelbaar veel geld. Want dat heeft Bob Dylan vandaag gedaan in 1964, om specifiek te zijn. Namelijk de handgeschreven tekst van deze plaat. Like a Die ging tijdens een veiling voor $2 miljoen over de kop. En nu heeft hij misschien dus wel een keuken vol met futuristische keukengerei. Of een dure tas, wie zal het zeggen. Doe ermee wat je wil. Ik heb in ieder geval weer allemaal hele hete hits voor je. Dus hou hem nat, hou hem hier.

Kensington, Living Four. En daarvoor Diana King, Shy Guy. Ik was vandaag in een winkeltje bij mij in het dorp. Nog snel even een soort licht ontvlambare outfit scoren voor Concert at Sea, waar we met Radio 2 tot en met zaterdag vanaf morgen bij zijn. En toen kwam er iemand naar binnen, een jongen, met een tas in zijn hand, in het winkeltje met vrouwenkleren. En zei hij, ik woon in de straat en ik heb ijsjes voor iedereen. En dat deed hij volgens mij bij alle winkels in de straat. Super lief. Ik heb er geen één genomen, maar ik vond het wel ontzettend schattig. En toen dacht ik, dat kan ik ook. Maar dan niet ijsjes, maar wel liedjes voor iedereen. Mag het je smaken. Want je kunt namelijk voor fijne zomerse nummers echt prima naar de jaren 80 kijken. Want in 1982 kwam Carly Simon ineens met Why. En dat is een soort, ja, wat is het? Reggae meets disco? Reggae disco? En het is dus geschreven door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. En lekker zomers, dus laat die smaken.

0: Church en daarvoor Carly Simon en Why. Iets voor 6:30 de NOS-headlines krijg je van Juri.
1: In Oudewater is een zwemmer verdronken. Diegene werd vanmiddag door omstanders uit het water gehaald aan de IJsselveren. De identiteit is nog niet bekendgemaakt. Het leger van Israël zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee strijders van Hezbollah. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. Daarbij zouden twee mensen zijn gedood. Het Hunebedcentrum in Borger in Drenthe bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar het blijkt na onderzoek een rog te zijn. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. Veel mensen zoeken verkoeling vandaag in het zwembad, de zee of in de airco, al willen deze Groningers daar nog niet aan.
2: Zit u wel aan de airco?
3: Nee.
2: Nee.
3: Nee.
2: Heel stellig.
3: Ja, nee, dat vind ik onzin. Zeker hier op het platteland, ga lekker onder een boom zitten of ga gewoon, hou je rustig.
4: Ik vind de ventilator nog prima.
5: En als je een airco hebt, is het binnen wat lekker, maar dan kom je naar buiten, loop je tegen een muur van warmte.
6: Wij zijn arco-mensen.
2: Arco.
6: Alle ramen kunnen open.
1: Vrijdag wordt het zo warm in Nederland dat in alle provincies code oranje zal gelden. In het grootste deel van Frankrijk geldt vanaf morgen code rood. Het gaat om 72 departementen. En de prijs voor GTA 6 is bekend. De langverwachte game gaat $80 kosten. En met allerlei extra's erbij $100. Europrijzen zijn nog niet bekend, maar die worden waarschijnlijk hetzelfde. GTA 6 moet in november uitkomen. Het weer, het wordt een plaknacht met temperaturen van een graad of 20. Morgen mogelijk 37 graden en in het noorden iets minder heet.
0: Dankjewel Juri. Dan de files. Bij de ANWB is nog Rijn Baardmans. Hi Rijn.
7: Hoi Emily. Ja, we zagen een spits met veel pechgevallen en ongelukken. We gaan nu naar de laatste files van de avondspits met 60 kilometer in totaal. Wel nog een ongeluk op de A12 richting Utrecht. Tussen Gouda en Reeuwijk doe je er 15 minuten langer over. Twee rijstroken zijn er dicht. De A27 richting Gorkum. Het is al heel de middag druk bij knooppunt Gorkum vanwege wegwerkzaamheden. 10 minuten vertraging hier. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef doe je er 10 minuten langer over. En de A67 richting Eindhoven. Een kapotte vrachtauto tussen Asten en Geldrop. Je hebt hier ook 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Kun je ervoor zorgen dat die dure menstruatieproducten gratis worden? Student Jesper Smit heeft een oplossing, hoor je zometeen.

0: Ruben Hillen, 20 Seconds. Hij staat aanstaande vrijdag live op Concertatie. Daar zullen we wel iets van kunnen laten horen. Ja, wat voor de een vanzelfsprekend is, is voor de ander natuurlijk alles behalve dat. Dat geldt voor heel veel dingen. Maar denk ook aan het kopen van tampons en maandverband. Hebben we het al eens eerder over gehad in het Orwell ook wat. Nou, in Nederland heeft maar liefst 1 op de 8 vrouwen en meisjes te maken met menstruatiearmoede. Oftewel, ze hebben gewoon niet genoeg geld om deze basisproducten te kopen. Nou, dat kan niet langer. En dat vindt ook de 22-jarige student ondernemerschap Jesper Smit. Hi Jesper.
1: Hoi.
0: Hallo. Ja, jij kwam met het idee gratis menstruatieproducten aanbieden, gefinancierd door advertenties op de verpakking. Vind ik briljant. Hoe kwam je op dat idee?
1: Ik kom op het idee doordat ik was aan het scrollen op TikTok en dan kwam ik het bedrijf uit Amerika tegen, heet Free Water. En dat geeft gratis water weg door middel van advertenties op die verpakking. En toen ben ik gaan nadenken van hoe kan ik dit in Nederland brengen? Dit is zo'n slim idee. Maar wat is nou echt een product in Nederland wat nog niet gratis is, maar eigenlijk zou moeten zijn? En toen met veel mensen over gehad, met vriendinnen en onder andere mijn zus. En toen kwam eigenlijk al heel snel naar boven het probleem met inderdaad menstruatiearmoede, maar überhaupt ook de vraag van waarom betalen vrouwen hier überhaupt voor? Dus echt die gelijkheid van de man en de vrouw, van ook die naast dat je de vrouw helpt op menstruatiearmoede, ook echt kijken naar de vrouw zelf, van waarom moeten wij überhaupt hiervoor betalen, dat vrouwen er helemaal niks aan kunnen doen. Nou, toen ben ik eenmaal gaan kijken van hoe kan ik dit nou op de markt brengen en hoe kan ik dit nou slim aanpakken. Toen ben ik uiteindelijk, ben ik nu een pilot gestart met 1000 doosjes. Vorige week woensdag live gegaan. En die zijn er al heel snel uit. Nog 20 doosjes zijn weer beschikbaar online. En vandaar dus.
0: Nou, wat gek. En hoe gaat die distributie dan? Ben jij dat gewoon op een fiets? Of hoe werkt zoiets?
1: Ja, ik ben het voor deze pilot ben ik het nog helemaal zelf om de kosten zo laag mogelijk te houden. Ja. Dus van de 1000 doosjes heb ik er nu 880 gedaan op mijn scooter. Dat zijn, een paar dagen werk in ieder geval.
0: Ja.
1: En ik hoop er morgen klaar mee te zijn.
0: Ah, wat lief van jou dit. En wat zit er in die pakketjes? Waar moeten we aan denken?
1: Je kan dus of tampons of maandverband bestellen. En dan zijn er 10 stuks maandverband en 16 stuks tampons.
0: En die breng je dan bij mensen thuis of gaan die naar een punt waar ze dan afhalen?
1: Die komt, het komt door de brievenbus heen. Dus helemaal anoniem kan je het bestellen. Dus het is wel een kwestie van alleen je adres achterlaten. En binnen een paar dagen is het door de brievenbus bezorgd.
0: En heb je een gratis pakketje maandverband en tampons?
1: Zeker.
0: Nou ja, zeg. En wat voor bedrijven heb je daarvoor bereid gekregen om dan. In welke hoek moeten we denken? Of maakt dat gewoon niet uit?
1: Ja, omdat dat kan echt van alles zijn. Maar er zit ook in principe een marketingkant aan. Want de bedrijven kunnen direct een doelgroep benaderen. En dat zijn vrouwen. Dus naast dat het maatschappelijk heel goed is, is het voor bedrijven commercieel gezien ook heel sterk. En dat wil ik ook echt laten zien van. Er zit naast de maatschappelijke waarde ook echt een commerciële waarde aan. Waardoor het elkaar heel erg hand in hand gaat. En samen elkaar beter maakt. En bedrijven zijn nu toe geweest. Ja, echt Groningse bedrijven onder andere. Dus een kapperszaak, een smoothiebar. Maar ook de gemeente Groningen is met de instantie Geldfit over geldproblemen erop gekomen. Dus dat zijn bedrijven die hebben geadverteerd op de verpakking.
0: Ja, en die creëren dan ook goodwill natuurlijk om daarbij te komen. Wat super slim aan alle kanten. Wat voor reacties krijg je tot nu toe?
1: Ja, super goede reacties. Iedereen is er echt super blij mee. Vooral heel veel vrouwen die naar me toe komen, die me kennen van wat filmpjes online die zijn tegengekomen, die echt super positief zijn. En dat ze ook super blij zijn dat het al heel snel door de brievenbus heen kwam. Dus eigenlijk alleen maar goede reacties nu toe.
0: Ja, wat leuk. Ik zag ook een filmpje van jou, want jij woont nog in een studentenhuis, toch? Dat is niet zo gek, je bent 22. Je woont in een studentenhuis en dat jullie met al die jongens die doosjes tijdens het kijken van het WK aan het inpakken waren.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, ik was eerst zelf die doosjes aan het inpakken op mijn eigen kamer. Met, ik weet niet hoeveel doosjes ik deed, maar in 5 uur deed ik er ongeveer 125. Ja, toen zeiden mijn huisgenoten van, hey, wat is dit nou weer? Kom lekker naar beneden toe, we gaan je helpen. En toen hebben we week een voetbal gekeken, maar daar hebben we weinig van gezien. En dat was echt één grote productie aan tafel. De ene die vouwde het pakketje, de ene die stopte de maandverband de ponzen in. En de ene die ging het bestikkeren. Maar dat was wel heel grappig om te zien in een studentenhuis van 8 jongens... opeens maandverband en tampons in de woonkamer te rondgaan.
0: Merk je ook dat zij anders zijn gaan nadenken over het hebben van dit soort dingen? Hè? Dat sommige vrouwen dat niet kunnen betalen. Dat is natuurlijk iets waar je misschien als mannelijke student niet, helemaal niet mee bezig bent.
1: Zeker, ja. Aan het begin vertel je natuurlijk je idee. En dan zeggen ze van, leuk idee, succes ermee. Mm-hmm. Maar wanneer ze echt zien dat dit een beeld krijgt en dan vragen ze er ook steeds meer naar en tonen ze echt interesse ervoor. En je merkt ook wel met de jongens om me heen, qua studenten, die krijgen ook veel meer informatie hierdoor en weten echt wel dat het nu een probleem is En dat het niet allemaal zo voorhand liggend is om dat te kopen.
0: Nou, wat goed. En je bent natuurlijk pas net begonnen, precies dus eigenlijk een week. Hoe hoop je dat dit gaat verlopen, hoe het verder gaat?
1: Ja, ik ben nu begonnen met het allemaal zelf inpakken en zelf uitdelen. Maar het doel is voor eigenlijk de volgende ronde. Het gaat nu toch nog in batches. Om steeds groter te gaan. Of nog iets meer dozen te gaan, wil ik gaan doen in Groningen. Dat ik studenten dan met bakfietsen laat rondfietsen. Om door de brievenbus heen te doen. En als dat in Groningen werkt, dan kan het ook in andere steden werken. En dan moet het echt uitbreiden van stad naar stad.
0: Sky is the limit natuurlijk. En kan je heel Nederland voorzien. Nou, te gek. Vind ik echt heel leuk. En hoe kunnen vrouwen en bedrijven die willen bijdragen jou bereiken?
1: Het beste is via onze Instagram somethingfornothing.nl.
0: Ja?
1: Het is een logootje met een smiley, roze smiley. En het is echt voor vrouwen. Kom met elkaar, ga ons allemaal volgen. Want als we zoveel mogelijk volgers hebben en bereik online, is het aantrekkelijker voor vrouwen of voor bedrijven om te adverteren bij ons. Dus zo kunnen we het veel groter maken en kunnen we steeds meer vrouwen helpen met gratis maandverband en tampons.
0: Nou, leuk. Ik zal het ook meteen even doen. @somethingfornothing.nl op Instagram. Dankjewel Jesper Smit. En wat een goed initiatief. Ga zo door.
1: Dankjewel.
0: Doeg.
1: Hoi.
0: Somethingfornothing.nl. Joe.

Je bent op dit, natuurlijk, op dit moment aan het uitbuiken van je, misschien wat je lasagne. Of je koude lasagne met frisse salade. Hey, kun je vast een ontspannen geluid bij gebruiken? Ik zat vandaag te denken aan Lana Del Rey. Die heeft allemaal van die heerlijke, zwoele zomerse platen die precies een soort Californië-melancholie uitstralen, waar ze eigenlijk groot mee is geworden. En ik dacht, Summertime Sadness draaien we nooit. Tot nu.

Je bent op dit moment aan het uitbuiken van je, misschien wat je lasagne. Of je koude lasagne met frisse salade. Hey, kun je vast een ontspannen geluid bij gebruiken? Ik zat vandaag te denken aan Lana Del Rey. Die heeft allemaal van die heerlijke, zwoele zomerse platen die precies een soort Californië-melancholie uitstralen, waar ze eigenlijk groot mee is geworden. En ik dacht, Summertime Sadness draaien we nooit. Tot nu.

0: NPO Radio 2. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
3: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: De hele dag door.
5: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
7: Memphis Depay schiet.
8: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
5: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
0: NPO Radio 2.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
13: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
12: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Dan lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel Clemens. Eens even kijken, Rijn, waar staan de files? Jij weet dat.
14: Ja, dat klopt. Op de A27 richting Breda tussen Noorderloos en knooppunt Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd. De hoofdrijbaan is dicht en het verkeer wordt over de parallelrijbaan geleid. 5 tot 10 minuten vertraging daar. En ook op de A325 richting Arnhem is het druk. Bij het Gelredome vanwege het concert van Bad Bunny. Hier heb je 5 tot 10 minuten vertraging.
7: Dankjewel.
15: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
16: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
15: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
18: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
19: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
20: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
21: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
22: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
23: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
25: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
27: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
28: Vanaf morgenmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer.

0: krijg een appje van Mariette die zegt... ik sta hier gewoon te dansen op zoekmachine. En dat terwijl ik moet schoonmaken op bloedhete kantoren. Ah, jeetje, hou vol, Mariette, hou vol. Maar leuk dat je erbij bent. Heel leuk.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Ik had wat geks vannacht om, wat was het, 1 uur 's nachts... hoorde ik een raar geluid onder mijn raam. Want het raam open, want hè, warm. En toen hoorde ik dit. En ik denk dat het, ik hoop dat het een dier is. Ik zit aan te twijfelen. En ik heb ook een camera erop en ik zag niks op de camerabeelden. Maar dit is het geluid. Luister goed.

0: dit? Het is alsof er iets zit te graven of zo. Ik heb geen idee wat het is. Ik kan het ook niet zien op de camerabeelden. Maar als iemand weet, is dit een ego? Is dit een mens? Is het een spook? Ik heb geen idee. Maar maar met de NPO luister app. Zometeen de We Rule van We Papa Girl rappers in 80 seconden voor de 80's. En in dit tropenrooster, het is woensdag. Dus het is gewoon heel leuk om weer een klein spelletje te doen. Wat dacht je van The Sound of Music? Ik laat je heel kort een fragment horen van een plaat waar een hoogst opmerkelijk geluid in verstopt zit. Dat zijn er veel. Ik denk dat die makkelijk is vandaag, deze Niveau Eins. Maar luister goed als je meteen herkent waar dit gekke geluid in zit.
1: Niveau 1.
0: Hij had een soort hinnikend paard of zo, een hinnikend paard. Als je het weet, app me maar met de NPO Luister-app. En wie weet doe je zo meteen mee.

0: Alex Warren, Fever Dream. Ik krijg toch heel veel reacties over dit geluid wat ik jullie liet horen net. Wat zich gisternacht onder mijn raam afspeelde. Heel veel mensen zeggen, ja, dit is waarschijnlijk zijn het egels die een paringsdans aan het doen zijn, dus aan het balzen zijn. Evert, die denkt dat het misschien een das is, want die zien niet heel best en die sniffen wel fors, een beetje afhankelijk van hoe je woont. We hebben wel dassen in de buurt, klopt. Ik heb hem alleen niet gezien. Het is een behoorlijk beest natuurlijk, een das. En meneer Snijder, mevrouw Snijder, Cornelis Snijder, die zegt, het is waarschijnlijk een duizendpoot. Te klein om te zien op je camera, maar hij is nog niet binnen omdat hij zijn schoenen aan het poetsen is. Ja, kan ook.
1: 80 seconden voor die 80's.
0: Als het weer vannacht gebeurt, zal ik er even met een zaklamp op uitgaan. Hou je Rubik's kubus maar tevoorschijn. Want het is tijd voor 80 seconden voor de 80's. Vandaag reizen we af naar Londen in de late jaren 80 voor deze banger. Ja, dit is We Rule van de We Papa Girl rappers uit 1988. Het zijn twee zussen uit Londen. Sandra Lawrence, oftewel Total S. En Samantha Lawrence, oftewel T.Y. Tim. En die bestormen samen de hitlijsten. En voordat ze bekend stonden als Total S en T.Y. Tim, zongen ze nog braaf in het achtergrondkoortje van deze zanger.

0: Ja, dit is natuurlijk Virgo Sharky. Maar muzikaal wilden de zussen een andere kant op. En zussen vernoemen zichzelf naar een uitspraak van hun vader. Die is afkomstig uit het van het Caribische eiland Saint Lucia. En die roept passend te onpas oui papa. Oftewel Frans Creools ja vader. De zussen die verbasteren dat dan weer tot oui w-e papa. En tekenen een contract bij Jive Records. Nou, ze vallen op met hun unieke zonnige mix van rap en allemaal Caribische dancehall en andere klanken. Maar hun grootste hit is toch wel We Rule. Waarin ze zelf toch wel bezingen dat ze de dancehall-staal domineren. En dat doen ze, want in het najaar van 1988 veroveren ze Europa. Ze halen zelfs een tweede plek in de Nederlandse top 40 en nummer 1 in België. En al lijkt het alsof het zo'n typische ethisch hit is, daarmee perfect in zijn eigen tijdperk in principe had kunnen blijven hangen. Werkelijkheid is tijdlozer, want er kwam nieuw leven in We Rule toen het nummer werd aangedragen voor een mama appelsap van mijn fijne radio-dj-collega Timur Perlin, waardoor iedereen nu weet, Peter heeft het overleefd. Dat is een goeie, is het. Nou, eigenlijk zingt hij Play the Major Dub Plate. Maar je mag inmiddels zelf bepalen wat je meezingt. Een vrolijke klassieker met inmiddels een emotioneel randje. Want de jongste zus, Samantha, is eind 2024 veel te vroeg overleden aan kanker. Maar laten we wel wezen, in haar muziek blijft ze altijd jong. Dit is de Wee Papa Girl Rappers met We Rules. Tot de tijd.
1: Welcome to the Key Man Dub Session Part 1.

Coldplay en voor de We Papa Girl Rappers en We Rule. In 80 seconden voor de 80's. Ik krijg een appje van Peter. Die appt geruststellend liedje, vind ik dit.

0: Zometeen gaan we weer The Sound of Music spelen. Dat doen we ook gewoon in de hitte. Het maakt ons allemaal niet uit. Het idee is dat er allemaal gekke geluiden zitten in popmuziek, rockmuziek. En die verzamelen wij en die laten we dan aan jou horen en aan jou de taak om te zeggen uit welk lied dat geluid komt. Bijvoorbeeld hier zit een heel gek paard in.
1: Niveau 1.
0: Ja, zo raar hinnikend paard. Ik kreeg al een appje van Wil via de NPO Luister-app. Die zei, dat is het paard van Sinterklaas. Is niet het paard van Sinterklaas, nee. Ofwel. Maar ik reken

0: aan. Het is tijd voor The Sound of Music. Hallo, Niek.
1: Hoi.
0: Hi. Ben je je kippen nog aan het voeren?
1: Nee, die hebben het eten al binnen.
0: Net klaar. Oké, cool. Het werkt als volgt, Niek. Je hoort een bijzonder geluid uit een bekend nummer. En ik wil dan van jou weten wie of wat is dit. Zowel titel als artiest, rekening goed, want het is vaak wel een moeilijk spelletje. Dit was ronde 1.
2: Niveau 1.
0: Ja. Iemand zei Crazy Horses van de Osmond Brothers. En Pascal die zei Stand and Deliver van Adam and the Ants. Die ik niet zo heel gek gevonden vond. Maar wat zei jij?
1: Ja, Cypress Hill natuurlijk met Insane in the Brain.
0: Insane in the Membrane. Even luisteren. Ja hoor, is goed. Insane in the Brain. Ja. Goed gedaan. Dat betekent, Niek, dat ik op dit moment sta jij op de eerste trede van de Von Trapp.
1: Yay!
0: Ja, is heel leuk, want jij wint nu Emily's zaadzakje. Jij blij. Bij blij. Als jij een trap omhoog gaat, een traptreden, laat ik het zo zeggen, dat is niveau 2, dan krijg je er ook nog eens oordoppen bij. En ben je op de derde treden, krijg je er ook nog eens een oordopper bij. Dat is dus een leuk grapje, vinden wij. Maar het is gewoon een dopper met waar je uit kunt drinken. Een waterfles.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ben je er klaar voor?
1: Ja, helemaal.
0: Oké, want, maar let op, bij een fout antwoord, dan hoor je dit geluid. En dan mag iemand anders jouw plek op de trap innemen. Dan val je van de trap af. En dan moet je 0800-1122 bellen om Niek's glorie af te pakken. Ben je er klaar voor? Daar gaan we.
3: I have confidence, they'll put me to the test. But I'll make them see I have confidence in me.
0: Oké, het zaadzakje is binnen. We gaan een treetje hoger. Oeh, ik ben benieuwd of je deze weet.
2: Niveau 2.
0: Ja,
1: mijn vader zal me kapot gaan als ik deze niet weet. Pink Floyd, Echoes of niet?
0: Pink Floyd, Echoes of niet? Eens even luisteren. Ja.
1: Ja.
0: Wat goed, is hij zo herkenbaar?
1: Ja, en ik ben me heel vaak op zondagmorgen mee wakker gemaakt door mijn vader. Na een zware zaterdagavond vond hij dat het leuk om deze te draaien.
0: Echoes? Oh ja. En dan het volle half uur?
1: Was het 22, 23 minuten?
0: Ja,
1: of zo,
0: zoiets.
1: Ja, dat is verschrikkelijk.
0: Oh, dus het was even, jij kreeg een soort, wat is het? Een soort Pavlov-reactie was dit.
1: Ja, of het was Led Zeppelin of Pink Floyd.
0: Nou, dat is een goede opvoeding. Maar goed gedaan, dat betekent dat jij die oordoppen ook hebt. We gaan heel snel, dus dan gaan we met jou naar niveau 3. En dan win je misschien ook wel die dopper. Luister goed.
2: Niveau 3.
1: Oh, shit. The Crimea River, Justin Timberlake.
0: We gaan even luisteren. Yes! Wat goed!
1: Zet maar uit.
0: Ja, oh, niks? Nee, je hebt liever echo's. Hoor ik al.
1: Doe maar Insane in the Brain.
0: Nou, omdat jij zo goed bent, ga ik dat doen voor jou. Wat goed. We hebben dezelfde mensen die echt de niveau 3 halen. Maar dat heb je wel gedaan, Niek.
1: Yay!
0: Ja.
2: Jordela.
0: Jij krijgt alle prijzen en de eer van vanavond. Dus dan zeg ik alleen nog maar

Adele, Rumor Has It, en voor Cypress Hill, Insane in the Brain. Ik moet nog steeds denken aan Nick, die glansrijk heeft gewonnen in The Sound of Music. Dat hij iedere zondag, als hij wilde uitslapen van zijn kater, door zijn vader werd wakker gemaakt door echo's. Oh man, dat is het, hè. Het is gewoon nu bloedheet, hartje zomer, en op een gegeven moment, pats, is het weer top 2000. Zo gaat het ieder jaar opnieuw. Eigenlijk. Het is wel in mijn ervaring, en ik doe het al 100.000, 15 miljoen jaar.

0: op.
1: Naar het prachtige Zeeland.
0: Heel veel zin in.
1: Och, echt heel. Ik kan niet wachten.
0: Ik kan nou niet wachten.
1: Ja, maar je hoeft thuis niks te missen, hè, want we zenden dus
0: alles uit. En heel veel concerten integraal. Dus blijf lekker luisteren. Ook naar Morad. Je hoort hem zo meteen. En tot morgen. Doeg.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp. Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
5: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
9: Belisol.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink, per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
0: Rustig, adem in,
13: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
0: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Dit is NPO Radio 2.
15: 8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten, waarbij 2 doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna €9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
16: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
15: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait, kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
9: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
17: Harder dan ik hebben kan. Dans aan zee.

0: Dit is niet Jan Smit.
1: Wat ziet daar op een scherm staan? Ja, mensen begrijpen het niet. We hebben hier in de studio een scherm waarop staat van, oké.
0: Wat er nu draait.
1: Ja, en hoe lang dat nog duurt.
0: Maar ik denk dat hij oververhit is of zo. Dit was gewoon de Style Council met Head Start for Happiness, maar niet Jan Smit.
1: Nee, terwijl Jan Smit een hele leuke muziek heeft.
0: Hele leuke muziek, maar hij is niet de Style Council. Nog is de Style Council Jan Smit.
1: En volgens mij moet je daarvoor naar Sterren.nl. Toch wil je echt vaker Jan Smit je voorbij horen komen.
0: Als je lacht. Nee, hebben we niet gedraaid. Jan Smit, als je lacht. Nou, maar niet uit. Misschien is de voorbode dat jij dat zo gaat draaien nog.
1: Niet per se.
0: Nee.
1: Niet per se. We gaan wel terug in de tijd. Weemoed woensdag. En dan pakken we 3 platen. Die stoppen we in een tijdmachine. Die tijdmachine komt terug naar nu. En dan stapt er 1 plaatje uit die we volledig gaan draaien. Welk jaar dat is, dat vertel ik je zo meteen.
0: Nice.
1: En ik ben natuurlijk helemaal aan het voorbereiden op
0: Concert at Sea.
1: De wedstrijd Marokko-Haiti vannacht. Ja. Oké.
0: Ah, sorry.
1: Ja, geen probleem.
0: Ik moet even uitleggen. Morat zit hierin met een Marokkaanse voetbalshirt. Zit hier in de studio. Maar ik dacht dat je naar Concert at Sea, dat je daar iets over wilde.
1: Nee. Ik moet mijn koffertje nog inpakken. Ben jij al ingepakt?
0: Nee, ik ben niet ingepakt.
1: Ja, je vertrekt pas morgen.
0: Morgen, ja. Die

0: ontdekte Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Bluff en vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
2: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
3: Precies! Worstje?
2: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
3: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
2: Nee,
3: meerdere
2: nee,
3: worstjes.
2: Dankjewel. Ik hoef geen worst.
3: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
2: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
3: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
2: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
4: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Vanaf morgenmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Met Morat.
9: Boons. Zomer op je radio. Radio 2.
10: Wednesday. 34 degrees. The city melted. The streets shimmered. And somewhere between the heat and the silence, you nearly didn't make it. But here you are, alive, barely, gloriously. The sun is finally letting go, and your radio friend

0: Sander met Cutting Crew. I just died in your arms tonight. Hallo, welkom bij een nieuwe editie van Met Borat. Meteen ook de laatste van deze week. Want vanaf morgenmiddag staat NPO Radio 2 volledig in het teken van Concert at Sea. Dus morgenavond hoor je mij live vanaf het festivalterrein. Interviews, verslag, optredens. Alles wat er te beleven valt op de Brouwersdam. Ik neem je mee. Ik hoop ook dat je dan lekker luistert. Hè. Maar op deze warme woensdagavond hoor je nog een oude vertrouwde show vanuit de studio's in Hilversum. En dat betekent dat we meteen aftrappen met de Weemoed Woensdag. We gaan terug in de tijd. En ik heb weer 3 platen voor je uit 1 jaar in een tijdscapsule gegooid. Maar jij mag bepalen welk nummer uit die tijdscapsule mag stappen om uiteindelijk volledig gedraaid te gaan worden op Radio 2. Vanavond gaan we terug naar het jaar waarin iedereen zich bezighoudt met de gevreesde Millennium Bug. Nederland voor het eerst kennis maakt met Maxima, de nieuwe vriendin van onze toekomstige koning Willem-Alexander. En de Rolling Stones het Stadspark in Groningen helemaal plat spelen. In welk jaar zit ik?
1: Weemoed Woensdag. In Weemoed Woensdag reizen we terug naar
0: 1999.
1: Dit zijn de opties.
0: De Banga Boys.

Rocky is een albumtrack van de plaat Significant Other, die Limp Bizkit in 1999 uitbracht. De grote hit Break Stuff staat daar ook op. En we hebben optie 3. En dit is een van de meest succesvolle singles uit 1999. Van het Nederlandse duo City to City. Alleen is de vraag aan jou, welke ademt het meeste 1999 en waarom is dat? Nou ja, jij mag het me laten weten via de NPO Luister.

0: weet niet hoe het bij jou zat, maar de meeste ouders, zoals die van mij, die willen natuurlijk graag dat hun kind later een goede baan krijgt. En het liefst eentje met zekerheid. Ik weet dat mijn moeder nog poeste van, ik zie jou wel in het bankwezen werken, of je moet piloot worden, want dan verdien je in ieder geval een zakcentje, in ieder geval iets met een bepaald soort aanzien. Maar als je er dan van droomt om bijvoorbeeld presentator te worden, acteur of artiest, nou, dan wordt dat niet altijd aangemoedigd. En zo ging dat ook bij Samber.
1: When I was growing up as someone who liked making music, I already ruled out like the idea of being, you know, an artist that can tour and like put out albums, because like what you hear when you're growing up is that it's, you know, it's one in a million, like no one can become a pop star or rock, like it's impossible. So I'm just like that. It's not gonna happen to me.
0: Ja, arme Samber, die hoorde dus van zijn omgeving dat de kans telkens 1 op een miljoen is dat jij die ene popster gaat worden. Dus hij denkt van, ja, hoe kan ik daar met een omweg komen? Door bijvoorbeeld een baan te scoren bij een platenlabel, producer te worden of als songwriter te gaan werken. Nou, en terwijl hij aan die skills werkt, gooit hij ondertussen zelfgemaakte liedjes op social media. Zo leert de wereld hem telkens stapje bij stapje steeds beter kennen en is hij inmiddels aan het uitgroeien tot die 1 in een miljoen popster. Nou ja, dat komt dan allemaal door liedjes zoals deze, Hope Wrecker.

0: belangen.
1: Weemoed woensdag. Weemoed woensdag.
0: 1999, dat is het jaar waarin we zoeken naar de allerbeste plaat die dat vertegenwoordigt. Althans, ik heb drie opties voor je. Namelijk de Banga Boys, Boom Boom Boom, Limp Bizkit met Nookie of City to City met The Road Ahead. Hey, hallo Petra.
2: Hallo Murat.
0: Hallo, ik was je aan het storen, want je was bezig in de tuin, begreep ik.
2: Ja, het was of vallen, moet ook gebeuren.
0: Ja, maar lekker snel droog met dit weer.
2: Zeker.
0: Je hebt ook geen droger thuis, dus je maakt er even goed gebruik van als die zon schijnt.
2: Nou, die droger heb ik wel en die maak ik ook gebruik van tijdens de zon.
0: Oh, dat meen je. Wat is dan het verschil tussen de droger en de zon?
2: Dan is het wasgoed lekker zacht.
0: Ah, oké, dat weet jij dan weer. Dus je kan hem beter in de droger doen als je dus zachte was wil. Voor handdoeken bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja, maar sokken die gaan dan in de zon?
2: Bij mij gaat bijna alles in de droger.
0: Oké, okay. Wat was je aan het opvouwen dan buiten?
2: Handdoeken, andere kleren.
0: Hè? Maar die handdoeken moeten toch juist zacht?
2: Ja, die moeten zacht. Maar die waren al in de droger geweest. Maar er had nog een voorraad liggen om op te vouwen.
0: Wacht even. Ik begrijp hem. Je was buiten aan het opvouwen. Het is niet dat ze buiten aan het drogen waren. Ik begrijp hem nu.
2: Nee.
0: Hè. Ja. Goed, drie platen uit 1999. En ik volg gewoon een beetje het gevoel in de NPO Luister-app. Mensen hebben zin in wat vrolijks. En jij vertegenwoordigt dat vrolijke gevoel.
2: Zeker. Fanboys.
0: Ja, met...
2: Boom, boom, boom.
1: Weemoed.

Human League, Human. Je kent vast het gezegde dat de muziekwereld draait om seks, drugs en rock'n'roll. Ja, voor heel veel artiesten is dat natuurlijk meer dan alleen maar een uitspraak. Het is hun echte leven, of in ieder geval in dit geval hun echte leven geweest. Want hij is er volledig vanaf. Douwe Bob bijvoorbeeld. Hij is altijd heel open geweest dat hij niet zonder lijntje coke of flink wat drank kon. Vroeger, in de periode voor het Songfestival, ging dat zelfs nog een stapje verder. Douwe Bob werd toen dik van de alcoholcalorieën. Maar hij moest er op het podium wel fit uitzien. Dus hij bedacht voor zichzelf de regel bier of piepers, als in aardappelen. Als hij dronk, dan at hij niet. En als hij honger had, ja, dan liet hij de alcohol staan. Maar je voelt hem al aankomen. Op een gegeven moment werd het bier steeds vaker ingeruild voor piepers. Dus hoe hij zijn Songfestivalliedjes Slowdown of fatsoenlijk heeft kunnen zingen, ja, dat is eigenlijk best wel een wonder. Maar het allermooiste nieuws is toch wel dat hij uiteindelijk overal vanaf is.

deze week is On My Soul van Bruno Mars. NPO Radio 2. Top

0: What's Love Got To Do With It, Tina Turner op je radio. En dan is dit het moment van...
1: De ballen van Morat.
0: Ja, met nog maar 3 balletjes te gaan in het apparaat. Dus volgende week volgende week starten we met een nieuw seizoen.
2: Zeker.
0: Even kijken. Het is vandaag balletje 6.
2: Die staat voor de categorie geld.
0: Oh ja, oké.
2: Dus bijvoorbeeld een Money, Money, Money van ABBA.
0: Ja, inderdaad.
2: Dire Straits, Money for Nothing.
0: Als je daar allemaal zin in hebt, dan moet je dat allemaal insturen. Als het maar uiteindelijk over geld gaat, of als we maar bij geld uitkomen op een creatieve manier. I don't care. Kom maar door. Je favoriete plaat die iets te maken heeft met geld, mag je nu insturen via de NPO Luister-app. Ondertussen Novastar, the best is yet.

0: What's Love Got To Do With It, Tina Turner op je radio. En dan is dit het moment van...
1: De ballen van Morat.
0: Ja, met nog maar 3 balletjes te gaan in het apparaat. Dus volgende week volgende week starten we met een nieuw seizoen.
1: Zeker.
0: Even kijken. Het is vandaag balletje 6.

0: What's Love Got To Do With It, Tina Turner op je radio. En dan is dit het moment van...
1: De ballen van Morat.
0: Ja, met nog maar 3 balletjes te gaan in het apparaat. Dus volgende week volgende week starten we met een nieuw seizoen.
1: Zeker.
0: Even kijken. Het is vandaag balletje 6.
1: Die staat voor de categorie geld.
0: Oh ja. Oké.
1: Dus bijvoorbeeld een Money van ABBA.
0: Ja, inderdaad.
1: Dire Straits, Money for Nothing.
0: Als je daar allemaal zin in hebt, dan moet je dat allemaal insturen. Als het maar uiteindelijk over geld gaat, of als we maar bij geld uitkomen op een creatieve manier. I don't care. Kom maar door. Je favoriete plaat die iets te maken heeft met geld, mag je nu insturen via de NPO Luister-app. Ondertussen Nova Star. De

0: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
4: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
9: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
8: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Dit is NPO Radio 2.
11: 9 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van zijn land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen, nu de oorlog voorbij is, vrijwillig terugkeren.
12: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in het gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
11: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nu nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden van het land en in het noorden van Limburg. Het weer vanavond blijft nog lang warm, een hoop nog hoger dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
13: Ster. Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
14: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
15: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
16: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
17: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
13: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
18: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
13: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
19: Strakke zomerdeals met Club Car.
3: voorbij. Grijp deze week je kans met de Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
19: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
20: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
21: Mart, wat ga je doen?
22: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
23: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
24: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
23: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
24: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
25: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
26: De ballen van Morat.
27: Balletje 6 gaat over geld. Kijken wat er binnenkomt uit suggesties. Gerlinda.
28: Working 9 to 5, what a way to make a living. Maar ja, er moet brood op de plank en de rekeningen betaald. Dus we gaan lekker door. Dus kom maar op, working 9 to 5 en soms ook een beetje daarna.

0: komen heel veel plaatjes binnen die iets te maken hebben met geld. Ook super creatief omgedacht. Dit wordt nog een hele lastige. Ik zoek een hele lekkere plaat die gaat over geld. Wil je appen? Dat kan via de NPO Luister-app. Kom maar door.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: suggestie nog niet doorgeuit. Het kan nog, hè. Gebruik daarvoor de NPO Luister-app.
1: Vanaf morgenmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Met Morat.

Jadien, Remy in. Ik trok balletje 6. Gaat over geld. Kijken wat er nog meer binnenkomt in de NPO Luister-app. Huub heeft het over Def Rhymes. Duidelijk, Josephine die wilde $1 million van Anouk.

0: zoveel mooie muziek, die gaat over geld. Maar Robin, jij mag het zeggen.
1: Hé, hey, Morat. Plaatjes over geld. Ja, daar kom je eigenlijk maar bij één nummer uit, hè? What's the

0: Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart op NPO Radio 2. Jazeker, goedenavond. Als je relatie strandt, dan is er maar één ding dat je kunt doen als artiest, er namelijk een liedje over schrijven. Zangeressen als Adele en Taylor Swift die zijn daar natuurlijk kampioen in, maar eind jaren 70 waagt Mark Knopfler ook een poging. Zijn relatie is dan net uit en hij haalt zijn inspiratie bij het tragische liefdesverhaal van Shakespeare, Romeo en Julia. Alleen moet het geen liedje worden over dood en verderf. Nee, Mark die wil er een hele andere draai aan geven.
1: I remember thinking that the Romeo figure was... I just thought it was a figure of fun. Because, you know, there's always a time after, you know, when you've been dropped by a girlfriend or something. There always is a time comes up, but it always comes afterwards when you laugh about it. And I just kept all that in mind, you know. The tragic figure of Romeo, if you like, was a figure of fun.
0: Ja, geen tragisch verhaal dus. Maar een liedje over een Romeo die domweg verkeerde timing heeft. En dat wordt dan deze plaat. Romeo and Juliet. Zometeen ook nog Jamiroquai.

voordat de show eindigt. Ik heb nog één belangrijke vraag aan je. Welke plaat is... Ja, ik heb weer twee liedjes voor je meegenomen die een connectie met elkaar hebben. Elke dag is dat dus een andere link tussen deze twee platen. En vanavond is het weer eens tijd voor een B-Day. Want ik heb muziek voor je meegenomen van twee artiesten die allebei gisteren jarig waren. En kies je voor optie A, dan krijg je muziek van een zanger die gisteren 49 jaar oud is geworden. Jason Ross.

0: 1 hardop horen en de verjaardag van vieren. Wil je Have It All met Jason Mraz, dan app je me optie A. Ga je liever voor Warwick Avenue met Duffy, dan app je me optie B. Dat appen doe je in de NPO Luister-app. Heb je lekkere muziek voor je klaarstaan? Supertramp, Give a Little Bit, hoor je zo meteen. Nadat je tranen in de gift shop hebt gehoord van Roxanne.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Roxanne Hazes met tranen in de gift shop.

Give a Little Bit op NPO Radio 2. Nog heel even. En dan is het tijd voor de uitslag van Morals Most Wanted. Heb je nog niet gestemd? Doe dat dan nog even snel. Vandaag hebben we een battle tussen twee artiesten die allebei gisteren jarig waren. Namelijk Jason Mraz en Duffy. En de grote vraag is, wie wil jij het liefste horen in de laatste minuten van de show? Wil je Have It All met Jason Mraz? Dan heb je me optie A. Ga je liever voor Warwick Avenue met Duffy? Dan heb je me optie B. Stemmen doe je snel via de NPO Luister-app. Natasha Bedingfield hoor je nu door je speakers. Dit is Unwritten.

0: artiesten gepakt die allebei gisteren jarig waren. Namelijk Jason Ross, die werd 49. En daar tegenover zetten we Duffy, die werd namelijk 42. Respectievelijk Have It All tegenover Warwick Avenue. Maar wat gebeurt er in de appbox als we kijken naar het stemmen, Anne?
1: Ja, we hadden vandaag weer zo'n dag dat het eigenlijk niet heel erg spannend was. Omdat één plaat toch wel echt vanaf het allereerste moment de overhand had. Kregen leuke appjes binnen. Onder andere van Frans, die zegt: ik ga voor optie B, zo lekker op deze avond. Rita zegt: hoi hoi, uiteraard optie B vanuit een warm Hongarije. Een dikke knuffel van ons, Harry.
0: Ach,
1: en Rita.
0: Wat lief.
1: En Jaap zegt: ik ga ook voor optie B, Duffy, heerlijk jazzy en fijn op een warme zomeravond.
0: Ah, en als je dan al die stemmen bij elkaar optelt,
1: dan krijg je 92% voor Warwick Avenue.
0: Ah, Duffy is Morad's Most Wanted vanavond.

0: de luisteraar, jij hebt gesproken. Goeie keus voor Morals Most Wanted. Duffy met Warwick Avenue. Tim die heeft hele andere radioplichten deze week. Maar gelukkig hebben we iemand gevonden die niet terugdeinst voor een stevig muziekdebat. Ladies and gentlemen, Gijs Hakkert. All right.
1: Gijs. Finale. Oordeel.
0: Gijs, goedenavond.
2: Oh, Borat, goedenavond.
3: Hallo.
0: Oké.
2: Okay, sta je er weer mooi bij.
0: Ja, dank je. Je ziet er ook goed uit. Wat heb je een leuk briefje aan. Dat staat je goed, Ros.
2: Ja, en ik vind het zo mooi dat jij blijft gaan staan en salueren. Dat, ik blijf dat zeggen, maar ik geniet daarvan.
0: Zo zijn we, zo zijn we. Hey, het is de laatste van deze week, dus het wordt wel echt een hele stevige. Heb echt wel grootheden tegenover Davy gezet.
2: Ja.
0: Maar welke blijft overeind staan?
2: Davy, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar...
0: Wat zeg je?
2: Ik was heel blij met
0: Davy. Ja, snap ik.

0: alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
1: De vriendelijke specialist.
2: Lieslot, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is die last minute super sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.

0: De legendarische Amy Winehouse. Echt open monden hier in de studio van deze... Oké, maak je. Davy Hof.
1: Ja, weet je wat het is? Ik zit tussen de balans in. Waar heb ik nu zin in? Om, kijk, wil ik nog een keer Adele horen? Of wil ik nog een keer
0: Nee,
1: Davy
0: maar je
1: horen?
0: Moet ook kijken naar wie is groot. Wie verdient het om uiteindelijk zeg maar overeind te blijven staan, snap je? De luisteraar heeft bepaald, oké, Davy. Maar als je dan daartegenover een Amy Winehouse zet... en je kiest dan toch voor Davy, ja, waar... Waar ben je dan mee bezig?
1: Doe maar Adele.
0: Hé, maar je moet ook gewoon echt een eigen stem hebben, hè? Oké. Adele of...
1: Adele,
0: ja, zeg je heel voorzichtig.
1: Ja, Adele, ja.
0: Gabrielle Tjulmi, die redt het niet. Oké, deze begrijp ik wel. Deze
1: reclame, maar niet dat...
0: Zo, tips aan het slot met Gijs.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Oh, wat een goal!
4: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles.

0: man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig, dan is Laplace je place to be.
3: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
6: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
5: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
7: Clemens Peters, dankjewel. Het is zwoel en broeierig op de binnenplaats van Tim's avondslot. De ijskoude sangria die vloeit rijkelijk. Alles is klaargezet voor een bourgondische avond vol muziek. Kom erbij, we gaan beginnen. De poortwachter van vanavond laat zich door een beetje hitte niet uit het veld slaan. En gaat je mee de dansvloer optrekken. Wie dat is, hoor je zo.
8: Ster. Harder dan ik hebben kan. Dans aan zee.

0: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
1: Bluff en vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
2: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
3: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: De hele dag door.
6: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
8: Memphis Depay schiet.
7: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
6: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
7: Luisters, weet meer.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: Wie luistert, weet meer.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Vanaf morgenmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. Tim's Avondslot.

0: Uit de Zero's, U2 en Stuck in a Moment You Can't Get Out Of.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds hier op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Zo! Vrolijk woensdag, vrolijk warmste nacht ooit! Tenminste, dat wordt gezegd. De deuren van Tim's Avondslot staan wagenwijd voor je open. Ik kijk via het glas in lood. Dat heeft Tim mooi aangelegd hier, hoor. Uit over de zee waarin Tim's Avondslot is gehuisvest. Ik hoor wat meeuwen, ik hoor een verdwaalde uil in de verte. De vuurkorven die heb ik aangestoken. En je bent van harte uitgenodigd om via die lange oprijlaan Tim's Avondslot binnen te komen. Dat klinkt best mooi, al zeg ik het zelf. Ik ben Gijs, de interim kasteelheer van het avondslot. Tim die geeft de platen water tijdens de lunch. Dus ik doe de dagelijkse huishouding in het avondslot. Ja, waar we ons dus aan het opmaken zijn voor een plaknacht. Ik kreeg net een telegram in handen gedrukt met de tekst: deze nacht wordt waarschijnlijk de warmste nacht ooit gemeten in Nederland. De verwachting is dat de temperatuur in de beeld vannacht niet onder de 24 graden komt. En dat terwijl het huidige record dus 1,6 graden lager was. Dat is niet een beetje, dat zijn heel veel beetjes. Volgens het KNMI is de temperatuur vanavond en vannacht zeer uitzonderlijk te noemen en werd het lange tijd onmogelijk geacht dat dit ging gebeuren. Dus ik ben blij dat ik vanavond met jou geschiedenis ga schrijven. Pak je camera, filmt iemand dit?

was vorig jaar een van de grootste hits. Damiano David. En the first time Nina Simone daarvoor. En Ain't Got No, I Got Life in Tim's avondslot. Waar ik even met je ga vooruitblikken. Al is het alleen maar voor mijn eigen gemoedsrust. Want ik heb mijn weekendtas al bij de ophaalbrug staan. Want als de deuren van Tim's avondslot sluiten, dan race ik vanavond nog met een noodgang richting de Brouwersdam. Want dit weekend staat NPO Radio 2 op Concert at Sea. Voor mijn tiende keer dat ik op de Brouwersdam mag komen. Ik was er 11 jaar geleden voor het eerst. En sindsdien heb ik 1 coronavariant gemist. En daar ben ik heel blij mee. Niet dat ik hem heb gemist, maar wel dat ik durf te zeggen dat ik Concert at Sea een van de, of misschien wel het leukste weekend van het jaar vind. En dat ik er dus de afgelopen 11 jaar voornamelijk bij ben geweest. Elke dag komen er 45.000 mensen samen om te genieten van, nou ja, het beste dat Nederland muziekland te bieden heeft. En dat is mooi, hier op de Brouwersdam, of morgen op de Brouwersdam, is nooit gedoe. Er is nooit gezeik. Iedereen is daar blij. En dat plaatje is daadwerkelijk prachtig. Of het, het helpt misschien ook een klein beetje mee, moet ik eerlijk zeggen, dat gevoel bij mij zo sterk is, omdat ik hier 30 jaar geleden al voor het eerst was. En toen was ik er eigenlijk nog niet eens echt, want ik ben 29. Maar toen, hoe zou ik dat nou eens zeggen? Bounced ik hier rond, terwijl ik nog bij mijn moeder in de buik zat. Ik ben daar, op de Brouwersdam, op de plek waar het hoofdpodium van Concert at Sea staat, al ontelbare keren geweest, met familie, met vrienden. En als jongetje van 4 stond ik daar zomers te vissen met mijn vader. En dat ik daar dan morgen samen met 45.000 andere mensen mag genieten van zo'n mooi en leuk weekend, ja, daar krijg ik elk jaar nog een beetje kippenvel van. En daar doen wij met NPO Radio 2 dus vanaf morgen verslag van, met op de line-up dit jaar noemen Suzanne en Freek, noemen Direct en Counting Crows, Kensington, Sophie Alice Baxter. En zo kan ik in principe tot 12 uur vanavond doorgaan. En vanaf morgenmiddag 4 uur hoor je het hele weekend lang live optredens, interviews, speciale sessies die we met artiesten gaan opnemen. En we zorgen er dus eigenlijk voor dat je ook vanuit huis gewoon op de Brouwersdam bent. In geluid, maar ook zeker in beeld via nporadio2.nl/live. En als kers op de taart hoor je morgenavond het hele optreden van Direct. En vrijdagavond het hele optreden van Suzanne en Freek. En zaterdag 2.

0: Maar zover is het nog lang niet. Eerst heb ik mijn stalen neus aangetrokken. Heb ik mijn mouwen opgestroopt. En heb ik mijn handen keurig gewassen. Dat wordt heel erg gewaardeerd door bepaalde mensen. Want over een paar minuten mag ik weer plaatsnemen op de muzikale sofa. Voor een persoonlijke karaktertrack. En dan mag ik als interim kasteelheer een poging doen om iemands karakter in een paar minuten te ontleden. Om iemand in de meest figuurlijke zin van het woord door te zagen. En daar dan een liedje bij te zoeken. En dat is dan jouw persoonlijke karaktertrack. Tenminste, als je het ermee eens bent. Mag na de tijd ook heel eerlijk zeggen of je dat bent of niet. We sturen je voor de schrik überhaupt een Tim's avondslot sleutelhanger. En het fijne is, als je dus meedoet, kun jij niks fout doen. Alleen ik op het moment dat ik een plaat uitzoek die compleet niet bij je past. Nou, zie jij het zitten om mee te doen aan de karaktertrack? Dat hoeft niet vanavond te zijn. Dan gaan we jou plannen op een dag dat het jou uitkomt. Want vanavond weet ik al dat ik ga bellen met Peter. Met een minuut of acht. Maar wil jij, nou, laten we zeggen, volgende week doorgezaagd worden en een karaktertrack aan jou aangeboden krijgen, dan pak je nu de NPO Luister-app. Stuur je het woordje karaktertrack deze kant op.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit zijn Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again.

0: kijken hoe deze plaat ook alweer heet. Maar dan uiteindelijk is het toch, oh ja, aha. The Sun Always Shines on TV.
1: Tim's Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: Vind ik sinds anderhalve week het meest spannende moment van mijn werkdag.

0: Of 2, 3. Ga ik vanavond proberen met Peter. Peter, 51 jaar, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Bedankt voor het plaatsnemen op de muzikale sofa, Peter.
1: Nou, ik ben razend benieuwd, man.
0: Nou, ik ook. Vind je het spannend of niet?
1: Nou, gezond. Gezonde spanning.
0: Gezonde spanning. Ben jij een persoon die dingen spannend vindt, Peter?
1: Nee, niet gauw.
0: Niet gauw?
1: Nee.
0: Nee. Ben jij een enthousiasteling, Peter?
1: Soms.
0: Soms. Waar word je enthousiast van?
1: In welke zin?
0: Nou, gewoon, waar word je blij van? Waar ga jij van stralen? Waar gaan jouw ogen van glimmen? Waar gaan jouw mondhoeken van naar boven?
1: Oh, dat kan wel met kleine dingen gewoon,
0: hoor. Oh, maar wat voor kleine dingen zijn dat dan, Peter?
1: Nou, gewoon, is het vandaag een mooie dag. En, ja.
0: Oh ja, dus op het moment dat het weer lekker is, de zon schijnt, dan is Peter gelukkig.
1: En ik kan gewoon lekker buiten zijn. En nou ja, ik heb s'avonds een lekker biertje en een sigaretje. Prima.
0: Heel goed, ja. Heel goed, Peter. Kijk, daar kan ik wat mee. Ben je werkzaam, Peter? Doe je leuk werk?
1: Ja, ik zit in de zeevaart. Ik werk bij het Nederlands Instituut Onderzoek ter Zee. Dat is gevestigd op Texel.
0: Ja. En
1: wij varen dan de wereld rond met wetenschap die dan allerlei dingen onderzoeken. En wij doen die mensen assisteren.
0: Maar vaar jij dan zelf ook de wereld rond, Peter?
1: Ik zit op die boot, dus ik ga mee.
0: Wat waanzinnig. En waar ben je dan voor het laatst geweest?
1: Mijn laatste reis was van Kaapverdische eilanden naar IJsland.
0: Jeetje, maar dan ben je dus veel van huis.
1: 6 weken weg, 6 weken thuis.
0: Ja, ik vind dat best veel. En hoe is thuis, Peter? Waar woon je? Wie heb je om je heen?
1: Nou, momenteel is dat vrij ingewikkeld.
0: Oh.
1: Want ik had in 2008 fantastische idee om naar Odessa, Oekraïne te verhuizen.
0: Ja.
1: Maar 4 jaar geleden zijn wij teruggekomen.
0: Ja, daar kan ik dus me iets bij voorstellen, ja.
1: Ja, ja. Dus mijn vrouw en kinderen die zitten in een opvang, maar daar mag ik niet in, want ik val niet onder de bescherming van de Nederlandse staat.
0: Oh, jeetje.
1: Dus ik zit op de camping in een camper.
0: Ah, dus je hebt wel geliefden om je heen, maar niet heel dicht om je heen. Begrijp ik dat goed?
1: Ik zie ze elke dag. Ik ga er elke dag naartoe. Of ze komen hier, of weet ik veel wat. Maar dan in de avond, dan zeggen we tot morgen.
0: Ja, precies. Maar daar heb je dan wel weer op een mooie manier vorm aan gegeven, heb ik het idee, Peter.
1: Dat hebben wij zo goed mogelijk ingericht.
0: Ja, heel goed. Ondertussen zit ik naar je te luisteren. Je komt een beetje op mij over, Peter, als een nuchter persoon. Niet te veel poespas. Kun je daarin vinden? Zeg je dan, nou, dat klopt wel?
1: Ja, 100%. En hoe? Geen flauwekul, gewoon recht voor zijn raap.
0: Juist.
1: Dat.
0: En hoe uitzicht dat in jouw omgang met anderen, Peter?
1: Gewoon normaal.
0: Ja, gewoon normaal.
1: Wie mij goed kent, die kent mij. En wie mij niet kent, die accepteert het of die accepteert het niet.
0: Ja, en als ze het dan niet accepteren, wat gebeurt er dan, Peter? Rij je met de camper eroverheen?
1: Dan verdwijnen ze.
0: Ja, dan nemen ze mee op die boot naar de Kaapverdische eilanden.
1: Ja, dat kan ook. Ja, maar ja, dan zit je er heel lang mee op een kleine ruimte.
0: Ja, maar dan kun je ze er wel achterlaten. Maar goed, laten we het daar
1: niet. Je kan ze ook onderweg verliezen. Maar.
0: Ja, het kan gebeuren. Peter, ik heb met je meegeschreven. Ik heb gewikt en gewogen. En ik hoor voornamelijk een recht toe, recht aan persoon. Iemand die lekker duidelijk is, geen poespas. Iemand op de camping. Iemand die niet moeilijk is, niet houdt van ongein. Gewoon normaal doen. Leven en laten leven. Dan kom ik hieruit, Peter.

0: Het is Billy Joel en My Life. En het zou zomaar de karaktertrack van Peter kunnen zijn. Oh, potverdikke. Want Peter, luister goed. Jij bent iemand aan wie je gelijk hoort. Deze man staat met beide benen op de grond. Lekker no-nonsense, zoals ze dat noemen. Jij houdt niet van poespas, jij houdt niet van gedoe, jij houdt niet van opsmuk. Leven en laten leven, hoorde ik je zeggen. Je bemoeit je niet met anderen. En zij moeten zich denk ik ook niet te veel met jou bemoeien. Verder ben je wel gewoon een vrolijke, optimistische vent met een heel mooi verhaal. En zo kwam ik eigenlijk op dit vrolijke nummer met een hele duidelijke boodschap. I don't need you to worry for me, 'cause I'm alright. I don't want you to tell me it's time to come home. I don't care what you say anymore, this is my life. Go ahead with your own life, leave me alone. Kortom, jij leeft jouw leven en ik het mijne. Laat ons lekker ons ding doen, laat ons met rust. Bemoei je er niet te veel mee en geniet er gewoon van. Maar gewoon dat op een vrolijke toon. Peter, is dit misschien jouw karaktertrek?
1: Ja, die is een treffer.
0: Het is een treffer, Peter.
1: Ja,
0: hoor. Nou, wat fijn. Ik was je bekend met de plaat van Billy Joel?
1: Billy Joel, jawel.
0: Ja, en heb jij ook het idee vaker gehad van, nou, dat kon wel eens over mij gaan of bij mij passen?
1: Zo heb ik nooit over nagedacht, maar nu dus wel.
0: Ja, nou, heel goed. Ga je hem meenemen de rest van je leven?
1: Vanaf vandaag luister ik er heel anders bij.
0: Nou, heel goed, Peter. Dan gaan we jou een Tim's avondslot sleutelhanger opsturen. Dat hadden we ook gedaan als je het een vervelende plaat had gevonden. Maar ik ben blij dat het allemaal goed komt. En dat je hem misschien nog een keer gaat luisteren op weg naar het volgende avontuur op de boot.
1: Ja, je weet maar nooit.
0: Zo is het toch. Ja. Peter, ik dank je.
1: Ik heb je toch.
0: Wat zeg jij?
1: Ik vraag al jaren via de app om of jullie een nummertje voor mij willen draaien, ja. Maar het wordt nooit gedraaid.
0: Verdikke, zul je net zien. En dit was hem.
1: Nee, dit was hem niet.
0: Oh, dit was hem niet. Oh, dat is jammer. Dat is jammer.
1: Dat is van een Oekraïense zangeres. Zij heet Svetlana Loboda.
0: Ja.
1: Vorig jaar had ze aan Vast Live volstaan.
0: Peter, je hebt toch niet meegedaan om gewoon op je een hele lange omweg een verzoekje te doen, Peter?
1: Jawel. Ah. Nee. Maar dat nummer heet Min 40 graden. En dat zou ik zo graag op de radio horen.
0: Min 40 graden?
1: Ja, van Svetlana Loboda.
0: Dat is koud.
1: Het gaat over drank.
0: Oh, het gaat over drank. Kijk, nu komt de spreekwoordelijke aap uit de mouw, Peter. Wij gaan hem opzoeken en ik dank jou voor jouw deelname.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Fijne avond. Peter.
1: Yo. Oké. Okay.
0: Dag. Is hij weg? Ja.
2: Tim's karaktertrack. Luister naar de echo van je ziel.
0: Nou, en wil je nou ook een verzoekje doen? Dan kun je je aanmelden voor Tim's karaktertrack en dan na afloop zeggen: ik wil graag een andere plaat horen. Pak de NPO Luister-app en stuur het woordje karaktertrack deze kant op. Ga ik jouw muzikaal doorzagen volgende week? En ga ik nu Post Malone voor je draaien? En Circles!

0: toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: NPO Radio 2.
7: Dorold Negens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
8: Dorold Negens, dankjewel.

0: NPO Radio 2.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: hier in Tim's avondslot op NPO Radio 2. Zometeen muziek van Gary Rafferty. Ik heb muziek van Lauryn Hill voor je. En het is tijd om de vleermuizen op te zoeken in de donkere kerkers van Tim's avondslot. Het is Nieuw Wave Woensdag, dat en meer hoor je zo.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
2: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
3: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
2: Ilse de Lange in concert. ilsedelange.com.
3: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekenen.

0: aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vanaf morgenmiddag 4 uur geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie.

0: Tim's Avondslot, het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio.
1: Lekker.
2: Met Gijs Hakkert.
0: NPO Radio 2.

0: Baker Street. Om 14 minuten over 11, Tim's avondslot. De deuren staan wagenwijd voor je open. En het is woensdag. En heb je al luisterd, zie ik een appje van Judith. Ja, het is woensdag. Wat ga je draaien, Gijs? Ja, ik snap die vraag, Judith. Want een week geleden durfde ik voor het eerst af te dalen naar de kerkers van Tim Avondslot. De plek waar de muren klam zijn, de kaarsen altijd net te kort branden en waar ergens achterin een vleermuis met een Joy Division shirtje de trap bewaakt. Ik draaide vorige week Bronski Beat voor je, Small Town Boy. Koud, elektronisch, een beetje eenzaam, precies wat je eigenlijk verwacht op een woensdagavond als je een kerker binnenstapt. Maar inmiddels ben ik hier een dikke week interim kasteelheer en ik moet nog zeggen, ik begin de weg een beetje te kennen. De keuken weet ik nog steeds feilloos te vinden. De Sol-kerker die ruikt nog altijd naar Motown en oude platenhoezen. En dat vind ik wel een frappant detail. In de balzaal staat nog ergens een half vol glas van Tim op het broek. Wat best wel raar is, want als iemand zijn glas altijd leeg drinkt, is het Tim op het broek. En het tweede en derde glas overigens ook. Maar vandaag is het woensdag en dat betekent terug naar beneden. Terug naar de plek waar de kaarsen branden. De gitaren galmen en iedereen net iets te dramatisch uit het raam kijkt. Want het is New Wave woensdag.
1: De duisternis is ingezet. En de vleermuizen fladderen rond Tim's avondslot. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten. Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor... New Wave woensdag.
0: En vanavond ligt daar een plaat klaar van The Smiths. There's a light that never goes out. Dat is niet de meest elektronische new wave plaat die je kunt bedenken. Geen kille drumcomputer zoals vorige week bij Bronski Beat, maar wel een nummer dat perfect past in de donkere jaren 80. Het is een nummer met een best wel bijzonder verhaal. Het gaat over iemand die weg wil. Weg uit huis, weg uit het gewone leven en weg uit de eenzaamheid. Maar naast die ene persoon die naast je in de auto zit, voelt alles ineens beter. Maar het is geen lief romantisch liedje. Want Morrissey zingt niet alleen over samen rondrijden, maar fantaseert over een rampzalig einde. Want als er een dubbeldekkerbus tegen ons aan zou klappen, dan is sterven aan jouw zijde een hemelse manier om dood te gaan. En als een vrachtwagen van 10 ton ons allebei dood, dan is het een voorrecht en een genoegen om samen met jou te sterven. Met recht een plaatje dat past in de New Wave kerk.

Zout. Marjolein laat al weten, ach, ik hou van de Smiths. En Ria, die stuurt wel... Ik snap wel een klein beetje wat je zegt, Ria. Ria zegt, dit is toch op zich de mooiste manier om dood te gaan. Zeker als je al 45 jaar gelukkig bent met je jeugdliefde. Ik zou het mijn kinderen niet aan willen doen, maar anders vind ik het prima. Nou, Ria kan me er een klein beetje wat...

0: John Cooke Mellencamp daarvoor en Jack and Diane.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik begin altijd honger te krijgen aan het eind van de avond. Helemaal met dit lome, warme weer. Dan heb ik nooit zin om...

0: Georgia. Niet heel bekend in Nederland, maar ze maken fantastische muziek. En als je goed luistert, hoor je ze af en toe wel eens ergens opduiken. Ik stond bijvoorbeeld tussen het publiek bij Snelle op zijn eigen festival, thuis bij Snelle. En daar hoorde ik opeens deze plaat en daar word ik dan opeens heel blij van. Chicken Fried is hun bekendste, heb je misschien wel eens gehoord, maar ze hebben nog een hele mooie. Die plaat die heet Whatever It Is, waarin de zanger probeert uit te leggen waarom hij helemaal weg is van iemand. Maar daar eigenlijk de woorden niet goed voor kan vinden. Omdat het over een vrouw gaat die alles in hem losmaakt. Het zit hem niet in één ding, niet alleen in hoe ze lacht, niet alleen in hoe ze praat of hoe ze eruit ziet. Het is het ongrijpbare totaalpakket. Een vrouw die gewoon alles heeft. Waardoor je eigenlijk denkt, ja, ik weet niet wat het is, maar ik ben verkocht. Whatever it is, zij heeft alles en de rest.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is
0: Whatever It Is van de Zac Brown Band.

0: Rechtstreeks vanuit de verrukkelijke 15, waar je gewoon op kan stemmen via NPO Radio 2.nl. Deze week op 7. Jet Rebel Changes Coming Around the Bend. Het is Tim's avondslot, nog een kwartiertje zijn de poorten geopend. En ja, de keus, die is aan jou.
1: Bel of heb je me nou? Want ik ben bluizig en blauw. Het is het lied dat je wacht.

0: ja, echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Zware voetstappen klinken door Tim's avondslot steeds iets dichterbij. Want het verzoekiemonster is weer los. Moet je niet al te bang voor zijn, want hij is hartstikke lief, tenminste, als hij op tijd zijn verzoekie krijgt. Voor de laatste keer deze week is de keuze aan jou. Welk liedje zou je hem willen voeren? Mag je me laten weten via de NPO Luister-app. Met andere woorden, welke plaat zou jij willen horen?

Ja, je moet ook goed drinken, want eten is ook duur. Zometeen gaan we hem een verzoekje voeren. Je mag nog een poging doen via de NPO Luisterapp. Een minuutje of twee krijg je nog. Welke plaat gaan we het verzoekie monster voeren?

0: hebben gevoerd. Kreeg een appje van Nick. Wil jij Rood van Marco Borsato voor me draaien voor het Verzoekie Monster? Als je dat liedje helemaal afluistert, gaat het daadwerkelijk alle kanten op. Het heeft een orgel, het heeft een synthesizer. Na een paar minuten zit alles erin. En ik ben dat wel eens met Nick. En ik heb die plaat veel te lang niet gehoord. Dus die gaat in het buikje van het Verzoekie Monster. Ik wens je een fijne nacht. En tot de volgende.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
2: De vriendelijke specialist.
3: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
4: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Het is nog 1 week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
9: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op recycleforbedrijven.nl.

0: NPO Radio 2.
1: Middernacht, het begin van donderdag 25 juni. Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen twee weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musk's bedrijf, SpaceX, 400 miljard dollar in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de derde plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase, als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen de wedstrijden tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer, vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen begint opnieuw zonnig en heet, in het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 10:15 vanavond hoor je de hele show van Direct. Het NPO Radio 2.

0: Volgens de Financial Times is Musk's bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Kallas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zijn groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 10:15 vanavond hoor je de hele show van Direct. Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft de jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietsbaan aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald.

0: Nieuwsradio, Radio 2.
1: Twee uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd een maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers.